0: In Philadelphia in de Verenigde Staten heeft de politie extra veiligheidsmaatregelen genomen voor een concert van Ed Sheeran. Die treedt vannacht voor het eerst op sinds de heisa rond Macklemore. Begin deze week raakte bekend dat Macklemore werd geschrapt als voorprogramma van Sheeran. Hij werd onder druk van een concertorganisator uit de tournee gezet vanwege zijn pro-Palestijnse standpunten. Ed Sheeran zelf kreeg de voorbije dagen veel kritiek omdat hij toegaf aan die druk. Zo is onder meer ook zijn begeleidingsband opgestapt uit solidariteit met Macklemore. Tickets voor het concert zouden intussen voor de helft van de originele prijs te koop aangeboden worden. En aan het stadion in Philadelphia wordt ook een pro-Palestijns protest verwacht. En daarom neemt de politie dus ook extra maatregelen. Nabij de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen bij een luchtaanval van het Russische leger. 2 van de 3 slachtoffers zijn kinderen, een meisje van 2 jaar en een jongen van 3 jaar. Bij de aanval raakten ook verschillende huizen en voertuigen beschadigd. In Johannesburg in Zuid-Afrika is een demonstratie georganiseerd voor de slachtoffers van een mogelijke seriemoordenaar. In de stad werden op 2 maanden tijd de lichamen van 9 vermoorde vrouwen gevonden. De moorden veroorzaken onrust in Johannesburg. Vrouwenrechtenorganisaties eisen dat de overheid snel ingrijpt. En in de hoogste klasse van het voetbal heeft Anderlecht de wedstrijd tegen Zulte Waregem gewonnen met 3-0. In het klassement staat Anderlecht nu op de 5e plaats. De voorbije avond speelde Lommel ook tegen KV Mechelen. Die wedstrijd eindigde op een 0-0 gelijkspel. In het klassement staat Lommel op de 11e plaats, Mechelen op de voorlaatste. De trainer van Mechelen, Fred van der Bist, beseft dat het beter moet.
1: Met puntjes, 3 gelijke spelen in 7 wedstrijden koop je niet veel. In La Louvière beloon je je eigen niet. Vorige week beloon je je eigen niet met punten. Vandaag beloon je je eigen niet met 3 punten. Er zijn toch 4-5 punten die in de rekening op dit moment doorwegen. Maar bon, ik vond dat we terug een ploeg zagen die ervoor ging, zoals vorige week. We hebben de 0 gehouden, dat is ook positief. Maar het is aan de overkant dat we die kansen, die 100%, 1000% kansen, dat we absoluut moeten gaan afwerken.
0: En dan nog het weer. Vannacht een zwaar bewolkt weer bij temperaturen rond 16 graden. Na de ochtend eerst wat regen, later droog met opklaringen en temperaturen tot 22 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Bij Radio 2 stopt de muziek nooit. Straks alweer een pak goede platen, maar eerst het nieuws. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2.
3: Het is 3:00, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Het Amerikaanse leger heeft in het Caraïbische zeegebied opnieuw een aanval uitgevoerd op een vermeende drugsboot. Bij die aanval zouden 4 opvarenden om het leven zijn gekomen. Het Amerikaanse leger beweert dat de boot gebruikt werd om drugs te smokkelen, maar heeft daar geen bewijzen van getoond. Sinds september vorig jaar heeft de VS al tientallen gelijkaardige aanvallen uitgevoerd. Daarbij zijn in totaal al enkele honderden mensen gedood. De aanvallen zijn zeer omstreden. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn ze in strijd met het internationaal recht. Nog in de VS, of liever in de VS in Philadelphia, hebben pro-Palestijnse actievoerders gedemonstreerd bij het stadion waar Ed Sheeran vannacht optreedt. Het is een eerste concert sinds de controverse rond Macklemore. Begin deze week raakte bekend dat Macklemore werd geschrapt als voorprogramma van Sheeran. Hij werd onder druk van een concertorganisator uit de tournee gezet vanwege zijn pro-Palestijnse standpunten. Sheeran zelf kreeg de voorbije dagen veel kritiek omdat hij toegaf aan de druk. Zo is onder meer ook zijn begeleidingsband opgestapt uit solidariteit met Macklemore. Tickets voor het concert zouden ook voor de helft van de originele prijs verkocht zijn. Nabij de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen bij een luchtaanval van het Russische leger. 2 van de 3 slachtoffers zijn kinderen, een meisje van 2 jaar en een jongen van 3 jaar. Bij de aanval raakten ook verschillende huizen en voertuigen beschadigd. En in de hoogste klasse van het voetbal heeft Anderlecht de wedstrijd tegen Zulte Waregem gewonnen met 3-0. In het klassement staat Anderlecht nu op de 5e plaats. De voorbije avond speelde Lommel ook tegen KV Mechelen. Die wedstrijd eindigde op een 0-0 gelijkspel. In het klassement staat Lommel op de 11e plaats, Mechelen op de voorlaatste. De trainer van Mechelen, Fred van der Biest, beseft dat het beter moet.
4: Met puntjes, 3 gelijke spelen in 7 wedstrijden koop je niet veel. In La Louvière beloon je je eigen niet. Vorige week beloon je je eigen niet met punten en vandaag beloon je je eigen niet met 3 punten. Er zijn toch 4-5 punten die in de rekening op dit moment doorwegen. Maar bon, ik vond dat we terug een ploeg zagen die ervoor ging, zoals vorige week. We hebben de 0 gehouden, dat is ook positief. Maar het is aan de overkant dat we die kansen, die 100%, 1000% kansen, dat we absoluut moeten gaan afwerken.
3: En dan nog het weer. Vannacht zwaar bewolkt weer bij temperaturen rond de 16 graden. Na de ochtend eerst wat regen, later droog met opklaringen en temperaturen tot 22 graden. Meer op 14nieuws.be.

dood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Gaza zijn gisteren opnieuw verscheidene mensen om het leven gekomen bij aanvallen van het Israëlische leger. Er vielen zeker 4 doden, 1 van hen is een meisje van 10 jaar. De aanvallen werden onder meer uitgevoerd bij 2 vluchtelingenkampen. Er vielen ook verschillende gewonden. Bijna een jaar geleden werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hamas, maar desondanks blijven de aanvallen toch gewoon doorgaan. Sindsdien zouden er al zeker 1300 Palestijnen zijn gedood. Vaak gaat het om burgerslachtoffers. In de VS in Philadelphia hebben pro-Palestijnse actievoerders gedemonstreerd voor een optreden van Ed Sheeran vannacht. Het is zijn eerste concert sinds de controverse rond Macklemore. Begin deze week raakte bekend dat Macklemore werd geschrapt als voorprogramma van Sheeran. Hij werd onder druk van een concertorganisator uit de tournee gezet vanwege zijn pro-Palestijnse standpunten. Sheeran zelf kreeg de voorbije dagen veel kritiek omdat hij toegaf aan die druk. Hij begon zijn optreden met excuses en gaf toe dat hij fouten heeft gemaakt. Sheeran noemde de situatie in Gaza ook rampzalig en onrechtvaardig.
1: What is happening in Gaza is catastrophic and unjustifiable and disproportionate. Our heart has been broken by the scale of devastation and loss of civilians' lives, of children's lives.
0: Het Amerikaanse leger heeft in het Caraïbische zeegebied opnieuw een aanval uitgevoerd op een vermeende drugsboot. Bij die aanval zouden 4 opvarenden om het leven zijn gekomen. Het Amerikaanse leger beweert dat de boot gebruikt werd dus om drugs te smokkelen, maar heeft daar geen bewijzen van getoond. Sinds september vorig jaar heeft de VS al tientallen gelijkaardige aanvallen uitgevoerd. Daarbij zijn in totaal al enkele honderden mensen gedood. De aanvallen zijn zeer omstreden. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn ze in strijd met het internationaal recht. En de komende dag wordt in 70 steden en gemeenten een autoluwe zondag georganiseerd. Auto's en motoren worden uit het centrum geweerd en er zijn activiteiten voor fietsers, voetgangers en skaters. Voor het eerst doen ook 20 Waalse steden en gemeenten mee aan het evenement. En dan nog het weer. Vannacht zwaar bewolkt weer bij temperaturen rond 16 graden. Na de ochtend eerst wat regen, later droog met opklaringen en temperaturen tot 22 graden. Meer op 14nieuws.be.

luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Wat zijn de grootste hits van dit moment? Je hoort het na het nieuws in de Radio 2 Top 30. Hier.

0: is 5 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Ed Sheeran heeft zich voor het eerst openlijk uitgesproken over de situatie in Gaza. Hij deed dat aan het begin van een concert in de VS. Sheeran kreeg de voorbije dagen veel kritiek omdat de Amerikaanse rapper Macklemore geschrapt werd uit zijn voorprogramma. Dat gebeurde onder druk van een concertorganisator vanwege de pro-Palestijnse standpunten van de rapper. Sheeran begon zijn optreden met excuses en gaf toe dat hij fouten heeft gemaakt. Hij noemde de situatie in Gaza ook rampzalig en onrechtvaardig.
1: I don't want to disappoint fans. And I've never wanted to be an activist musician, but this has put me in the middle of an important and passionate argument about freedom of speech and the most complex political issue on the planet. What is happening in Gaza is a catastrophic and unjustifiable and disproportionate. My heart has been broken by the scale of devastation and loss of civilians' lives, of children's lives.
0: Bij het stadion waar het concert werd georganiseerd was ook een demonstratie van pro-Palestijnse actievoerders. De politie had extra veiligheidsmaatregelen genomen. In Gaza zijn gisteren opnieuw verscheidene mensen om het leven gekomen bij aanvallen van het Israëlische leger. Er vielen zeker 4 doden, 1 van hen is een meisje van 10 jaar. De aanvallen werden onder meer uitgevoerd bij 2 vluchtelingenkampen. Er vielen ook verschillende gewonden. Bijna 1 jaar geleden werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hamas, maar desondanks blijven de aanvallen gewoon doorgaan. Sindsdien zouden er al zeker 1300 Palestijnen zijn gedood. Vaak gaat het om burgerslachtoffers. PMD-afval wordt nog te vaak fout gesorteerd. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Sanne van Looy van N-VA opvroeg. Vorig jaar werd in Vlaanderen ruim 176.000 ton PMD ingezameld, maar bijna 24.000 ton daarvan bleek fout gesorteerd. Er zou nog altijd heel wat verwarring zijn over wat er precies in de PMD-zak hoort. Zo werd vorig jaar bijvoorbeeld nog 304 ton ontploffingsgevaarlijk materiaal aangetroffen bij het PMD, maar ook 460 ton medisch afval. Bij het PMD-afval mogen enkel plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons. En de komende dag worden in 70 steden en gemeenten een autoluwe zondag georganiseerd. Auto's en motoren worden dan uit het centrum geweerd en er zijn activiteiten voor fietsers, voetgangers en skaters. Voor het eerst doen ook 20 Waalse steden en gemeenten mee aan het evenement. En dan nog het weer. Voorlopig nog zwaar bewolkt weer bij temperaturen rond 16 graden. Na de ochtend eerst wat regen, later droog met opklaringen en temperaturen dan tot 22 graden. Meer op 14nieuws.be.

luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Wat zijn de grootste hits van dit moment? Je hoort het na het nieuws in de Radio 2 Top 30. Hier.

0: 6 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Voor de 20e keer is het vandaag een autovrije zondag met allerlei evenementen voor fietsers, wandelaars en skaters in tal van gemeenten en steden. Een recordaantal doet mee, zegt Els van den Broek van Mobiel 21, een van de organisatoren.
1: Voorbije jaren schommelden we altijd rond de 50 steden en gemeenten die meededen. En vandaag mag ik vertellen dat het er meer dan 70 zijn. En dat is door een straffe versterking vanuit Wallonië, waar voor het eerst Wallonie sans voiture heel erg werd gepromoot. En waardoor er meer dan 20 Waalse gemeenten een autovrije zondag gaan organiseren.
0: De Vlaamse Milieumaatschappij meet vandaag de luchtkwaliteit in gemeenten die meedoen om de resultaten te vergelijken met gewone zondagen. De Amerikaanse president Trump heeft onverwacht zijn weekend ingekort om terug te keren naar het Witte Huis. Een officiële verklaring is er nog niet, maar wellicht is de aanleiding de aanval van de Houthi-rebellen uit Jemen op de Saoedische hoofdstad Riyadh. Daar trof een raket een brandstoftank. Op de luchthaven werden vluchten geannuleerd of vertraagd. De Amerikanen in het Midden-Oosten zijn al gewaarschuwd voor een onvoorziene escalatie. De Houthis krijgen steun van Iran en voeren al langer strijd tegen het regime in Saoedi-Arabië. Door het conflict tussen de VS en Iran is die strijd ook weer opgeflakkerd. De Britse zanger Ed Sheeran heeft zich voor het eerst openlijk uitgesproken over de situatie in Gaza. Hij deed dat bij het begin van zijn concert in Philadelphia. De voorbije dagen kreeg Sheeran veel kritiek omdat de Amerikaanse rapper Macklemore geschrapt werd uit zijn voorprogramma. Dat gebeurde onder druk van een concertorganisator vanwege de pro-Palestijnse standpunten van de rapper. Sheeran gaf toe dat hij fouten heeft gemaakt en hij noemde de situatie in Gaza ook rampzalig en onrechtvaardig.
2: What is happening in Gaza is a catastrophic and unjustifiable and disproportionate. My heart has been broken by the scale of devastation and loss of civilians' lives.
0: Getuigen van Jehovah mogen voortaan een bloedtransfusie ondergaan. Dat heeft de internationale leiding van de streng religieuze geloofsgemeenschap bekendgemaakt. Vroeger was een bloedtransfusie strikt verboden. Dat heeft het leven gekost aan sommige gelovigen die een transfusie nodig hadden, bij hen ook kinderen. Maar nu hebben ze de Bijbelpassage nog eens bekeken waarop het verbod gebaseerd is. En die tekst heeft het niet specifiek over onderdelen van bloed, zoals plasma, bloedplaatjes of rode bloedcellen. Daarom mogen gelovigen nu zelf beslissen of ze een bloedtransfusie aanvaarden als dat nodig is. Sport in het voetbal heeft Anderlecht tegen Zulte Waregem gewonnen met 3-0. Bentayeb maakte er net voor de rust 1-0 van. In de tweede helft scoorde Winkler 2 keer kort na elkaar. Anderlecht staat nu 5e in het klassement. Eerder speelde Lommel 0-0 gelijk tegen KV Mechelen. En Nafi Thiam heeft de zevenkampmeeting in Talens in Frankrijk gewonnen. Thiam begon als leider aan de afsluitende 800 meter en ze kon haar eerste plaats vasthouden. Het was de eerste zevenkamp die ze volledig afwerkte sinds haar gouden medaille op de Olympische Spelen van Parijs 2 jaar geleden. Ook Norwich kampte sinds de Spelen met veel blessures. Zij werd in Talens 3e. Het weer heerst nog regenachtig na de middag. Droog vanaf de kust met afwisselend zon en wolken tot 22 graden. Morgen vrij zonnig en 20 graden. De dagen daarna geleidelijk warmer tot 25 graden op het einde van de week. Meer op vrtnieuws.be.

0: luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Elke dag telt voor 2. VRT Radio 2. Radio 2 top 30.
1: Nieuw.
0: 9.

Het is opletten voor een spookrijder op de E313 richting Luik. Ter hoogte van Bilze kan je daar een spookrijder tegenkomen. Hou uiterst rechts en haal niet in.

0: 35 jaar FC De Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet één, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
1: Nu kunnen we samen lezen.
0: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonde afleveringen.
2: Kan je nog lang lezen?
1: Denk het wel.
0: Beleef de kampioenen als nooit tevoren.
2: We hebben deze nacht tot 2:30 zitten lezen.
1: Gezellig, hè?
0: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
3: Bij gedacht!
4: Sense and Sensibility. 2 zussen, 1 keuze tussen verstand en passie.
5: It's so boring.
4: De tijdloze klassieker van Jane Austen in een betoverende nieuwe verfilming.
5: Marianne.
4: Laat je meeslepen door romantiek, geheimen en onvergetelijke liefde.
5: And Willoughby.
4: Ontdek Sense and Sensibility als eerste. Win tickets bij Radio 1 op VRT Max.
0: Goed nieuws voor alle kampioenenfans.
6: Ja, ja, ons broodje is gebakken.
7: Zwijg, kieke.
0: Koop een FC De Kampioenenbrood bij je bakker. Vul een wedstrijdformulier in en maak kans op een set van 8 strips met nooit verfilmde afleveringen van FC De Kampioenen.
6: Ja, ja, ons broodje is gebakken.
7: Verdomme, kieke, hou op met die flamme grap.
0: Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
6: En likken we van die spijker, zegt...
8: Curiosity Festival. 2 weekends vol Indian Summer Vibes in Wetteren. Van 18 tot 20 september met onder andere Bart Peters, Suzanne en Freek. En van 25 tot 27 september Meteor en Remo van het Groene Woud.
9: Curiosity.
8: Tickets op curiositiefestival.be. Samen met Radio 2.
10: Luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
11: Zeg, goedemorgen en proficiat, want jij bent er al zo vroeg bij. En geloof me maar, je gaat het je niet beklagen.
12: Elke dag, telk voor twee. BRT Radio 2.
11: Zometeen al een muzikaal cadeautje uit de jaren 90 voor jou.
13: 7 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. 70 steden en gemeenten doen vandaag mee aan de Autovrije Zondag. En in 5 deelnemende steden in Vlaanderen onderzoekt de Vlaamse Milieumaatschappij vandaag wat het effect is op de luchtkwaliteit. De VMM werkt daarvoor samen met het Telraam. Dat is een project waar ook burgers aan kunnen meewerken, zegt Katrien Smet.
14: Die hebben verschillende sensoren in Vlaanderen laten plaatsen aan gevels. En die meten de verkeersstromen. Dus hoeveel wagens er passeren, maar ook fietsen, bussen, het zwaarder vervoer. En we gaan dus eigenlijk de uitstoot berekenen. We gaan die verkeersgegevens koppelen aan emissiefactoren. Factoren die de uitstoot aangeven van verschillende voertuigtypes.
13: 1 kilo op de 7 PMD-afval wordt nog altijd fout gesorteerd. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Sanne van Looy heeft opgevraagd. Sinds 2021 mogen er meer soorten verpakkingen in de PMD-zak. Daardoor wordt veel meer afval ingezameld, maar er is nog veel verwarring over de regels blijkbaar. Bij het PMD-afval mogen alleen plastic en metalen verpakkingen en ook drankkartons, maar er zit vaak ook afval in de blauwe zak dat kan ontploffen, zoals batterijen of gasflessen en ook medisch afval zoals naalden. Elke ton aan verkeerd gesorteerd PMD-afval kost ongeveer 1000 euro aan extra verwerking. De Amerikaanse president Trump heeft onverwacht zijn weekend ingekort om terug te keren naar het Witte Huis. Een officiële verklaring is er nog niet, maar wellicht is de aanleiding de aanval gisteren op de Saoedische hoofdstad Riyadh. Een raket raakte daar een brandstoftank nabij de luchthaven. Die aanval was het werk van Houthi-rebellen in buurland Jemen, die de steun krijgen van Iran. De Amerikanen in het Midden-Oosten zijn al gewaarschuwd voor een mogelijke escalatie van het geweld. In het oosten van Duitsland zijn er vandaag opnieuw 2 deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Voorpommern en in Berlijn. Na de nederlaag vorige week in Sachsen-Anhalt is het vooral weer bang afwachten voor de christendemocraten van bondskanselier Merz, zegt Jeroen Rijgaards.
15: Na de zware nederlaag in Sachsen-Anhalt 2 weken geleden dreigt nu opnieuw een afstraffing voor de CDU met verlies in Berlijn, waar ze de vorige verkiezingen nog de grootste waren. En in Mecklenburg-Voorpommern komt de kiesdrempel zelfs gevaarlijk in zicht. De partij zou daar zo'n 6% halen. Er zijn meer en meer mensen die zeggen dat het met Merz niet meer zal lukken, dat door hem de AfD alleen maar groter wordt. De AfD staat ook vandaag 2 keer op forse winst. Nu voorlopig krijgt hij nog voldoende rugdekking van de toppers binnen de partij, maar ga er maar van uit dat na opnieuw bar slechte resultaten vanavond de hele discussie moet Merz weg opnieuw op gang zal komen.
13: Sport in het voetbal klimt Anderlecht naar de vijfde plaats in het klassement na een 3-0 zege tegen Zulte Waregem. Bentayeb maakte er net voor de rust 1-0 van. Winkler scoorde twee keer erna. Eerder gisteravond speelde Lommel 0-0 gelijk tegen KV Mechelen. Het weer. Eerst nog regen. Na de middag wordt het droog vanaf de kust met afwisselend zon en wolken tot 22 graden. Morgen vrij zonnig tot 20 graden. De dagen daarna geleidelijk nog wat warmer tot 25 graden op het einde van de week. Meer in de app van VRT Nieuws.
11: Allee, het wordt terug gezomer dus eigenlijk. Hè?
1: Sportzat. Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
3: Radio 2, wat een weekend.
10: Sharon Slegers.
11: Ja, kom gezellig binnen, doe alsof je thuis bent. En vooral, zing lekker mee met Nick Kamen.

0: kleine belofte aan jezelf maken. Is misschien een goed idee om de zondag te beginnen. En ook een goed idee is even goedemorgen komen zeggen, hè. Ja, kom er maar bij. Bij Radio 2 op VRT Max kan je mij een berichtje sturen. Net zoals Pedro van de Woestijnen uit Deerlijk al gedaan heeft. Die stuurt goedemorgen Sharon, een hele fijne zondag gewenst. Ja, ook voor jullie een hele fijne zondag. En nog een goed idee, dat is Bart Kael. Dat is altijd een goed idee.
1: Radio 2, wat een weekend.

0: Jan de Smet heeft al een berichtje gestuurd bij Radio 2 op 14 Max. En hij stuurt, oh Sharon, gewoon om te melden dat het hier aan het regen is in Knokke. Ik weet het, maar zo schijnt toch een klein beetje de zon op je radio, hè, met Bart Kael. Ik geloof hem echt, want hij en Luc Appermond zijn al meer dan 40 jaar een koppel. En dat is echt, de liefde druipt daar gewoon nog altijd af. Hey, een hele goede morgen. Ja, twee keer met je ogen knipperen en alweer een week voorbij. Het is zondag 20 september vandaag. Het is autoloze zondag. Dat wil dus zeggen dat je in Brussel, in Antwerpen en in Leuven ja, die auto beter gewoon laat staan vandaag als je hem niet nodig hebt. Er worden altijd heel wat leuke activiteiten georganiseerd. Dus ga zeker eens kijken wat er bij jou in de buurt te doen is. Straks zo rond 20 voor 8, binnen een half uurtje. Dus krijg je van mij ook nog een leuke tip om iets bij jou in de buurt te gaan doen. Of, wat ook kan natuurlijk, is dat je gewoon lekker binnen blijft. En op VRT1 kijk naar het WK wielrennen. Dat gaat door in Montreal in Canada. Waar het nu dus eigenlijk 1:15 s'nachts is. Ze liggen daar nog allemaal in hun bedje. En onze Maarten van Gramberen die is daar ook. En ik vroeg hem gisteren of hij eigenlijk last heeft van dat uurverschil.
1: Dat valt heel goed mee, maar ik probeer een klein beetje in het Belgische ritme te blijven door heel vroeg op te staan. De koersen beginnen hier ook heel vroeg, dus om 5 uur 's nachts, lokale tijd, Canadese tijd, staat mijn wekker. Dan ga ik een toertje lopen en dan ben je echt helemaal wakker en dan ga je even naar de fitnesszaal, waar dan heel veel volk is. Vanmorgen bijvoorbeeld kwam ik nog Axel Merckx tegen, de echtgenoot van Lotte Kopecky, die straks de tijdrit rijdt. Ik denk dan altijd, ja, om 6 uur 's morgens na het lopen, dan is er echt niemand, dan ben ik de eerste. Ja, vergeet dat maar. Er was ook een collega van de Nederlandse delegatie. Dus is dat best druk 's morgens in de fitness van ons hotel. Maar het helpt wel dat sporten ook om die jetlag te verteren.
0: Elke dag sporten. Hè? Zijn stem heeft er precies toch een klein beetje last van die jetlag. Maar hij is klaar om straks alles voor ons te volgen. Want dat WK dat begint vandaag met de individuele tijdritten voor mannen en vrouwen. En dat kan je vanaf 3:15 volgen op VRT1.

0: Wat voor geweldige muziek had die man misschien nog allemaal gemaakt, had hij wat langer mogen leven. Queen en A Kind of Magic. Het is vandaag dus autoloze zondag. En mocht je straks de metro nemen, weet dan dat het exact 50 jaar geleden is dat de allereerste metro in ons land reed. Die werd geopend door de toenmalige minister van Verkeer, Jos Chabert. En zometeen hoor je hoe dat toen klonk.
1: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immoscoopman.
2: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
1: Immoscoopman!
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines of kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
4: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
5: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
4: Tot 10 jaar?
5: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
4: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
5: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
6: Nieuwe software op een oude laptop? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Samsung Galaxy Book 4 15.6 inch laptop met Intel Core 7 voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
8: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
7: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
9: Oh, zalig, hè?
10: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
9: Oh, oh. Oei. Mijn enkel.
10: Schat, ça va?
9: Nee.
10: Wat kunt er nog op staan?
9: Zo'n beetje.
10: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Oh. Ja, kom, dan moeten we naar Ties bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
9: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
10: Ah, oh, dat is in orde dan.
7: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
11: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
12: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
13: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
12: En is dat dan morgen wel opgeladen?
11: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer €1 per slimme laadbeurt.
12: Wow.
11: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
14: Dit is deze week de Radio 2 Topsong.

0: Niels de Stadsbader en Onderweg. Dat is onze Radio 2 topsong. Gisteren zong hij hem nog live bij de Weekwatchers. En morgen vroeg bij Peter hoor je in Goedemorgen Morgen de nieuwe Radio 2 topsong. Jawel. Radio 2. Het is niet alleen autoloze zondag vandaag, maar ook een bijzondere verjaardag. Want het is exact 50 jaar geleden dat de eerste metro in ons land reed. Op 20 september 1976 opende de toenmalige minister van Verkeerswezen, want zo heette dat toen, Jos Chabert, de eerste metrolijn van Brussel.
1: Met de bouw van deze metro hebben wij willen voorkomen dat dit kruispunt van Europa het beeld zou bieden van een onontwaarbaar gluwen van voertuigen.
0: Ja, leuk hè, om dat zo terug te horen. Guy Sablon van de MIVB, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, dat was toen echt het begin van een nieuw tijdperk, hè?
2: Ja, absoluut. De trams reden daarvoor, enkele jaren daarvoor, nog enkel onder de grond. En dan werden die plots vervangen door metro's. En de mensen waren daar super enthousiast over.
0: Ja, het was ook nodig, want het verkeer dat werd eigenlijk alleen maar drukker. Dus was iedereen blij met die nieuwe metro? Het was een groot feest dat georganiseerd werd, hè?
2: Ja, een heel groot feest. In de 16 stations die werden ingehuurd, waren er activiteiten voorzien. Bijvoorbeeld Toet Stielemans speelde daar in die metro. Mm-hmm. En er waren naar schatting zo'n 1 miljoen Brusselaars die metro mee zijn komen inhuldigen.
0: Onwaarschijnlijk, 1 miljoen Brusselaars, dat is echt de moeite. Ja, vandaag is het ook een groot feest. Hè. Jullie organiseren heel veel om dit te vieren. Ik ga er nu maar één ding uitpikken, hè, Guy, omdat het aanbod zo groot is. Het is open deurendag vandaag in de stelplaats Jacques Brel. Ja, wat is daar te zien, te beleven? Waarom moeten we daar naartoe vandaag?
2: Wel, in Brel vieren we 50 jaar metro, maar ook 100 jaar bus. Want in die stelplaats heb je zowel bussen als metro's.
0: Ja.
2: Maar de tentoon ligt natuurlijk vooral op metro's. Ja, je kan daar ontdekken hoe dat we die metro's onderhouden, wat dat we daar allemaal doen. Maar je kan ook bijvoorbeeld plaatsnemen in een simulator van een metro.
0: Oh, ja.
2: En dat is ook zeer uitzonderlijk.
0: Ja. Ja, dan kan je echt eens voelen hoe het zou zijn om echt met zo'n metro te rijden. Leuk, ja, zoals ik al zei, er is nog veel meer te beleven en te ontdekken. Als je graag eens het aanbod wil bekijken, ga dat dan doen op de site van de MIVB. Daar kan je alles rustig op het gemakje bekijken. Guy, ga jij het op een bijzondere manier vieren vandaag? Of,
2: Wel, ik ga zeker zelf naar de open deurdag. En we hebben ook nog een inhuldigingsrit deze ochtend, waarbij dat we dat eerste traject met de metro nog eens opnieuw doen. En daarnaast zou ik zeggen, kom vooral naar die open deurdag, want daar kan je echte dingen zien die je anders nooit te zien had krijgen.
0: Voilà, ja. Het is het moment om daar eens een kijkje te gaan nemen. En ja, wat doe je anders op zo'n druilerige zondag als vandaag, toch? Ja. Guy, merci hè.

0: Als je zoals ik een kind van de jaren 90 bent, dan ken je dit nummer vooral door Westlife, de cover van Westlife uit 2001. Maar dit is natuurlijk het origineel Billy Joel en Uptown Girl. Zometeen nog muziek. Muziek van iemand waarvan ik denk dat hij toch niet zo'n hele fijne week achter de rug heeft. Ik denk dat hij hem eigenlijk liever snel zou vergeten.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
2: Elke dag telt voor twee.
0: Maar eerst het nieuws nu.
3: Het is 7:30. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De Amerikaanse president Trump heeft onverwacht zijn weekend ingekort om terug te keren naar het Witte Huis. Een officiële verklaring is er nog niet, maar wellicht is de aanleiding de aanval gisteren op Riyadh, de hoofdstad van Saoedi-Arabië. Een raket heeft daar een brandstoftank geraakt nabij de luchthaven. Die aanval was het werk van Houthi-rebellen in buurland Jemen. Zij krijgen de steun van Iran. In ons land doen 70 steden en gemeenten vandaag mee aan de autovrije zondag. Dat is een record. Ook 20 Waalse gemeenten doen voor het eerst mee. En in 5 deelnemende Vlaamse steden onderzoekt de Vlaamse Milieumaatschappij wat het effect van die autovrije zondag is op de luchtkwaliteit. In het oosten van Duitsland zijn er vandaag opnieuw 2 deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Voorpommeren en in Berlijn. In Mecklenburg-Voorpommeren zijn de socialisten van de SPD en de radicaal-rechtse AfD ongeveer even groot in de peilingen. In Berlijn ligt de radicaal-linkse partij Die Linke aan kop. Een belangrijke vraag is hoe de christendemocraten van bondskanselier Merz zullen scoren 2 weken na de zware nederlaag in Sachsen-Anhalt. Het weer. Eerst nog regenachtig. Na de middag droog vanaf de kust met afwisselend zon en wolken tot 22 graden. Morgen vrij zonnig en de dagen daarna geleidelijk warmer tot 25 graden op het einde van de week. Meer op vrtnieuws.be.

0: Als deze man zijn gouden randje van de voorbije week zou moeten bedenken, zou hij het moeilijk vinden om er een te bedenken, denk ik. Ja, kreeg veel kritiek natuurlijk, omdat hij een bekende rapper uit zijn voorprogramma schrapte, omdat hij pro-Palestijnse uitspraken deed, waarna zowat alles en iedereen Ed Sheeran liet vallen. Zowel fans die zijn tickets doorverkochten, als alle andere artiesten die met hem zouden spelen, die zeiden, trek je plan, Ed. En nu heeft hij zich een paar uur geleden op zijn optreden toch, toen hij dan helemaal alleen op het podium stond, geëxcuseerd en gezegd dat er wat er in Gaza gebeurt, dat dat rampzalig is, onrechtvaardig en buitenproportioneel en dat hij ook maar een mens is en fouten maakt. Zo gaat dat dan, natuurlijk. Zeg, vertel mij eens, wat zijn de plannen voor vandaag? Weet je het nog niet goed? Is niet erg. Zorg zo meteen voor een leuke uittip.
1: Excellent. Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
2: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
1: Kijk op excellent.be.
2: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
3: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
2: Verica Bank.
4: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
5: Ja, graag iets Japandi.
6: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
5: Kleurrijk.
6: Ja, met veel beige.
4: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
7: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
8: Radio 2.

0: het is toch altijd een beetje vakantiegevoel met dit nummer, hè? Ryan Paris en Dolce Vita. Voor sommige mensen is dat ook gewoon realiteit. Connie Popelier laat weten dat ze vandaag niet gaat werken, maar met haar dochter naar Sicilië vertrekt voor een 11 dagen rondreis. Zalig. Wat zijn jouw plannen voor vandaag? Misschien moeten we eerst eens naar buiten kijken, naar het weer, hè? Vertel mij eens, is er bij jou al zon te zien? Het zou kunnen dat die even op zich laat wachten vandaag, want nu is het op de meeste plaatsen ook bewolkt. Maar de kans dat het regent, ja, dat bestaat ook op dit moment. Maar het zou beter moeten worden. Droger en straks 21 graden. Of enfin, om maar te zeggen, geen weer om binnen te blijven zitten, hè.
1: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
2: Weet wat er leeft in jouw buurt.
0: 1 keer per jaar je auto thuis laten, dat moet kunnen. Hè. Ook vandaag autoloze zondag in Leuven. En ja, meestal sta je potvast op die binnenring van Leuven, maar vandaag kan je daar met de fiets op rijden. Dat is best uniek en dat kan dus maar 1 keer per jaar. Er is nog van alles anders te doen. Even Leuven autovrij googlen en je vindt alles netjes op een rij. En als je dan toch op de fiets zit, dan kan je ineens doorrijden naar Leuvenkermis, want ook dat loopt nog tot volgende week woensdag aan het Ladeuzeplein.

0: Op veel plekken regent het nog. Bij Stefan in Poperingen bijvoorbeeld, maar ook bij Amanda in Berchem lees ik. Het is niet erg, op deze manier schijnt toch een klein beetje de zon. Met Shanice en I Love Your Smile. Radio 2. Hele goeiemorgen trouwens. Heb jij intussen al een azalea gekocht bij de vrijwilligers van Kom op tegen kanker? Ik weet niet of je het gisteren gehoord hebt, maar ik belde met Tim van Kom op tegen kanker over het plantjesweekend waar we volop in zitten. En hij vertelde dat er echt heel wat enthousiasme is bij de vrijwilligers om te verkopen en ook bij mensen om te kopen, dat er al heel wat van die plantjes verkocht zijn. Maar dan kreeg ik meteen daarna ook de vraag binnen van Luc Kino, luisteraar Luc Kino, die zegt, ja, maar waarvoor wordt dat geld nu gebruikt? Ah wel, Petra Baak van Kom op tegen kanker, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Sharon.
0: Jij bent directeur fondsenwerving en marketing, dus jij moet dat weten eigenlijk, hè?
1: Ik weet dat inderdaad, ja. Dus dit weekend zijn we volop aan de slag, samen met al die duizenden vrijwilligers om die honderdduizenden plantjes te verkopen. En als elk plantje is het begin van iets moois. Elk plantje draagt bij tot een mooi bedrag dat we hopelijk straks kunnen aankondigen. Uh-huh. En dat zetten wij bij Kom. Dus dit weekend zijn we volop aan de slag, samen met al die duizenden vrijwilligers om die honderdduizenden plantjes te verkopen. En als elk plantje is het begin van iets moois. Elk plantje draagt bij tot een mooi bedrag dat we

0: tegen kanker is, hè? Toch? Zo zeggen jullie het, hè?
1: Dat is wat we zeggen. Ja. We geloven echt dat elke stap, elke bijdrage gaat leiden tot een grote droom waar we met z'n allen in geloven dat we op een dag geen geliefde meer gaan verliezen aan kanker.
0: Ja.
1: En wij denken echt dat het mogelijk is. En die dag komt elke dag dichterbij, plantje per plantje.
0: Die vreselijke ziekte eindelijk de wereld uit helpen, hoe goed zou dat zijn? Ja, jullie organiseren nog veel meer evenementen. Ik denk meteen aan de 100 kilometer voor Kom op tegen kanker, de 1000 kilometer. Maar hoe belangrijk is dit weekend voor jullie?
1: Dit weekend is anders. Het is even mooi, even warm. Maar het is anders, hè, waar je anders de achterban op één plek hebt. In Boom, in de Schorre of in Mechelen of de middagsteden. Hebben we hier echt meer, ja, honderden verkooppunten verspreid over heel Vlaanderen. Dus het is een ander gevoel. Heel onze club zit verspreid over Vlaanderen. Ik zeg wel eens, het is het grootste en mooiste bloemenwinkeltje van Vlaanderen dit weekend.
0: Ja,
1: dat
0: is mooi gezegd.
1: Maar we zitten verspreid over heel het land. Dus niet op één locatie. Maar dat maakt het net sterk, hè? Die lokale verankering.
0: Ja.
1: Iedereen heeft de kans ook, omdat het net iets kleinschaliger is. Iedereen heeft de kans om een babbeltje te slaan met elkaar. Je ziet echt elke transactie, het gaat meer dan over een plantje kopen en 10 euro daarvoor betalen. Je krijgt er een verhaal voor in de plaats. En dat is wat het Plantjesweekend zo uniek maakt. Het brengt mensen ook echt dichter bij elkaar.
0: Ja, je zegt het al, op nog heel veel plekken, op heel veel locaties kan je nog plantjes kopen. Ja, het is misschien wat moeilijk om ze allemaal op te noemen, maar is er ergens een overzicht als mensen nu denken, ja, maar ik ben nog niemand in het lijf gekomen, maar ik wil nog graag kopen, waar kan dat dan?
1: Je kan onze verkooplocaties vinden op plantjesweekend.be. En daar kan je zoeken op je gemeente.
0: Okay.
1: En daar kan je dan zien waar je nog een fantastische azalea kan kopen.
0: Ja. Ah ja, kijk, want Petra, voor eens en voor altijd, is het nu azalea of azalea?
1: Het is azalea. Dat is het eerste wat ik heb moeten leren toen ik bij Connecting aan het begon te werken.
0: Oké, zeg het nog eens.
1: Azalea.
0: Azalea, voor eens en altijd. Dankjewel, Petra.
2: Radio 2. Radio 2, wat een weekend.
3: Sharon Slegers.

0: Lekker wakker worden met Ronan Keating en Life is a Rollercoaster.
1: Vanavond op VRT1.
2: Ik heb keiveel onderhandeld om hier op het podium te mogen. En wat blijkt, iedereen mag hier op het podium.
1: Op VRT1 struggelt Bart Kannaerts met zijn uitdaging in Is het gelukt? Op VRT Canvas is uitdaging een understatement op het WK wielrennen. En op VRT Max kan je de spanning opzoeken met het nieuwe seizoen van De 12. Tot vanavond.
3: It's a sunweb holiday.
4: Skipas inclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
5: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
6: Ah, dag juffrouw.
7: Hey.
6: Is mama van achter bij de vrachtwagens?
7: Ja.
6: Ah, ik kom de afvalolie ophalen.
7: Oké.
6: Zeg, wil je later ook zo'n vrachtwagens?
7: Ja, ik wil lady trucker worden, zoals mama.
6: Mag ik dan bij u ook de afvalolie komen ophalen?
7: Zeker. En dan krijg ik misschien centjes.
6: Haha, jij bent een slimme.
8: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
9: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Straks vertel je mij jouw gouden randje van de voorbije week. En Sima komt ook nog even langs om het over het haren te hebben, want die is nog altijd aan het bekomen van haar eerste week win-win. Het is intussen 8 uur, VRT Nieuws met Melina Verbeek.
10: Een record aantal gemeenten doet mee aan de Autoloze Zondag. 70 steden en gemeenten in ons land laten vandaag geen auto's en motors toe in het centrum. En ze organiseren activiteiten voor fietsers, voetgangers en skaters. De Vlaamse Milieumaatschappij gaat onderzoeken wat het effect is van minder verkeer op de luchtkwaliteit in 5 Vlaamse steden. Katrien Smet van de VMM legt uit waarom.
11: We doen dat omdat we de impact willen aantonen die ons gedrag eigenlijk heeft op de luchtkwaliteit. Als we meer te voet gaan, meer de fiets nemen, minder de wagen, dan heeft dat wel degelijk een positief effect op de luchtkwaliteit. Dan komen er wel degelijk minder vervuilende deeltjes in de lucht. En dat is ook goed voor onze gezondheid.
10: De Britse zanger Ed Sheeran heeft zich voor het eerst openlijk uitgesproken over de situatie in Gaza. Hij deed dat bij het begin van zijn concert in Philadelphia. Sheeran kreeg de voorbije dagen veel kritiek omdat de Amerikaanse rapper Macklemore geschrapt werd uit zijn voorprogramma nadat hij pro-Palestijnse uitspraken had gedaan tijdens zijn show. Sheeran gaf toe dat hij fouten heeft gemaakt. Hij noemde de situatie in Gaza ook rampzalig en onrechtvaardig.
12: What is happening in Gaza is a catastrophic and unjustifiable and disproportionate. My heart has been broken by the scale of devastation and loss of civilians' lives.
10: Aan het stadion was er ook protest van pro-Palestijnse actievoerders. De politie had extra veiligheidsmaatregelen genomen. De Amerikaanse president Trump heeft onverwacht zijn weekend ingekort om terug te keren naar het Witte Huis. Dat zou te maken hebben met de aanval van de Houthi-rebellen gisteren op de Saoedische hoofdstad Riyadh. Katrien van der Schoot legt uit wat het verband is.
13: De Houthi-rebellen hebben een groot deel van Jemen in handen. Ze krijgen wapens van Iran, de aartsvijand van de VS en Israël. En ze worden aangevallen door Saoedi-Arabië, een bondgenoot van de VS. Dat conflict is opgeflakkerd door de grotere oorlog tussen de VS en Iran. Gisteren hebben de Houthis een raket naast de luchthaven van Riyadh doen belanden. En zo dreigt de oorlog in het Midden-Oosten nog verder uit te breiden. En de Houthis kunnen ook een belangrijke zeestraat afsluiten voor olietankers, net zoals Iran de straat van Hormuz dichthoudt. Dat zou nog rampzaliger zijn voor de oliebevoorrading wereldwijd. En dan zouden ook wij meer moeten betalen voor benzine, diesel en stookolie.
10: In het voetbal heeft Anderlecht tegen Zulte Waregem gewonnen met 3-0. Bentayeb maakte er net voor de rust 1-0 van. In de tweede helft scoorde Winkler 2 keer. Anderlecht staat nu 5e in het klassement. Eerder gisteravond speelde Lommel 0-0 gelijk tegen KV Mechelen. En atlete Nafi Thiam heeft de zevenkampmeeting in Talons in Frankrijk gewonnen. Ze stond aan de leiding voor de afsluitende 800 meter en kon haar eerste plaats ook vasthouden. Het was de eerste zevenkamp die Thiam volledig afwerkte sinds haar gouden medaille op de Olympische Spelen van Parijs 2 jaar geleden. Norwits werd 3e in Talons. Het weer dan nog. Eerst nog wat regen. Na de middag wordt het droger vanaf de kust met zon en wolken. En dan tot 22 graden. Morgen vrij zonnig en tot 20 graden dan. De dagen daarna geleidelijk aan warmer. Tot 25 graden op het einde van de week.
14: sportzot.
15: Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
16: Radio 2. Radio 2, wat een weekend.
13: Sharon Sleeg.
0: Goedemorgen.

0: Het is 7 over 8. Het zou kunnen dat jouw reflexen nog niet helemaal wakker zijn. Dat is niet erg, hè. Dat mag op zondag. De Rangeran en de Reflex. Hele goedemorgen allemaal. Het is zondag, dat betekent dat er alweer een week gepasseerd is. Vertel eens, hoe is die geweest? En misschien was er wel zo, ja, ik weet het niet, een momentje dat er uitsprong. Iets dat jou heeft doen lachen, of huilen van geluk, of kippenvel heeft bezorgd. Iets waar je er nu aan denkt dat het jou nog, dat het jou opnieuw datzelfde gevoel bezorgt. Ja, dat moment, dat wil ik heel graag van jou weten. Want dat is jouw gouden randje van de voorbije week. En dat zoeken wij hier op zondag. Dus dat moment, stuur het even door. Beschrijf het via Radio 2 op VRT Max. Daar mag je het mij laten weten. Doe dat even. En nu wij naar Canada. Goedemorgen. Het is daar op dit moment niet echt morgen. Het is daar vooral 2 uur 's nachts. Dus daar liggen ze nog allemaal te snurken. Van Remco Evenepoel tot Lotte Kopecky. Die zijn daar voor het WK wielrennen dat vandaag start. En ook onze Maarten van Gramberen die ligt daar nog te snurken. Maar ja, ik wilde nu toch wel graag weten, die individuele tijdritten die vandaag gereden worden, wat gaat dat allemaal geven? Bij de mannen bijvoorbeeld, Remco Evenepoel die zou voor de 4e keer wereldkampioen kunnen worden. Maar heeft hij eigenlijk nog wel concurrenten? Vroeg ik Maarten gisteren.
1: Wel, Remco is de enige echte topfavoriet om die tijdrit te winnen. Die 4e keer. Maar goed, het is niet omdat je topfavoriet bent dat je het straks ook kan afmaken. Het is wel zo dat hij in de laatste 2,5 jaar op tijdritten van meer dan 10 kilometer eigenlijk onklopbaar is. En zijn grootste concurrent, dat is Filippo Ganna, die heeft hem al 3 jaar lang niet meer geklopt. Al 3 jaar lang is Evenepoel altijd de beste in een rechtstreeks duel met Ganna. Maar goed, dit is een vlak parcours, ligt Ganna net iets beter. En het grootste probleem kan vandaag misschien wel eens het weer zijn. Ze geven de hele week lang een zonnetje, echt goed weer, aangenaam weer in Montreal hier, behalve morgen. Morgen is er kans op regen, 30-60% kans op regen, vooral in de namiddag. En wanneer gaat Remco Evenepoel van start? Wel om 2:30. Dus je moet vooral hopen dat regen geen spelbreker zal zijn, want het is een wereld van verschil natuurlijk. Als je op een nat wegdek moet rijden, ten opzichte van een droog wegdek, op een nat wegdek, moet je veel voorzichtiger zijn, zeker met al die zebraparen die spekglad kunnen zijn. Dus hopelijk wordt dat geen cruciale factor straks.
0: Nee. En laat ons maar hopen dat het daar droog blijft en dat hij niet valt of zo. Dat zou heel erg zijn. En ja, dan wordt ook natuurlijk de vrouwen nog die hun tijdrit rijden. Maar kunnen wij daar hopen op een Belgische overwinning?
1: Bij de vrouwen maken we eigenlijk geen kans op de wereldtitel. Lotte Kopecky heeft op WK's wel al goede tijdritten gereden. Ik heb ze gisteren nog kunnen interviewen. En toen zei Kopecky, ja, ik rijd die tijdrit echt wel. Enkel en alleen in functie van de wegrit van volgende week. Daar is ze wel een van de topfavorieten. Hij zegt, ik heb echt nog een prikkel nodig. Ik moet echt nog eens heel, heel diep kunnen gaan met het oog op volgende week. Wie ook mee rijdt bij de Belgen, dat is Lotte Klaas. Hij is de Belgische kampioen. Hij was 8e in de tijdrit in de Ronde van Frankrijk. Dus zij is echt onze beste tijdrijdster. Wordt daar ook alsmaar beter in. Het enige probleem is, ze rijdt goed bergop. En er ligt echt geen enkele klim in het parcours. Dit is iets voor de hardrijdsters. En dan denken we toch vooral aan Reusser in de eerste plaats, de Zwitserse of de Britse. De Britse Zoe Bakstedt, die moet dit ook kunnen. En natuurlijk ook Vollering niet vergeten. Zij is de renster van het seizoen. Giro gewonnen, Tour gewonnen, Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. En de Ronde van Vlaanderen.
0: Ja, dan kunnen wij dus alleen maar hopen bij een Belgische overwinning voor de mannen, voor onze Remco Evenepoel. Alvast een kaarsje branden, dat kan geen kwaad, denk ik. Dat WK dat begint dus vandaag met de individuele tijdritten. Kan je vanaf 3:15 volgen op VRT1. Radio.

0: jouw gouden randje. Het is nog steeds welkom in de app van VRT Max bij Radio 2. Daar kan je altijd reageren. Het gouden randje voor onze Shema Saisai is denk ik toch wel dat ze voor het eerst win-win mocht presenteren. En hoe goed heeft ze dat ook gedaan deze week? Ik ga zo meteen eens horen of ze al wat is bekomen.
1: Oh, dit wordt een heel mooi moment.
2: De vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen.
1: Welkom DJ Brahim.
3: Lieve vriend, grote broer.
2: Peter van de Verre.
1: Ja, wanneer is het huwelijk eigenlijk, Margot? Is
4: ah ja.
1: Al bekend?
4: Het is bekend. En iedereen die komt, weet wanneer het is.
1: Goedemorgen, James.
5: Goedemorgen.
1: Ik word ook gelukkig van je.
5: Is waar? Mag ik ook van jullie zien? Ik wil alle twee een keer weer blinken.
0: Luister volgende week opnieuw.
1: Oh ja.
0: Goedemorgen, morgen. Elke ochtend op Radio 2 en VRT Max.
1: Opstaan is de max.
6: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
7: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
8: Nu volgend weekend de beslissende wedstrijd. Ja. Al uw teamgenoten rekenen op u.
9: Ja, dat kan, Karel, maar volgend weekend zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik.
8: Ah, wel, maar ik ga ook. Hè.
10: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
11: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
12: Goh.
11: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
12: Check.
11: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
12: Bebat.
11: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
13: Radio 2.
14: Radio 2.

0: Dat is wel leuk als jullie die gouden randjes met mij delen. Ja, echt, dankjewel daarvoor. Het doet mij ook glimlachen. Carina de Koning bijvoorbeeld, die stuurt mijn gouden momentje was vrijdag. Ze gaat blijkbaar zwemmen met een meisje met een beperking. En die heeft voor het eerst haar 500 meter bereikt. Wat goed, dat is altijd zo tof om te zien. Dankjewel, laat maar komen, hè, die gouden randjes. En ondertussen, ja, toch even een beetje bekomen van de voorbije week. Ik denk dat er voor veel mensen was dat eentje dat druk is. En ik denk ook dat er eentje hier is die blij is dat het weekend is. Shema Saisai, goedemorgen. Leef je nog? Want het was een heftige week, hè?
1: Ja, het was me een week. Ongelooflijk. Ik ben er nog altijd niet goed van. Ik heb ook eigenlijk heel weinig geslapen. Dat zal ook wel niet geholpen hebben.
0: Oh ja, ik kan het mij zo inbeelden als je dan zenuwachtig bent. Maar hoe kijk je er nu op terug?
1: Ik ben echt wel heel blij met hoe het gelopen is. Vooral omdat ik in de weken ervoor echt nachtmerries heb gehad. Dat ik te laat in de studio zou zijn. Of dat ik de studio zou kapot maken. Of dat er een aardbeving zou zijn. Maar dat is gelukkig allemaal niet gebeurd. En ik ben ook heel blij met de reacties die ik kreeg. Zowel van alle lieve collega's hier bij Radio 2, als de luisteraars die me heel erg hebben gesteund. En dat heeft ook wel echt geholpen.
0: Maar je hebt dat ook echt goed gedaan. Dat mag wel eens gezegd worden. Je hebt ook voor het eerst de klacht van de week mogen doen, Shema. Die ging over onduidelijke ziekenhuisfacturen. Want je moet tegenwoordig bijna gestudeerd hebben om dat allemaal te begrijpen en het vooral goed nakijken, hè?
1: Ja, dat klopt, want er kunnen toch wel fouten in staan. Soms is dat onbewust, maar soms wordt het toch ook wel bewust gedaan en dan gaat het dus zelfs over fraude. Hmm. Maar het kan dus inderdaad zijn dat er iets opstaat dat je helemaal niet hebt gekregen bij je opname. Die facturen zijn soms wel heel moeilijk te begrijpen, maar als je ze niet, als je er niet aan uit kan, kan je altijd hulp vragen aan het ziekenhuis zelf of aan je ziekenfonds. Die doen ook regelmatig controles.
0: Ja, en doe dat maar. Ik denk dat dat geen kwaad kan om het eens extra te controleren. Zeg, jij mag een beetje bekomen nu. De komende week is terug aan Xavier. En die neemt een verrassing met zich mee.
1: Ja, en wat voor een. Want het boek van Win-Win komt uit. Daar kijken we heel erg naar uit. Want er staat alles in wat je moet weten om een slimme consument te zijn. Het is het boek dat zichzelf eigenlijk gewoon terugverdient. Want er staan heel veel tips in en informatie om je leven betaalbaar te maken.
0: Ja, en eigenlijk, ik had er nog nooit zo bij stilgestaan, maar eigenlijk is dat gewoon het perfecte kerstcadeau. Dat is, allez, toch? Ik bedoel, als je dat nu onder de kerstboom legt, dan is iedereen tevreden. Merci, Shema. En geniet nu nog maar vooral van jouw weekend, zou ik zo zeggen.
1: Dankjewel, Sharon. Ja. Dag.
0: Eindelijk weekend. En dat beginnen we hier met Axel Red en het geweldige Kennedy Boulevard.

0: zo leuk is aan die gouden randjes, is dat ik er ook van moet glimlachen als jullie ze doorsturen. Patricia Vianney bijvoorbeeld stuurt: goedemorgen, onze week dinsdag goed gestart. We zijn voor de eerste keer Omi en Pepe geworden van een schattig lief meisje Mina. Nu al ons lievelingske. Zo schoon om dat te lezen. Laat jouw gouden randje maar komen. Zo altijd welkom bij Radio 2 op 14, Max.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

9, goedemorgen, VRT Nieuws met Melina Verbeek. 70 steden en gemeenten doen mee aan de autoloze zondag vandaag. En dat is een record. Een hele dag lang mogen er geen auto's of motoren rondrijden. En fietsers en voetgangers krijgen meer plaats. De Vlaamse Milieumaatschappij gaat in 5 steden onderzoeken wat het effect daarvan is op de luchtkwaliteit. De Britse zanger Ed Sheeran heeft zich geëxcuseerd tijdens een optreden in Philadelphia gisteravond. Vorige week ontstond er veel ophef nadat de Amerikaanse rapper Macklemore uit zijn voorprogramma was gezet. Dat had de concertorganisator beslist na pro-Palestijnse uitspraken van Macklemore op het podium. Sheeran zei ook dat hij de situatie in Gaza rampzalig en onrechtvaardig vindt. En atlete Nafi Thiam heeft de zevenkampmeeting in Talence in Frankrijk gewonnen. Het was de eerste zevenkamp die ze volledig afwerkte sinds de Olympische Spelen van Parijs 2 jaar geleden. Norwitz werd 30 gisteren. En dan nog het weer. Eerst nog wat regen. Na de middag droger met zon en wolken en tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: wordt nog elke dag gemist, hoor. Maar gelukkig hebben we haar fantastische muziek nog om haar regelmatig eens terug aan haar te denken. Jasmin en Porselein. Veel gouden randjes die binnenkomen, waarvoor dank. Die hoeven niet altijd zo uitzonderlijk te zijn. Anne de Lamper bijvoorbeeld, die stuurt... Mijn gouden randje is nu op het moment een wandeling. Zelfs in de regen met de hond. Hé, hey, dat kan ook leuk zijn. Anne, geniet er vooral heel erg van. En fijn dat wij erbij mogen zijn in jouw oor. Ik ga even naar Mortsel, naar Chris Gullentops. Chris, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Sharon.
0: Wat is jouw gouden randje van de voorbije week geweest?
1: Wij hebben gisteren de doop gehad van mijn eerste kleinkind. Bij mijn middelste zoon en zijn echtgenote. En ja, dat was ook plezant. En ja, ik heb nog een... Mijn echte beroep voer ik al officieel lang niet meer uit. Maar het is wel het schoonste beroep dat er voor mij is. Dat is ja, ik ben bakker van opleiding. Dus ik heb een dessertbuffetje gemokt. Chocomousse, ricondé, tiramisu. Allemaal in potjes.
0: Ja, je hebt jou eigenlijk nog eens kunnen uitleven, hoor ik, Chris.
1: Ja. En het was een tijdje geleden, want vrijdag ben ik er dan volledig mee begonnen. Mm-hmm. Donderdag inkopen, vrijdag... Ik werk in Brussel, dus een trein moest wel goed op tijd zijn.
0: Ja, dat was altijd een uitdaging.
1: En nog eens biscuit gebakken, dus dat was wel even geleden dat ik dat nog effectief had gedaan. Dat was wel
0: maar niet verleer echt
1: een
0: je stressmoment, dat, Chris,
1: maar of nadenken.
0: Verleer je dat of zit dat er dan toch nog altijd een beetje in?
1: Maar dat ben ik. Ik ben altijd onzeker van, goh, het werkt toch nog. En ja, bakker, dat is chemie, hè. Ja, dus je moet het juist afwegen. En eigenlijk, je kent het verschil tussen een bakker en een kok.
0: Een bakker bakt en een kok kookt?
1: Nee, een bakker begint aan iets en je weet wat er uit de oven komt.
0: Ah.
1: Een kok die begint aan iets en je zegt, ik verwacht dat, maar ik ga af en toe een keer moeten proeven voor zeker te zijn dat het goed is.
0: Ja, maar ga jij mij nu zeggen, Chris, dat jij nooit proeft? Of,
1: op het einde dan, hè.
0: Ik snap het, ja, ik begrijp het. Maar goed, het was leuk om nog eens bompa bakker te zijn.
1: Heel de familie erbij. Ja. Familie van zowel mijn schoondochter als mijn middelste zoon. Nog eens vlot kunnen babbelen. Voor de schoonfamilie, voor de familie van Astrid was het een van de eerste keren dat ze wat van mij konden proeven.
0: Ja.
1: Dus die kwamen allemaal af van, amai, dat is wel lekker. Maar natuurlijk, het verschil is, ja... Ik koop mascarpone, daar gaan eieren in. Daar zit niks chemie in, hè.
0: Nee, ik snap het.
1: Als je naar de supermarkt gaat, kun je zo'n pakje kopen, doet er 200 gram boter bij en je hebt cake.
0: Het moest goed zijn, hè, Chris. Ik hoor het. Het moest goed zijn en je hebt daar keihard je best voor gedaan. En ik hoor ook dat iedereen ervan genoten heeft. En dat is het belangrijkste, laat ons eerlijk zijn. Zeg, Chris, merci. Heel dikke proficiat ook aan jouw kleinkind dat nu gedoopt is. En geniet vooral nog van het weekend, hè.
1: Dat gaan we zeker doen. Bedankt voor het telefoontje.
0: Graag gedaan. Salut, hè.

0: Cole wordt zijn muziek nog massaler of massaalder beluisterd dan ervoor. Ja, de jeugd ontdekt dat nu ook, hè. Ik merk dat bij mijn zonen ook. En daarom hier bij Radio 2 nog eens Michael Jackson Weekend. Je mag ons op VRT Max jouw drie favoriete nummers van hem laten weten. En het is niet alleen Michael Jackson Weekend, maar ook jouw weekend natuurlijk. Ik help je zo meteen kiezen hoe je dat vandaag verder zet met een tip om iets leuks te gaan doen.
1: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
2: Ik weet het. Mag zeggen niet.
3: De zoete inval.
4: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
2: Ja.
4: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
5: Dit najaar komen ze alvast naar Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Dilsen-Stockum, Harelbeke, Bornem en Lebbeke.
6: Is er een dokter in de zaal?
1: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
7: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
1: Check de volledige kalender op VRT Max.
8: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
9: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
10: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
9: En is dat dan morgen wel opgeladen?
8: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
9: Wow.
8: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
11: De zotste vraag van vandaag. Meneer, een vraag.
12: Doe maar, ja.
11: Hoe brouw je een alcoholvrij speciaal bier vol smaak?
12: Ah, maar dat is het geheim van Sportsotie.
11: Meneer is een kenner.
12: Zeker dat. Met een uniek brouwproces halen ze de alcohol eruit en behouden ze een echte biersmaak.
11: My friend.
1: Sportsot.
11: Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
13: Vanaf morgen XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar 7,49 euro. Aldi, altijd slim.
14: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
15: En voor mijn pensioen?
13: Tweede of derde pijler, juffrouw?
15: Wat lief?
13: En hebt u een VAPZ?
15: Wat?
13: Wat is een VAPZ, juffrouw?
15: Ik weet niet.
14: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
15: Oké, okay, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om jou met pensioen bezig te zijn. Waar gaat dat?
14: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
1: Radio 2.
5: Radio 2.

0: Matthias Mesmans, die je nog kent als Eenhoorn in The Masked Singer. En nu met App en Vloed. Radio 2. Vertel mij eens, is er bij jou al zon te zien? Het zou kunnen dat die even op zich laat wachten vandaag, want nu is het op de meeste plaatsen ook bewolkt. Maar de kans dat het regent, ja, dat bestaat ook op dit moment. Maar het zou beter moeten worden. Droger en straks 21 graden. Of enfin, om maar te zeggen, geen weer om binnen te blijven zitten. Hè.
1: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
2: Weet wat er leeft in jouw buurt.
0: Eén keer per jaar je auto thuis laten, dat moet kunnen. Hè. Ook vandaag autoloze zondag in Leuven. En ja, meestal sta je potvast op die binnenring van Leuven, maar vandaag kan je daar met de fiets op rijden. Dat is best uniek en dat kan dus maar één keer per jaar. Er is nog van alles anders te doen. Even Leuven autovrij googlen en je vindt alles netjes op een rij. En als je dan toch op de fiets zit, dan kan je ineens doorrijden naar Leuvenkermis, want ook dat loopt nog tot volgende week woensdag aan het Ladeuzeplein.

0: Vitae Epax College in Schoten, waar influencer Ender Scholtus Latijn wiskunde volgde. Dat is blijkbaar een hele strenge school, een uniform school. Maar er werd natuurlijk ook wel wat kattenkwaad uitgehaald, vertelt hij.
1: Oh, maar er zijn echt wel dingen waar ik andere mensen onder de bus zou smijten als ik het nu zou zeggen.
2: Och, het is lang geleden, het is verjaard. Ze hebben een diploma.
1: Ja, dat is wel waar. Maar ze hebben ook jobs. Ik zal geen namen noemen, maar ik weet dat er op bepaalde momenten... maar dat is echt... Nee, dat kan ik niet zeggen.
0: Ja, kijk, hij heeft heel lang getwijfeld, maar hij vertelt er zo meteen alles over. Jawel, want vanaf 9 uur kan je hier bij Radio 2 luisteren naar een nieuwe aflevering van Als de Muren Konden Praten met influencer Ender Scholtus dus. En als je echt niet kan wachten, die 9 minuten, wel, dan kan je de hele podcast nu al beluisteren. Gewoon op VRT Max.

0: En Ender Scholtes hier bij Radio 2.
1: Ach, dit wordt een heel mooi moment.
2: De vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen.
1: Welkom, DJ Brahim.
3: Lieve vriend, grote broer.
2: Peter van de Verre.
1: Dat wanneer is het huwelijk eigenlijk, Margot?
4: Ah, ja.
1: Al bekend.
4: Het is bekend. En iedereen die komt, weet wanneer het is.
1: En goedemorgen, James.
5: Goedemorgen.
1: Ik word ook gelukkig van je.
5: Is waar? Maar ik ook van jullie zien. Ik wil alle twee keer weer blinken.
0: Luister volgende week opnieuw.
1: Oh ja.
0: Goedemorgen, morgen. Elke ochtend op Radio 2 en VRT Max.
1: Opstaan is de max.
6: Een dubbele moord.
7: Dames en heren van de jury, dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
8: Wat ik heb gedaan.
6: En achter één van de bekentenissen...
9: Gelooft er hier iemand wat hij zit te zeggen?
6: ...ligt een wereld vol leugens.
7: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke BV's gaat?
6: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
10: Dit is echt bullshit.
11: Wij zijn gewone mensen die er in een megaproces gesmeten worden.
6: De 12, de botoxmoorden. Elke zondag op VRT1. En volledig op VRT Max.

Voilà, zie. En zo is die zondag ook alweer goed begonnen. Maak er nog iets moois van en luister zo meteen ook naar de nieuwe aflevering van Als de Muren Konden Praten met Anja Dames.

0: goed nieuws voor alle kampioenenfans.
1: Ja, ja, ons broodje is gebakken.
2: Zwijg, Dieke.
0: Koop een FC De Kampioenenbrood bij je bakker. Vul een wedstrijdformulier in en maak kans op een set van 8 strips met nooit verfilmde afleveringen van FC De Kampioenen.
1: Ja, ja, ons broodje is gebakken.
2: Verdomme, Dieke, hou op met die vlammengap.
0: Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
1: En likken we van die
2: spijkerzicht.
3: Sense and Sensibility. Twee zussen, één keuze tussen verstand en passie.
4: So boring.
3: De tijdloze klassieker van Jane Austen in een betoverende nieuwe verfilming.
4: Marianne.
3: Laat je meeslepen door romantiek, geheimen en onvergetelijke liefde.
4: And Willoughby.
3: Ontdek Sense and Sensibility als eerste. Win tickets bij Radio 1 op VRT Max.
5: Curiosity Festival. Twee weekends vol Indian Summer Vibes in Wetteren. Van 18 tot 20 september met onder andere Bart Peters, Suzanne en Freek. En van 25 tot 27 september Meteor en Remo van het Groene Woud. Tickets op curiositiefestival.be. Samen met Radio 2.
0: 35 jaar FC De Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet één, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
6: Nu kunnen we samen lezen.
0: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonde afleveringen.
7: Kan je nog lang lezen?
6: Denk het wel.
0: Beleef de kampioenen als nooit tevoren.
7: We hebben deze nacht tot 2:30 zitten lezen.
6: Gezellig, hè?
0: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
2: Bij gedicht!
8: Studio Brussel nodigt je uit voor de avant-première van Heart of the Beast. Met Brad Pitt als Special Forces officier.
9: We're not gonna die out here.
8: Na een vliegtuigcrash proberen hij en zijn trouwe hond Odin samen te overleven in de wildernis van Alaska. Ontdek de film als eerste. Op maandag 21 september in Kinepolis Brussel. Maak kans op tickets via VRT Max. Luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
10: Elke dag, telk voor twee, VRT Radio 2.
11: VRT Nieuws, het is 9 uur, nieuws met Melina Verbeek. 70 steden en gemeenten doen vandaag mee aan de Autovrije Zondag. Dat waren er nooit eerder zoveel. Onder meer in Aalst, Antwerpen, Brussel, Vilvoorde en Leuven zijn auto's en motors vandaag niet welkom in het centrum. Er zijn allerlei activiteiten voor fietsers, voetgangers en skaters. De Vlaamse Milieumaatschappij onderzoekt vandaag op 5 plaatsen wat het effect is van minder verkeer op de luchtkwaliteit. Ze werkt daarvoor samen met het Telraam, een project waar er burgers aan kunnen meewerken, zegt Katrien Smet van de VMM.
12: Die hebben verschillende sensoren in Vlaanderen laten plaatsen aan gevels. En die meten de verkeersstromen, dus hoeveel wagens er passeren, maar ook fietsen, bussen, het zwaarder vervoer. En we gaan dus eigenlijk de uitstoot berekenen. We gaan die verkeersgegevens koppelen aan emissiefactoren, factoren die de uitstoot aangeven van verschillende voertuigtypes.
11: De Britse zanger Ed Sheeran heeft zich voor het eerst uitgesproken over de situatie in Gaza. Hij deed dat bij het begin van zijn concert in Philadelphia. Sheeran kreeg de voorbije dagen veel kritiek omdat de Amerikaanse rapper Macklemore uit zijn voorprogramma geschrapt werd nadat hij pro-Palestijnse uitspraken had gedaan tijdens een show. Sheeran gaf toe dat hij fouten heeft gemaakt. Hij noemde de situatie in Gaza ook rampzalig en onrechtvaardig.
13: What is happening in Gaza is a catastrophic and unjustifiable and disproportionate. My heart has been broken by the scale of devastation and loss of civilians' lives.
11: Aan het concertstadion was er ook protest van pro-Palestijnse actievoerders. De politie had extra veiligheidsmaatregelen genomen. De Amerikaanse president Trump heeft onverwacht zijn weekend ingekort om terug te keren naar het Witte Huis. Wellicht doet hij dat door de aanval van de Houthi-rebellen op de Saoedische hoofdstad Riyadh. Gisteren landde daar een raket op een brandstoftank in de buurt van de luchthaven. Verschillende vluchten werden geannuleerd of vertraagd. De Houthis uit Jemen worden gesteund door Iran en voeren al langer strijd tegen het regime in Saoedi-Arabië. Dat is dan weer een bondgenoot van de VS en Israël. Door het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran is die strijd ook heviger geworden. In het voetbal heeft Anderlecht tegen Zulte Waregem gewonnen met 3-0. Bentayeb maakte er net voor de rust 1-0 van. In de tweede helft scoorde Winkler 2 keer. Zulte Waregem had toen net de geblesseerde doelman Bostijn vervangen. Zijn invaller, Brent Gabriel, was dus al na enkele minuten geklopt.
14: Ik heb me geprobeerd zo snel mogelijk klaar te maken op het moment dat ik wist dat ik moest spelen. En het is natuurlijk jammer dat je denk na 4 minuten al de eerste goal binnenkrijgt. Wow, dan is gewoon proberen verder te doen. En jammer bij die tweede. Ik denk al een paar goede dingen gedaan. Die trek ik mij op, maar ja, dat is jammer.
11: Eerder gisteravond speelden Lommel en KV Mechelen 0-0 gelijk. En atlete Nafi Thiam heeft de zevenkampmeeting in Talence in Frankrijk gewonnen. Ze stond aan de leiding voor de afsluitende 800 meter en kon haar eerste plaats dus ook vasthouden. Het was de eerste zevenkamp die Thiam volledig afwerkte sinds haar gouden medaille op de Olympische Spelen van Parijs 2 jaar geleden. Norwitz werd derde in Talence. Het weer dan, eerst nog wat regen. Na de middag wordt het droger vanaf de kust met zon en wolken tot 22 graden. Morgen vrij zonnig en tot 20 graden dan. De dagen daarna geleidelijk warmer tot 25 graden op het einde van de week.
4: Vlaanderen vakantieland.
6: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
9: Hoe graag ik deze school ook, of hoe graag ik hier ook gezeten heb, was er altijd wel een beetje geneeskunde is goed. Rechten is goed. Handelsingenieur, top. Burgerlijk ingenieur, beter. TW, je bent niet goed in wiskunde, hè? Als je zei van, ja, ik wil eigenlijk voor een leerkrachtendiploma gaan of zo, van, oh, oei, huh? Geef jij op.
15: Radio 2. Als de muren konden praten.
16: Anja Daams. Goedemorgen. In dit nieuwe schooljaar neem ik je mee naar het schoolverleden van een bekend iemand. En vanmorgen is dat naar de vroegere school van influencer Ender Scholtes. Welkom in het Vita e Pax College, Ender Scholtes. Hey, hallo, goed, heel goed. Ik wilde hier per se afspreken aan de speelplaats. Welkom, wat fijn dat jij er bent, hangt daarboven.
9: Het is grappig, want het is dus een parking waar ik nooit op heb mogen staan. Het is een leerkrachtplein.
17: From Jamaica.

0: The Love Generation. Wie dat zijn, dat kan je gerust eens vragen aan Bob Sinclair. Maar vanmorgen in het gezelschap van een heel andere generatie. Want midden in het groen, in de bossen van Schoten bij Antwerpen, ligt de vroegere school van influencer Ender Scholtes. Een strenge katholieke school, waar je alleen maar de richting Latijnse kan volgen. En de gebouwen die waren al flink veranderd sinds Ender er voor de laatste keer was.
1: Weer een nieuw deel van het gebouw dat ik nog nooit heb gezien. Amai, ik ben hier duidelijk al heel lang niet meer geweest.
0: We gaan eens door de gangen wandelen, hè, Ender.
1: Hier is niks veranderd. Oké, dit wel. Dit zijn nu... Is een, of een computerklas of zo geworden?
0: Secretariaat.
1: Ah, wow. Die waren dus eerst anders gepositioneerd, dat die gewoon konden kijken naar de poort waar dat je binnenkwam. Dus die konden echt al vanaf honderden meters afstand zien wie dat er te laat was en zo. Dit is minder strategisch, als ik het zo zie. Je kunt echt wel niet tot aan de poorten kijken.
0: Wat had je daar last van?
1: Ik heb... Er is een periode geweest dat ik bijna elke ochtend bij het secretariaat moest aanmelden omdat ik te laat was.
0: En kwam je van ver?
1: Nee. Maar ik dacht dat ik het geperfectioneerd had om zo net op tijd te geraken. Maar... Ja, ik wist dat je niet echt om 15:15 hier moest zijn, maar om 16:17, want dan ging de bel exact. Dus ik probeerde het altijd zo echt te mikken op die 16:17. Maar de mensen aan de poort waren ook wel heel strikt. En 16:17 was echt de deur dicht. Dus ik stond hier wel vaak. Allee, niet hier dus, maar bij het oude secretariaat.
0: Ik heb hier nog iets gezien. Hier wilde ik jou mee naartoe nemen. Kijk, op die paspop.
1: Ja, dat is het uniform. Het uniform dat ik eigenlijk op deze manier nooit gedragen heb. We hadden wel de das die op bepaalde gelegenheden gebruikt of gedragen moest worden. Maar de officiële trui met het logo heb ik nooit gedragen. Dus daar hadden wij nog wel een soort van vrijheid dat we zelf een grijze of blauwe sweater mochten kiezen. Moest wel een van die kleuren zijn. Maar ik heb nooit een logo van de school op mijn borstkas gehad.
0: Dus in principe is het een wit hemdje, een rode das en dan een blauwe trui die je erover moest dragen.
1: Ja, wat dat vrij basic is, maar dat zorgt er nu ook wel voor. Doordat ik zoveel polo's en hemden gedragen heb in mijn middelbare schoolcarrière en blauwe broeken, dat ik nu zwaar afknap op alles wat dat een maatpak of zo is. Dat voelt voor mij zo als een soort gevangenis of zo. Zo het formele knap ik echt op af.
0: Hier hangen trouwens allemaal foto's van zesdejaars. Ik ben jou aan het zoeken geweest, maar ik weet niet of je ertussen staat.
1: Zie je me echt niet als je...
0: Wacht, hè. Maar wacht, nee.
1: Ik was een van de grootste van de klas.
0: Toch niet in deze, hè? Nee, hè?
1: Dat is
0: nee,
1: een
0: hè?
1: Van mijn beste vrienden.
0: Ja, oké.
1: Dat is Maarten. Ik ben met die...
0: Oh, maar natuurlijk!
1: Yep. That's me.
0: Hip en trendy, met een zonnebril op.
1: Ja. Toen mijn haar nog volledig naar één kant gekamd werd allemaal. Zes van deze gasten zie ik elke week nog.
0: Oké, dat zijn de gabbers.
1: Dat zijn de gabbers. En dan hier zit de rest. Ja, we zijn mijn grote groep, hoor. Ik denk dat we 12 mensen zijn van al deze foto's. Die we echt nog super regelmatig zien.
0: Teg, wie is jouw lief geweest hier op de foto?
1: Die zat in een jaar jonger. Oh. Wacht, hè, zat die... Als je me daarna vraagt om een foto te zoeken, ja. Oh, ja.
0: Met lang blond haar.
1: Ja, heel mooi meisje.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar het was alleen maar voor de middelbare schoolperiode.
1: En dan het eerste jaar van het UNIF. Ja. Wow, ik had geen idee dat daar een vraag ging zijn, maar effectief, ja. Dat was, ik denk dat 3 jaar heeft geduurd, 2,5. Zoiets zal het geweest zijn.

0: Come Back and Stay, een vraagje van Paul Young. En de Schultes, die volgde aan het Vitae Pax College in Schoten de richting Latijn Wiskunde met 6 uur wiskunde. 6 uur wiskunde. Dat is gigantisch voor iemand die absoluut niet kan rekenen, zoals ik. Maar niet voor Ender.
1: In de laatste jaren kon je 8 of 6 uur wiskunde kiezen. En ik weet nog dat dat toen voor mij voelde alsof ik al aan het falen was in het leven, omdat ik 6 uur gekozen had en niet 8 uur. Omdat de reden dat ik ook naar hier ben gekomen is omdat het idee heersen hier heel erg, of in Schoten en omstreken, van dit is de moeilijkste school. Mm-hmm. Omdat je hier enkel Latijn kon doen. En ik dacht van, laat mij eens proberen. Laat mij gewoon eens proberen wat het moeilijkste is. En dan kan ik altijd nog afzakken. In plaats van bij een, tussen aanhalingstekens, makkelijkere school te beginnen. En dan te voelen van, ah, ik had meer uitdaging gewild in mijn leven. Achteraf gezien, echt domme motivatie. Ik snap het nog steeds, hè, hoe ik toen geredeneerd heb. Maar domme motivatie om gewoon het al moeilijkste te willen doen. Terwijl het mij soms wel echt niet boeide.
0: Ah, oké. Want dan was jij toch wel op je 12e al echt een streverke tussen aanhalingstekens.
1: Ja, op een manier wel. Ik wou gewoon alles zo goed mogelijk doen. Ik wou nooit het gevoel hebben dat ik niet de beste was. Ik weet nog dat ik, als ik bijvoorbeeld ging skiën of zo vroeger, en ik zat een hele week les te volgen en ik wist dat ik de snelste was, maar tijdens de wedstrijd op de laatste dag haalde ik 2e plaats, was ik echt verschrikkelijk slecht gezind voor een week. Omdat ik gewoon altijd, als kind wou ik altijd de beste zijn in alles.
0: En heb je dat nu nog?
1: Ik heb nu, en dat, ik weet dat mijn jongeren zelf zich daar heel erg in zou frustreren, maar ik heb nu echt wel vaak gewoon het gevoel van, ah, dit is goed genoeg. Ik heb gewoon beseft, zoals ik daarnet zei, van het was gewoon niet iets wat mij interesseerde. Ja. Dus ik wil goed zijn in dingen die mij boeien. Ja. Als er dingen zijn die mij niet boeien, dan maakt dat mij ook veel minder uit hoe goed dat mijn punten zijn of zo.
0: Maar je was er wel door elk jaar.
1: Ja, omdat ik, en dat is misschien wel een van de belangrijkste lessen dat ik hier geleerd heb. Omdat ik goed overeen kan met mensen. En dat ik dan op de juiste momenten hulp vroeg aan de mensen die meer wisten van een bepaald vak dan ik. Bijvoorbeeld, als ik wist van, ik kan deze Latijnse taak nu heel makkelijk oplossen. Dus dan los ik die op, stuur die door naar alle mensen waarvan ik wist, uw hulp kan ik ooit nog gebruiken dit jaar. En dan later kwam ik aankloppen van, ah, die taak van wiskunde, ja, kunt je mij helpen? En voordat ik het wist, had ik gewoon antwoorden gesprokkeld bij iedereen. Dan vroeg ik 1 persoon om antwoord 1, de andere om antwoord 2. En ik had die dan allemaal ooit al wel eens een berichtje gestuurd om iets te helpen of whatever. Ah. Plus, ik was gewoon ook geen eikel of zo. Dus ik was tegen iedereen vriendelijk, waardoor mensen uiteindelijk ook wel geneigd waren om mij te helpen. Maar ik had nooit mijn middelbaar diploma gehaald, of toch veel later, als het niet lag aan de mensen in mijn jaren die mij gewoon geholpen hebben met van alles.

0: Hoe zag jouw vrijdag eruit? Dit waren de Last Friday Nights avonturen van Katy Perry.
1: Zoals pubers doen, was het gewoon elkaar ophitsen tot er iemand iets zou doen dat grappig was.
2: Als de muren konden praten.
0: En wat en de Schottes en zijn vrienden dan hebben uitgespookt dat zo grappig was, dat hoor je zo meteen. Radio 2. It's a sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
3: Oh my god, ik ga!
4: Jij gaat? Maar ik ga ook. We kunnen samen rijden.
3: Ik ga! Met 3 vriendinnen.
5: Oh, dat is ongelofelijk. Ik ga zeker.
4: Gaat er echt gebeuren? Maar ik ga!
3: Woe!
4: Wij gaan!
6: Ah, dan ik ook.
2: Radio 2.

0: meisje in het middelbaar van Ender Scholtes was. Dat vertelde hij daarnet al. Trouwens, mijn hele babbel met Ender kan je beluisteren via VRT Max. Want met influencer Ender Scholtes zijn we vanochtend in het Vita Impax College in Schoten, waar hij 6 jaar lang de richting Latijn Wiskunde volgde. Ik vroeg hem wat zijn lievelingslokaal was.
1: Ik was graag in de turnzaal, maar niet per se voor het sporten. Ook het sporten, hè. Maar dat was waar dat bijvoorbeeld toneelstukken en zo van onze school georganiseerd werden, waar ik dus altijd aan meedeed. Een Chrysostomos bij ons stond ik ook graag op dat podium. Anyway, ik heb er wel leuke herinneringen. Ik stond regelmatig op dat podium en dat is eigenlijk waar ik had moeten beseffen ondertussen van, ah, oh, dit zijn voor mij de leukste dagen van het jaar. Misschien moet ik eens proberen zien waar dat ik nog op podiums waar ik kan creatief zijn. Maar die klik is vrij laat gekomen.
0: Ja. Ah ja, want je bent dan economie gaan studeren, hè?
1: Ja.
0: In plaats van een of andere creatieve job, tussen aanhalingstekens.
1: Ja, de stappen die ik genomen heb in mijn leven zijn na het middelbaar eigenlijk niet meer logisch geweest. Ook al zagen ze er logisch uit van een buitenstaandersperspectief waarschijnlijk, van oké, Latijn Wiskunde gaat TW doen. Ziet er heel logisch uit, maar alles in mij schreef dan eigenlijk al van, ik wil dit niet. Ik vind marketing interessant, ik vind psychologie interessant. En ik wist gewoon, de reden dat ik niet handelsingenieur of burgerlijk ingenieur heb gedaan, wat al mijn vrienden wel gingen doen, was omdat ik wist dat er bij TUW een keuzevak psychologie en een keuzevak marketing was. Of een bijvak. Dat er in het eerste pakket zat van het eerste jaar. En dat was waar dat ik enthousiast door werd.
0: Ja. En niet gedacht van, ik ga psychologie studeren of communicatiewetenschappen?
1: Nee,
0: of...
1: want hoe graag ik deze school ook, of hoe graag ik hier ook gezeten heb, was er altijd wel een beetje, en ik weet niet van waar dat kwam, van de leerkrachten, de ouders of de leerlingen zelf, het zou waarschijnlijk eerder van volwassenen zijn, ik kwam er altijd het gevoel door van, ah ja, nee, geneeskunde is goed, rechten is goed, handelsingenieur, top. Burgerlijk ingenieur, beter. TW, je bent niet goed in wiskunde, hè? Dat waren, en dat zijn allemaal moeilijke universitaire studies, hè?
0: Ja.
1: Maar dat was toen al dat gevoel. Als je zei van, ja, ik wil eigenlijk voor een leerkrachtendiploma gaan of zo, van, oh, oei, huh? Geef jij op of zo? Je deed niet 6 uur wiskunde en Latijn om uiteindelijk maar, again, tussen heel dikke aanhalingstekens, leerkracht te worden.
0: Dus jullie waren de uitverkorenen hier, tussen aanhalingstekens?
1: Dit was echt, dat was een soort, alsof je hier, ja, goh, ik wil ook geen te grote woorden gebruiken, maar het voelde een beetje alsof wij hier in een soort intellectuele elite school zaten of zo. Want wie anders kon 6 uur wiskunde en Latijn combineren? Dat was zo. En in de omgeving keken mensen ook echt wel naar Vita Impax van, oh, Latijn, oh, je zult wel slim zijn.
0: Ja. Wat, je zult ook wel slim zijn, hè, Ender?
1: Goh, ik denk gewoon dat ook wel overschat wordt. Ik kan niet doen alsof ik dom ben, maar ik heb geen rapport hier bij me, maar ik denk dat als je zou zien wat mijn punten waren, ik heb herexamens gehad in de middelbare, dat doen ze normaal gezien niet. Zeker niet hier. Dus ik heb op een bepaald punt zo slechte punten gehad voor, wat was het, echt gewoon biologie of zo en aardrijkskunde, dat ze er echt een punt van hebben gemaakt van, je bent echt je voeten er te hard aan het vegen. We gaan u terug laten komen na de zomer.
2: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: mama zei. En mama zegt nogal eens wijsheden. Beseffen we vaak te laat. Dit is wat mijn mama zei van Meteor. VRT Radio 2. Influencer Ender Scholtes, die neemt ons vanochtend mee naar zijn vroegere school in Schoten. Een uniformschool met strikte regels. Ja, en regels die zijn er natuurlijk om overtreden te worden. Heeft hij ook kattenkwaad uitgehaald daar?
1: Ik deed niet veel fout. Als er kattenkwaad werd uitgehaald, ik stond er wel bij en ik was wel aan het lachen, maar ik was nooit actief. Als in, ik stond altijd op een afstand.
0: Want wat ging er zoal fout? Goh. Welk soort van kattenkwaad werd hier uitgehaald?
1: Goh, maar er zijn echt wel dingen waar ik andere mensen onder de bus zou smijten als ik het nu zou zeggen.
0: Och, het is lang geleden. Het is verjaard. Ze hebben hun diploma.
1: Ja, dat is wel waar. Maar ze hebben ook jobs. Ik zal geen namen noemen, maar ik weet dat er op bepaalde momenten... Goh, maar dat is echt... Nee, dat kan ik niet zeggen.
0: Allee, welkom aan.
1: Nou ja, er is ooit eens iemand... We hebben hier een klooster van nonnen. En er is een bepaalde pauze geweest, een speeltijd waar een paar gasten zijn gaan verkennen. En zoals pubers doen, was het gewoon elkaar ophitsen tot er iemand iets zou doen dat grappig was. En heeft er iemand gewoon gekakt daar, bij de nonnen. Wat dan natuurlijk niet de bedoeling is.
0: En ook niet grappig.
1: Ook niet grappig? Niet grappig. En gelukkig... En die is het dan zelf gaan opruimen, volgens mij nog voordat leerkrachten het doorhadden of zo. Maar er was duidelijk dat er iets gaande was. En leerkrachten zagen ineens alle jongens van het jaar zo'n beetje verdwijnen. Maar ja, ik vond dat grappig. En ik stond zo net ver genoeg. Ik was niet mee tot dat puntje gegaan in de bosjes. Dat ik er ook nooit bij betrokken ben geweest in het hoofd van enig welke leerkracht. Ik was er ook niet bij betrokken, maar ik was wel mee. Ik heb nooit echt de behoefte gevoeld om de gast te zijn die het grappige of het ongelofelijke deed om de anderen te doen lachen. Ja. Dat ben ik gewoon nooit geweest, nog steeds niet echt. Als ik content maak nu, je zou kunnen zeggen van maar jij post elke dag je gezicht. True, maar als ik de meest ongelofelijke content sta ik eigenlijk vaak achter de camera om vast te leggen wat dat iemand anders aan het doen is.
0: De strafstudie heb je nooit gekregen?
1: Jawel. Jawel. Maar omdat ik altijd te laat was.
0: Want... Ik wilde jou ook meenemen naar een lokaaltje hier in de buurt waar je ooit eens een preek gekregen hebt, maar het is afgebroken.
1: Ik weet het. Ik zag het toen we hier naartoe aan het lopen waren. Ik was ook aan het zoeken. Moet ik het verhaal vertellen?
0: Ja, tuurlijk.
1: Oké. Dus, voor context, ik ben... niet religieus opgevoed. Ik ben naar een lagere school gegaan die niet per se katholiek was of zo. Maar dit is, geloof het of niet, een heel religieuze school.
0: Ik zit er geloof.
1: Een klooster hier naast de deur. En de eerste keer dat ik hier binnenkwam, moesten wij dan... wat is het? Ik ken het nog steeds niet hoor. Een weesje groetje of onze vader of moeder. Onze vader. Ik zeg het, dat is niet om grappig te doen. Ik heb nooit interesse of moeite gedaan om dat echt deftig te leren. Ik heb hier niks mee. Waarom is dat zo'n groot deel van onze dag? Elke keer wanneer leerkrachten opstonden of binnenkwamen, moesten wij recht staan. En deden we dan nog iets van een of ander gebedje. Elke ochtend een gebedje. Oh. Elke zoveel weken gingen we... Ja, elke dag was er een gebedje.
0: En voordat de les begon, een gebed?
1: Ja, aan het begin van de dag een gebed... met de leerkracht die op dat moment in de klas was. En dan om zoveel tijd, het zal niet elke dag... We moesten gewoon recht staan als de leerkrachten binnenkwamen. Ik denk dat het op veel scholen wel was. Maar ook elke paar weken of elke paar maanden gingen we dan naar het klooster om daar een
0: kaksje te doen. Nee.
1: Nee, een eucharistieviering te doen. En again, de puber in mij, dat boeide me allemaal niet zoveel. En ik zat daar meestal gewoon te wachten tot dat het gedaan was. Maar er was een bepaald punt waarop ik naast een van mijn beste vrienden zat. En iemand heel vals begon te zingen van voor in de kerk. En dat wij niet konden stoppen met lachen. We zaten gewoon dicht genoeg bij een leerkracht die dan daarna zei... maar echt ons bij onze nek heeft gepakt en gezegd heeft van... meekomen... heeft ons in een klein kamertje geduwd waarvan ik niet wist dat het bestond tot dat punt. Het voelde als een verhoorkamer. We hebben daar heel de speeltijd gezeten totdat hij dan uiteindelijk toch binnenkwam om te zeggen tegen ons, zoals mensen, als jullie, is er oorlog in de wereld. Wat dat als tiener moeilijk is om te horen, maar ook vooral weer, en dat is niet oké, maar omdat die uitspraak zo extreem was dat wij weer onze lach niet konden inhouden. Dus we zaten daar met twee te proberen om niet in lachje uit te barsten, gewoon geen oogcontact proberen maken. Maar achteraf gezien is dat wel een insane zin om tegen twee gasten van 14 te zeggen.
2: Als de muren konden praten.
0: Anja Daams. Radio 2. Daarnet vertelde Ender over het brave kattenkwaad dat zij hebben uitgespookt. Er is ook gespiekt. Het mag gezegd worden, want de feiten zijn verjaard. Wat ze dan precies deden tijdens de toetsen, hoor je in de podcast. En die kan je beluisteren via VRT Max.

0: Dat was STEPS, het Vidaipax College in Schoten. Dat is de school waar influencer Ender Scholtes 6 jaar school liep. Een school met een eigen gedragscode.
1: Het voelt een beetje alsof wij hier in een soort intellectuele elite school zaten of zo.
2: Als de muren konden praten.
0: Maar al die kleine aangeleerde omgangsvormen, die hebben hen wel gevormd. Dat vertelt hij zo meteen. Radio 2.
3: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
4: Nu 20% korting op je keuken.
3: Wij maken uw keuken in België.
5: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
6: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
7: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
8: Voor als je mening telt.
9: Zal wel zijn.
8: Voor als de planeet ook telt.
9: Allokus, pro-planeet hier.
8: En voor als elke cent telt.
9: Ik ben hier de lokkers van het zwembad aan het checken. Hier is ze, bingo. €2 in de pocket. Slim, hè?
8: Begin misschien met een slimme rekening. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
7: Bij Verikabank zit je 3 keer goed.
8: Voor jezelf, je streek en de planeet.
7: Verikabank.
8: Klaar voor nog eens 100 jaar.
10: Elke dag telt voor 2.
8: Radio 2.

0: The Edge of Heaven van Wham. Ik had voor influencer Anders Scholtes in zijn vroegere school, het Vitae Pax College in Schoten, ook voor een verrassingsdocent gezorgd. Nu, de school moest daar niet erg voor in de archieven duiken, want de huidige directeur, meneer Roels, was de vroegere leraar Nederlands van Ender.
1: Roels. Meneer Roels, sorry.
0: Meneer Roels.
1: De Engels,
0: zes uur bij.
2: Amai.
0: Er was nog herkenning.
3: Ja, tuurlijk. Of course.
4: Ja, ook van mijn kant. Ja.
2: Amai, sorry. Meneer Roels. Ik zie je direct Roels.
0: De leraar.
2: Meneer Roels is eigenlijk leraar Nederlands, heb ik vooral van u gekregen.
4: Geweest, hè? Nu,
2: ja. En ondertussen directeur van de school. Ik weet ook dat wij, als ik vanuit mijn perspectief kan praten, dat wij de eerste keer dat ik Nederlands bij u volgde en wij bepaalde teksten aan het lezen waren en moesten zeggen wat het er goed was of opmerkelijk was aan bepaalde teksten, dat is eigenlijk de eerste keer dat ik schrijven een beetje interessant ben beginnen vinden.
4: Oh, okay.
2: En er was een bepaald punt waarop dat we een tekst moesten voorbereiden dat ik dat niet gedaan had.
4: Ah ja, ja. Literaire teksten.
2: Okay. Ja, literaire tekst moesten ontleden en ik had dat niet gedaan. Mm-hmm. Typisch. En u zei van, oké, ga maar hier in het lokaal hiernaast het aan doen. Ik moet het aan het eind van de les voor iedereen komen presenteren.
4: Ah ja, oké.
2: Een verschrikkelijke opdracht vond ik dat toen.
4: Ja?
2: Maar ik ben op dat moment door de stress van ik ga dit moeten voorlezen of ik ga dit moeten voorbrengen, dat super serieus binnennemen. Mm-hmm. En toen ik dan terug in de klas kwam en ik deed mijn tekst, of ik stelde mijn tekst voor, zag ik u echt met een gigantische lach op je gezicht kijken en naar de rest van de klas zeggen van, zo moet dat dus. En dat was voor mij zo'n bevestiging van, wow, ik kan misschien iets creatiever of iets meer, ja, iets minder dan wiskunde wat ik voor gekozen had. Dat was de eerste keer dat ik besefte van, ik vind het eigenlijk heel leuk.
5: Allee? Dus door een misstap een geweldige stap vooruit gezet.
2: Ja, veel van de dingen die gelukt zijn in mijn leven is per ongeluk. Of zijn door foutjes.
0: Want hoe herinner jij je Ender?
5: Een vriendelijke jongeman.
0: Okay. Ja, heeft hij al een paar keer gezegd dat hij vriendelijk wilde zijn.
5: Ja, vriendelijk. Vlotter taal eigenlijk.
0: Ja, want ja, Ender is nu content creator, heet dat dan. Ja. Hè? Mensen onder de 30 zijn zot van Ender Scholtes. Boven de 30 zeggen ze, nu na de verraders misschien niet meer, van wie? Want...
5: Ja, mijn zonen kennen u.
2: Serieus?
5: Ik ken u als leerling, maar als influencer.
0: En wat zeg jij dan? Ik ken hem persoonlijk?
5: Oh ja, ik ken hem.
0: Want weet je wat het inhoudt?
5: Nee. Nee, ik denk, influencers zijn... Ja, leg eens uit, ik weet het eigenlijk echt niet.
2: Vroeger was ik altijd... Ik weet niet of dat ooit bij u is bijgebleven, maar ik wou altijd een businessman zijn of zo. Ik dacht dat in een veel klassiekere vorm van het woord zou zijn, dat ik mijn actetas in een maatpak zou rondlopen voor de rest van mijn leven. Ja. En ik denk dat ik uiteindelijk... in de business van privacy gestapt ben. Om het heel makkelijk uit te leggen. Als in, ik deel dingen over mijn leven. En hoe meer ik deel, hoe meer dat er een publiek ontstaat rond de verhalen die verteld worden. Vanuit mijn leven. En uiteindelijk kan ik aan dat publiek dan advertentieruimte verkopen. Of verkoop ik advertentieruimte aan sponsors om bij dat publiek te geraken. Een beetje zoals als je een sitcom... Als Friends, als je er fan van bent geworden en je bent verliefd geworden op de dynamiek tussen personages, dat je blijft zitten wanneer de advertenties ook getoond worden. Dat is mijn business zo makkelijk mogelijk uitgelegd, denk ik.
5: Ja.
2: De business van privacy.

0: Anja Daams. VRT
1: Radio 2. Als je een briefje zou mogen schrijven, of een mail ondertussen, aan de jongen die hier op school zat, hoe zou die dan klinken?
2: Dat zou een heel kort briefje zijn. Dat zou weer een post-it note zijn. Want eerlijk gezegd heb ik heel weinig spijt van een periode in mijn leven. Als ik nu een briefje aan mijn 13-jarige, 14-jarige zelf moest geven, dan was het echt gewoon van, lekker bezig, koop bitcoin. Dat zou het enige zijn dat op dat briefje staat. Want het enige wat ik misschien een beetje miste was zelfvertrouwen op die leeftijd. Of om te geloven dat de dingen waar ik mee bezig was, dat dat cool was. Of de dingen die ik zei, dat dat grappig was. Als iemand gewoon de bevestiging had gegeven van, ah, je bent lekker bezig hoor, je bent goed bezig. Misschien was dat al genoeg geweest. Ja. En als ik toen bitcoin had gekocht, zat ik hier misschien ook niet. En in Ibiza. Ik bedoel maar, geen spijt. Heel fijne ervaring gehad op deze school. En heel veel geleerd.
1: Dankjewel. En dankjewel dat we de school mochten bezoeken.
3: Graag gedaan. We eindigen de dag altijd met een handdruk.
2: Dat is waar.
3: We begonnen er ook met een handdruk. Ja. Dat is toch altijd zo?
2: Dat wist ik niet. Is dat bij andere scholen niet het geval?
3: Nee.
2: Elke ochtend kwamen we allemaal binnen om een hand te geven aan de leerkracht die op dat moment in de klas was. En eindigde dat ook op die manier voor het buitengaan. Nooit? Nee.
3: Oké.
2: Ja, dat is dus... Wat ik ook echt wel... Ik doe dat nu nog, hè. Als ik gewoon in een nieuwe kamer binnenkom, ik maak er een punt van om een hand te geven aan iedereen. Mm-hmm. Omdat, ja, ik zou het fijn vinden als mensen mij herkennen. Als ik in een kamer sta te wachten of whatever. Echt gewoon het idee te geven van, ik zie u, ik zie dat jij hier bent. Zeker als je in een omgeving komt waar dat je niet iedereen goed kent. En je moet dan binnenkomen en je zegt, yo, en er komt een half antwoord. En je moet zo aan de zijkant gaan staan en wachten tot je deel kunt zijn van die conversatie. Je zegt van, yo, ik ben er. En je geeft iedereen een hand en je vraagt iedereen zijn naam. Dus de situatie is direct anders. En uw positie in de ruimte is ineens anders.
1: En dat heb je hier geleerd?
2: Op een manier. Onbewust, denk ik. Ik heb daar nooit zo... Destijds, moet ik heel eerlijk zijn, denk ik van... Goh, ja, dat was gewoon gewoonte. Dat was geen big deal.
3: Nee, maar door dat elke dag te doen... Voor ons is dat een contactmoment. Hè. Ik zie u, wat je daarnet zei. Wij zien u en jij ziet ons. En dan, zoals die 3 minuten. Mm-hmm. Niemand kent de filosofie erachter, maar als je dat lang genoeg doet, dan sluipt dat gewoon in je systeem.
1: Mm-hmm. Oké, dan eindigen we met een handdruk. Dankjewel, Ender.
2: Met alle liefde.
1: Dankjewel, meneer Roels.
3: Graag gedaan.
2: Dankjewel.

0: Radio 2.
1: Studio Brussel nodigt je uit voor de avant-première van Heart of the Beast. Met Brad Pitt als Special Forces officier.
2: We're not gonna die out here.
1: Na een vliegtuigcrash proberen hij en zijn trouwe hond Odin samen te overleven in de wildernis van Alaska. Ontdek de film als eerste. Op maandag 21 september in Kinepolis, Brussel. Maak kans op tickets via VRT Max.
3: 35 jaar FC De Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet één, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
4: Nu kunnen we samen lezen.
3: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonden afleveringen.
5: Kan je nog lang lezen?
4: Denk het wel. Hè?
3: Beleef De Kampioenen als nooit tevoren.
5: We hebben deze nacht tot 2:30 zitten lezen.
4: Gezellig, hè?
3: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
6: Bij gedacht!
7: Curiosity Festival. 2 weekends vol Indian Summer Vibes in Wetteren. Van 18 tot 20 september met onder andere Bart Peters, Suzanne en Freek. En van 25 tot 27 september Meteor en Raymond van het Groene Woud. Tickets op curiositiefestival.be. Samen met Radio 2.
8: Sense and Sensibility. 2 zussen, 1 keuze tussen verstand en passie.
9: So boring.
8: De tijdloze klassieker van Jane Austen in een betoverende nieuwe verfilming.
9: Marianne.
8: Laat je meeslepen door romantiek, geheimen en onvergetelijke liefde.
9: And Willoughby.
8: Ontdek Sense and Sensibility als eerste. Win tickets bij Radio 1 op VRT Max.
3: Goed nieuws voor alle kampioenenfans.
10: Ja, ja. Ons broodje is gebakken.
11: Zwijg, kieken.
3: Koop een FC De Kampioenenbrood bij je bakker. Vul een wedstrijdformulier in en maak kans op een set van 8 strips met nooit verfilmde afleveringen van FC De Kampioenen.
10: Ja, ja. Ons broodje is gebakken.
11: Verdomme, kieken. Hou op met die vlammen grap.
3: Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
10: Likken we van die spijker. Zegt.
1: Luister naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel.
12: Elke dag, telk voor 2. WRT Radio 2.
13: Het is 10 uur, VRT Nieuws met Melina Verbeek. Nooit eerder was het in zoveel gemeenten autoloze zondag. Vandaag is er in ons land voor de 20ste keer een autovrije zondag. Onder meer in Aalst, Antwerpen, Brussel, Vilvoorde en Leuven zijn auto's en motors vandaag niet welkom in het centrum. Er zijn allerlei activiteiten op straat voorzien. Een record aantal gemeenten doet mee, zegt Els van den Broek van Mobiel 21, een van de organisatoren.
14: Voorbije jaren schommelden we altijd rond de 50 steden en gemeenten die meededen. En vandaag mag ik vertellen dat het er meer dan 70 zijn. En dat is door een straffe versterking vanuit Wallonië, waarvoor het eerst Wallonie sans voiture heel erg werd gepromoot en waardoor er meer dan 20 Waalse gemeenten een autovrije zondag gaan organiseren.
13: De Vlaamse Milieumaatschappij meet vandaag de luchtkwaliteit in enkele steden die meedoen aan de autoloze zondag en zal die meting dan vergelijken met gewone zondagen wanneer auto's en motors er wel mogen rondrijden. In Anderlecht in Brussel zijn afgelopen nacht 60 mensen geëvacueerd door een brand in een flatgebouw. De meeste werden opgevangen in een bus van de MIVB. Sommige mensen hadden last van de rook, maar niemand moest naar het ziekenhuis. De brand ontstond in de buurt van het vuilnislokaal. Bij het blussen zag de brandweer dat er in het gebouw ernstige problemen zijn met de brandveiligheid. De Britse zanger Ed Sheeran heeft zich geëxcuseerd aan het begin van zijn concert in Philadelphia gisteren. Het was zijn eerste concert na de kritiek rond het schrappen van de Amerikaanse rapper Macklemore uit zijn voorprogramma. Die werd onder druk van een concertorganisator uit de tournee gezet door pro-Palestijnse uitspraken op het podium. Sheeran gaf toe dat hij fouten heeft gemaakt. Hij noemde de situatie in Gaza rampzalig en onrechtvaardig.
15: What is happening in Gaza is a catastrophic and unjustifiable and disproportionate. My heart has been broken by the scale of devastation and loss of civilians' lives.
13: In het voetbal heeft Anderlecht gisteren met 3-0 gewonnen van Zulte Waregem. Anderlecht staat nu 5e in het klassement. Bentayeb maakte er net voor de rust 1-0 van. In de tweede helft scoorde Winkler 2 keer. Eerder gisteravond speelde Lommel 0-0 gelijk tegen KV Mechelen. En atlete Nafi Thiam heeft de zevenkampmeeting in Talons in Frankrijk gewonnen. Ze stond aan de leiding voor de afsluitende 800 meter en kon haar eerste plaats dus ook vasthouden. Het was de eerste zevenkamp die Thiam volledig afwerkte sinds haar gouden medaille op de Olympische Spelen van Parijs, 2 jaar geleden intussen. Norwitz werd 3e in Talons. Het weer dan nog. Eerst nog wat regen. Na de middag wordt het droger vanaf de kust met zon en wolken. En dan halen we tot 22 graden. Morgen vrij zonnig en dan tot 20 graden. De dagen daarna geleidelijk warmer. Goedemorgen. Vandaag is het hele Brusselse gewest autovrij. Ook de E40 vanuit Gent en Leuven. De A12 en de 411 zijn ter hoogte van de ring rond Brussel afgesloten. Je kan de stad niet in. Op de E313 naar Antwerpen is in Antwerpen-Oost de aansluiting naar de Antwerpse ring richting Nederland dicht door werken. Je kan omrijden via de ring richting Gent en omkeren via de af- en oprit in Berchem. En op de Antwerpse ring richting Nederland is de afrit in Deurne het hele weekend afgesloten.
0: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
2: Radio 2.
4: What we're gonna do right here is go back, back into time.
6: Sunday.
16: De prehistorie.
17: Guy de Pre.
18: Hele goedemorgen en welkom in alweer de derde De Prehistorie van het nieuwe seizoen, waarin we samen afreizen naar de derde septemberweek van de jaren 1968, 78, 88 en 1998. Ik begin deze keer met de Amerikaanse band The Doors, die 58 jaar geleden, in september 1968 dus, scoorde met het poepsimpele, maar meeslepende Hello, I Love You. En dat is voor geen woord gelogen.
19: Radio 2.
20: De Prix.

0: Hello, I Love You van The Doors van 58 jaar geleden. Op 15 september van dat jaar trad Jefferson Airplane op in het concertgebouw van Amsterdam. Tijdens hun set rende een bedwelmde Jim Morrison het podium op. De zanger van The Doors deed daarbij een indianendansje en hij stortte vervolgens in elkaar. Hij werd in allerijl afgevoerd naar het Wilhelmina gasthuis. De drie andere groepsleden van The Doors werkten die avond hun optreden dan maar af zonder hun frontman. Toetsenist Ray Manzarek fungeerde daarbij als leadzanger. Later werd bekend dat Morrison in het vliegtuig naar Amsterdam een brok hash als ontbijt had gegeten, maar ook als lunch en avondmaal had Morrison een brok hash verorberd. Voor wie nog moet ontbijten vandaag, don't try this at home. Mensen praten in die derde week van september 1968 over deze dingen. De Franstalige afdeling van de Leuvense Unief keurde het plan goed voor de overheveling van Leuven-Frans naar Ottigny en Sint-Lambrechts-Woluwe. De beroemde rotstempels van Abu Simbel, die door de bouw van de Aswandam werden bedreigd, werden op hun nieuwe standplaats feestelijk ingehuldigd. In Irak werd de islam 58 jaar geleden de officiële staatsgodsdienst. In Mexico bezette het leger de Universiteit van Mexico-Stad en onderdrukte op hardhandige wijze de studentenonlusten. En bij ons zorgde de bioscoopfilm Het Wonder der Liefde voor enige opschudding.
1: De prehistorie.
2: Terug naar de gouden jaren 60.

0: een van mijn favorieten, het mooie Need Your Love So Bad, door de vroege Britse versie van de groep Fleetwood Mac met Peter Green in september 1968. Zonder de Amerikaanse groepsleden dus, Stevie Nicks en Lindsey Buckingham, die in de 70s het mooie weer zouden maken bij Fleetwood Mac. Nadat het Belgisch Olympisch Comité en de Belgische Koninklijke Boksbond twee uitstekende Vlaamse boksers niet hadden geselecteerd voor de komende Olympische Spelen in Mexico, die in oktober 1968 werden gehouden, stapte de laatste en grootste Antwerpse boksclub uit de eentalig Franse Belgische Boksbond. Een boze voorzitter van de uittredende Antwerpse Boksclub.
1: Het protest tegenover het Olympisch Comité en tegenover de Koninklijke Belgische Boksbond.
2: Jeff Keuleman, die op de vergadering van de laatste kans zijn algemene voorzitter er niet kon toe bewegen ook maar één woord Nederlands te spreken, herhaalt wat hij toen gezegd heeft.
1: Ik vind het een schande dat het Olympisch Comité die twee jongens niet aanveerde. Hier een jongen van 12 maal kampioen en hier een van 8 keer kampioen, zo gezegd, bij een internationaal palmarès. Wel, ik vind het schandalig.
2: Ook zijn jongens zijn verontwaardigd. En toch doen zij voort. Ik zag ze gisteren bezig op training. In, voor mijn begrippen, onmogelijke omstandigheden. Op een rommelzolder, met één wasbak voor 10 of 12... in de muffe geur van verroest ijzer en tussen afpellende muren. Maar ze deden het graag.
3: Dat is een fantastisch plezier, hè. Als je aan is geen sport doet, dan zit het thuis. Zit het verder in tv. En dan weet je waar je in de teugel, hè.
4: Is het lastig?
3: Ja, het is heel lastig. Het vraagt heel veel volharding.

0: I Say a Little Prayer werd door de songsmede Burt Bacharach en Hal David geschreven voor Dionne Warwick. Bacharach vond haar uitvoering te gehaast en toch werd die versie een wereldhit. Aretha Franklin nam het in 1968 ook op voor haar album Aretha Now en die hoorde je daarnet, die uitvoering. Het was een bijzondere single, hoe dan ook, geschreven als troost voor soldaten in Vietnam, maar uitgegroeid tot een tijdloze klassieker die dankzij Aretha extra glans kreeg. Jules Pardon uit Bierbeek bouwde 58 jaar geleden met Lucifers een werkend orgel. In het tv-programma Echo van zaterdag 21 september 1968 vertelde Jules hoe hij met die opmerkelijke hobby was begonnen.
1: Op een dag had ik in een dagblad een foto gezien van een windmolen, vervaardigd met Lucifers. En zo ben ik dan op het idee gekomen dat ook eens te proberen. Mijn werk was geen windmolen, maar een bootje.
2: Dat is uw eerste werk?
1: Dat is mijn eerste werk geweest. 8-9 jaar.
2: En heeft u nog plannen met Lucifers?
1: Oh ja, dat zal nooit eindigen, hè. Mijn plannen voor de onmiddellijke toekomst die zijn het ganse café hier met Lucifers beplakken.
2: Zult u lang genoeg leven om dat te kunnen doen, denkt u?
1: Ja, ik denk wel van binnen 3 à 4 jaar daarmee klaar te komen. De zoldering, een uurwerk en langs de muren schilderijen en zo meer. Allerhande dingen die al wat kan dienen, gelijk namaken met Lucifers.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
1: Radio 2. Terug naar de gouden jaren 60.
2: De prehistorie.
1: Guy de Pre.
3: I am the god of hellfire and I bring you...

0: De muzikale Portugese broers Fernando en Antonio Lameirinhas waren bij producer Roland Kluger terechtgekomen en ze hadden succes als Jazz en James, maar ze hadden nog andere pijlen op hun boog en ze schreven met Nelly Bijl, zo mooi, zo blond en zo alleen, een enorme Vlaamse soulhit voor Jimmy Frey. Plaatje dat ik daarnet voor de break speelde hier in de prehistorie over week 3 van september 1968. En nu hoorde je de Britse mafkees Arthur Brown, die 58 jaar geleden een dikke hit had met het gekke Fire. Het Wonder der Liefde was een film over seksuele voorlichting die 58 jaar geleden in onze bioscopen liep. De film werd in sommige steden, zoals Brussel en Oostende, verboden door het parket, terwijl hij in Antwerpen bijvoorbeeld wel te zien was. Uitbater Hakendover van de cinema in Oostende, waar de film Het Wonder der Liefde op dinsdag 17 september 1968 werd verboden.
1: Maar hij is niet in beslag genomen, ziet. Het parket is de film komen visioneren, 's morgens. Procureur des Konings van Bruinhof en zo, met verschillende. En ze hebben natuurlijk gezegd dat ze de film niet te spelen, hè. Zonder een formeel bevel te geven, natuurlijk, hè. Maar samiddags was een onderzoeksrechter door en alles voor te zien dat we hem spelen, hè.

0: In 1966 had de wieg van deze bluesrockformatie Kent Heat in L.A. gestaan. Kraamvaders waren Alan Blind Owl Wilson en Bob the Bear Hyde. De band bestaat nog altijd en toert deze dagen door de VS, maar Wilson is daar al lang niet meer bij. Hij stierf al in 1970 in drugsgerelateerde omstandigheden. En ook Bob is wijlen sedert 1981. Alan Wilson zong On the Road Again, waarvoor hij schatplichtig was aan bluesman Floyd Jones. Hij gaf het nummer ook een bezwerende Oosterse sfeer en hielp zijn groep in september 1968 op die manier aan een eerste hit. In feite was zo goed als niemand het eens met de beslissing van sommige gerechtelijke parketten in ons land om de seksuele voorlichtingsfilm Het Wonder der Liefde in september 1968 in de bioscopen in Brussel en Oostende te verbieden. Ook filmcriticus Frits Dankaert niet.
1: Ik vind het wel typisch dat juist een dergelijke film in beslag wordt genomen. Daar waar onze steden als het ware overspoeld worden met schijnheilige en vaak wansmakelijke producten die ongehinderd via een hele reeks obscure zaadjes kunnen vertoond worden. Ik vraag mij daarbij af of dit werkelijk de weg is om te komen tot een open en gezonde benadering van de seksuele problematiek.

Amerikaanse band Gary Puckett en de Union Gap met frontman Gary Puckett. Toch een van de meest succesvolle Amerikaanse popacts van de late jaren 60. Met wereldhits als deze Britse en Amerikaanse nummer 2, Lady Willpower. Na de split van de band bleef Gary Puckett optreden met een nieuwe bezetting. Mrs. Robinson van Simon & Garfunkel werd geschreven voor de film The Graduate, waarin Anne Bancroft de rol vertolkt van een vrouw van middelbare leeftijd, Mrs. Robinson dus, die de veel jongere Dustin Hoffman verleidt. In oktober wordt Paul Simon 85 jaar en in november volgt dan Art Garfunkel.

0: Simon & Garfunkel in de prehistorie over week 3 van september 1968 met Mrs. Robinson. En daarmee verlaten we de Golden 60s en stappen we meteen de 70s binnen.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
2: Elke dag telt voor 2. WRT Radio 2.
3: De prehistorie.
1: Terug naar de gouden jaren 70.
3: Radio 2.

de soundtrack van de film Grease staan drie duetten van John Travolta met Olivia Newton-John. Als Sandy en Danny zongen zij in het najaar van 1978 over hun zomerromance in You're the One That I Want, dat het maar liefst twee zomermaanden, helemaal bovenaan uithield in onze top 30. Enkele gespreksonderwerpen in die derde septemberweek van 1978. Boze aardappelboeren voerden actie in West- en Oost-Vlaanderen tegen de te lage aardappelprijzen. BRT2 Omroep West-Vlaanderen, beter bekend als Radio Kortrijk, verhuisde 48 jaar geleden van een bouwvallig herenhuis naar een moderner gebouw. Bij een zware aardbeving in Iran kwamen niet minder dan 25.000 mensen om het leven. In Camp David, het buitenverblijf van de Amerikaanse president, bereikten Egypte en Israël onder impuls van president Jimmy Carter in september 1978 een vredesakkoord voor het Midden-Oosten. Terug naar de film Grease nu in de prehistorie, met de titelsong daaruit, gezongen door niemand minder dan Frankie Valli van de Four Seasons.

0: Of je nu kiest voor een wijnproeverij.
1: Oh, als God in Vlaanderen.
0: Een wielertocht met de vrienden.
2: Wat is dit? Kun je niet volgen?
0: Of logeert in een prachtig kasteel.
1: Amai, schooner dan Versailles.
0: Je vindt het allemaal in...
3: Vlaanderen Vakantieland.
0: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
4: Radio 2.
5: Terug naar de Gouden.

0: Zanger en songsmith Sylvester ontwikkelde zijn liefde voor muziek in het plaatselijke gospelkoor. Maar hij moest die gemeenschap ijlings verlaten toen zijn geaardheid werd ontdekt, want Sylvester was gay. Hij trok naar San Francisco, waar hij zich aansloot bij een drag queen gezelschap. Het grote solo-succes kwam er in 1978 met deze bekende hitsingle You Make Me Feel Mighty Real, met achtergrondvocalen van de toekomstige Weather Girls. Sylvester voerde campagne tegen de verspreiding van AIDS, waaraan hij zelf stierf in december 1988. Hij was maar 41 jaar. In de nacht van zaterdag 16 op zondag 17 september 1978 hielden aardappelboeren uit Oost- en West-Vlaanderen een opvallende protestactie.
1: De boeren waren kort na middernacht op verschillende plaatsen bijeengekomen. Tientallen zakken vol aardappelen werden met stookolie overgoten om ze voor verbruik ongeschikt te maken. In het totaal ongeveer 25.000 kilogram. Ze werden dan op wagens geladen en de nachtelijke actie kon beginnen. Voor meer dan 50 kerken en gemeentehuizen in beide provincies goten de boeren een aantal zakken aardappelen uit om aan te tonen dat de hele oogst dit jaar niets opbrengt. Integendeel, dat ze er zelfs op verliezen.
2: En waarom, meneer de stuurman, waarom het eigenlijk moe zijn van als boer een frank de kilo te krijgen voor onze aardappelen en de verbruiker 4, 5, 6, 7 frank te betalen in de winkel. En we zullen nog acties voeren als dat niet verandert. Het is al het tweede jaar dat wij zo 20, 30.000 frank per hectare

0: Dancing in the City werd geschreven door Julian Marshall en Kit Hain. Het duo dat dit liedje ook op de plaats zette als Marshall Hain. Dancing in the City was hun eerste single en die bleek meteen bijzonder succesvol. Zo bereikte het plaatje de eerste plaats in Duitsland, maar het werd ook hier bij ons een grote hit. 48 jaar geleden verhuisden mijn collega's van BRT2 Omroep West-Vlaanderen, in de volksmond vaak Radio Kortrijk genoemd, naar een moderne radiogebouw. En dat bleek geen dag te vroeg te zijn.
1: De Rijsselse straat 36 is een oud herenhuis dat in september 1944, vlak na de Tweede Wereldoorlog dus, ruimte bood aan de katholiek geïnspireerde West-Vlaamse radioomroep. Een zender die overigens al op het einde van de jaren 20 in de lucht was. Maar na de oorlog moest die willes nillis een officiële zender worden. Het gebouw was in die dagen misschien wel bruikbaar, maar toch verre van ideaal. Vrij snel werd duidelijk dat er onvoldoende ruimte was en dat de uitbreidingsmogelijkheden erg miniem waren. Er werd gewerkt en vergaderd in erg kleine ruimten die misschien wel gezellig waren, maar lang niet altijd efficiënt. De jongste jaren moest het gebouw, waarin toch dagelijks uitzendingen werden gemaakt, zelfs worden gestut.
2: Niemand heeft ooit gemerkt, naar buiten dan, in welke moeilijke omstandigheden wij soms moesten werken bij gebrek aan ruimte. Kwaliteit, die is er toch altijd geweest hoor.

Remmel van het Groene Woud, hij moest het altijd al meer hebben van zijn album dan van zijn singleverkoop, maar toch had hij doorheen de jaren enkele joekels van hits te pakken, zoals Liefde voor Muziek, Cha Cha Cha en zeker ook dit Vlaanderen Boven, dat op 16 september 1978 bovenaan de Vlaamse top 10 stond. Na het nieuws keer ik met de prehistorie terug naar september 1988 met onder andere Wammack & Wammack, Sam Brown en Clouseau. Afspraak daarvoor over enkele minuten.

0: vanavond op VRT1.
1: Ik heb keiveel onderhandeld om hier op het podium te mogen. En wat blijkt, iedereen mag hier op het podium.
0: Op VRT1 struggelt Bart Kannaerts met zijn uitdaging in Is het gelukt? Op VRT Canvas is uitdaging een understatement op het WK wielrennen. En op VRT Max kan je de spanning opzoeken met het nieuwe seizoen van De 12. Tot vanavond.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Nu 20% korting op je keuken.
2: Wij maken uw keuken in België.
4: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
5: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
6: Elke dag.
7: Elf uur, VRT Nieuws met Melina Verbeek.
8: Er was een brand in een flatgebouw in Anderlecht. In Anderlecht in Brussel zijn afgelopen nacht 60 mensen geëvacueerd door een brand in een flatgebouw. De meeste werden opgevangen in een bus van de MIVB. Sommige mensen hadden last van de rook, maar niemand moest naar het ziekenhuis. De brand ontstond in de buurt van het vuilnislokaal. Bij het blussen merkte de Brusselse brandweer op dat er in het gebouw meerdere problemen waren met de brandveiligheid.
9: Er was veel rookverspreiding in het gebouw, omdat de compartimentering niet meer in orde was. Dus binnenin waren er branddeuren gedemonteerd en gaten gemaakt in muren en plafonds, zodat er rookverspreiding was in gans het gebouw. Dus door de interventie van derden was die brandveiligheid niet meer in orde. En ik wens ook te melden dat er geen rookmelders aanwezig waren.
8: In meer dan 70 steden en gemeenten in ons land is het autovrije zondag. Nooit eerder deden er zoveel gemeenten mee. Auto's en motoren mogen er vandaag niet rondrijden. Fietsers en voetgangers krijgen dan het meer plaats. In Brussel organiseert een wielerclub een fietstocht door de 19 gemeenten van Brussel. Zo'n 100 deelnemers zijn vanmorgen vertrokken, ondanks de regen.
10: We gaan vandaag 65 kilometer fietsen, 500 hoogtemeter denk ik, met deze gezellige groep.
11: Het is een aangename manier om Brussel te ontdekken. Geen auto's, geen overlast eigenlijk. Dus.
12: Ja, ik woon zelf in Brussel en ik vind het echt super als het nooit een vrije zondag is. Dan hebben we echt de stad helemaal voor ons. En het is super leuk dat we door alle gemeentes gaan rijden. Ondanks het weer hebben we er wel super veel zin in, dus ja.
8: 1 op de 7 kilo PMD-afval wordt nog altijd fout gesorteerd. Sinds 2021 mogen er meer soorten verpakkingen in de PMD-zak, maar er is nog veel verwarring over de regels. Bij het PMD-afval mogen alleen plastic en metalen verpakkingen en drankkartons. Maar er wordt ook nog altijd afval in teruggevonden dat kan ontploffen, zoals batterijen of gasflessen, en ook medisch afval, zoals naalden. Elke ton aan fout gesorteerd afval kost ongeveer 1000 euro om te verwerken. En Oekraïne heeft meer dan 1000 drones naar Rusland gestuurd, vooral dan naar de Russische hoofdstad Moskou. Volgens de burgemeester is het de grootste aanval ooit op Moskou. De meeste drones werden uit de lucht gehaald, maar er zijn ook 2 doden gevallen in de buurt van Moskou, melden Russische bronnen. Ook in Russisch bezet gebied in Oekraïne zijn 2 doden gevallen. Een van hen was een verkiezingsambtenaar, dat meldt een van de grootste Russische persbureaus. Rusland houdt vandaag de laatste dag parlementsverkiezingen, de eerste sinds Rusland Oekraïne binnenviel begin 2022. En ook in bezet het gebied in Oekraïne kan er gestemd worden. Het weer, eerst nog wat regen. Na de middag wordt het droog. Vanaf de kust met zon en wolken tot 22 graden dan. Morgen vrij zonnig en dan tot 20 graden. De dagen daarna geleidelijk warmer.
13: Sportzot.
0: Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
6: Radio 2.
14: What we're gonna do right here is go back. Back into time.
0: Sunday. De prehistorie.
15: Guy de Pre.

0: Welkom terug in de prehistorie. In week 3 van september 1988 zijn we nu aanbeland met Teardrops van het echtpaar Cecil en Linda Womack. Cecil, een telg van de muzikale familie Womack, kende Linda al uit de tijd dat hij toerde met haar vader. En dat was soullegende Sam Cooke. De twee werden een koppel en bundelden ook hun muzikale krachten, wat leidde tot deze verrassend grote nummer 1 hit in Vlaanderen en in Nederland. Teardrops. In de derde week van september 1988 gingen de Olympische Spelen in het Zuid-Koreaanse Seoul van start. De orkaan Gilbert kostte in Mexico het leven aan 240 mensen. De West-Duitse staatssecretaris Tietmeyer overleefde in Bonn ongedeerd een moordaanslag door twee terroristen van de Rode Armee-fractie. Herman van Rompuy werd 38 jaar geleden verkozen tot partijvoorzitter van de CVP, de voorloper van de CD&V. En de Franse zakenman Bernard Tapie nam het failliete Belgische tennisrakettenbedrijf Donet over. Radio 2.
1: Terug naar de gouden jaren 80.

0: September 1988 op weg naar de hoogste stek in onze BRT Top 30 en in de Nederlandse Top 40. The Only Way Is Up van Yes and the Plastic Population. Nummer bereikte de eerste plaats in Groot-Brittannië, Nederland en ook bij ons. Yes is er nu 66 en ze woont al jaren in Spanje. Ze heeft zich bekeerd tot het christendom en ze bracht ook al enkele gospelplaten uit. Zaterdag 17 september 1988 verklaarde de Zuid-Koreaanse president in de hoofdstad Seoul de Olympische Spelen officieel voor geopend.
1: De Olympische Spelen gingen Seoul Olympische Spelen gingen.
2: Half vijf van morgen Belgische tijd. De vierde glunderende Zuid-Koreaanse president, No Tae-woo, verklaarde de Spelen officieel geopend. Na zeven moeilijke voorbereidingsjaren. Het leek lange tijd een catastrofe te zullen worden. Politieke strubbelingen in een zich economisch sterk ontwikkelend land en dan nog de dreigende boycott van de communistische wereld. Maar tegen alle vroegere verwachtingen in zijn de Spelen vlot en goed van start gegaan. Wat meer is, heel wat records zijn voor de competitie straks beginnen al verpulverd. Er is om te beginnen een recordaantal deelnemende landen. 160. Een recordaantal deelnemers ook. Ruim 9600. Een recordaantal sporttakken. Een recordaantal gouden medailles. 237. Een recordbudget ook. Zuid-Korea spendeert ruim 120 miljard Belgische frank in de Spelen. Maar het heeft intussen ook al een record belangstelling en promotie gekregen in alle mogelijke media. Worden dit de perfecte Spelen, is her en der al gevraagd. De perfecte Spelen, wie weet, maar dan zeker niet voor het land België. Zelden is ons land met zo weinig ambities vertrokken. En toeval of niet, de Belgische delegatie stapte vanmorgen op tussen andere kleintjes, na Vietnam en voor Belize en Botswana. Zij dan ook onder aanmoedigend applaus.
3: België. Belgium. La Belgique.

0: 1968 scoorde Louis Armstrong zijn laatste wereldhit met What a Wonderful World. Wat doet hij dan in de prehistorie over de 3e septemberweek van 1988, hoor ik je al vragen. Simpel. Satchmo Armstrong dook met dat liedje op in de film Good Morning Vietnam en bij die gelegenheid werd de single heruitgebracht. Het gevolg was een wekenlange nummer 1 in de hitlijsten van 1988. Armstrong zelf overleed al in de zomer van 71. Een van de opmerkelijke Belgische prestaties op de Olympische Spelen in Seoul in september 1988 was die van kleiduifschutter Frans Peters uit de Kempen die op dinsdag 20 september brons behaalde.
1: Ladies and gentlemen, the Olympic victory ceremony was played by the track. The bronze medalist, Frans Peters, is you.
2: Ik heb al wel spannende momenten meegemaakt, maar zo spannend als vandaag nog nooit.
3: Vanmiddag, toen je je geplaatst hebt voor de finale met de laatste zes, zei je dat je al tevreden was met een zesde plaats. Maar je zag lijk bleek en je moest, na het schijnt ook, verscheidene keren naar het toilet.
2: Ja, dat is altijd zo. Wel in de finale dat je dikwijls naar het toilet moet gaan. Ik was niet de enige. Het was daar aanschuiven door de finalisten.
3: Hoe heb je dan die spanning onder controle kunnen houden?
2: Ja, je begint. En als je de eerste schoten, dan geeft vertrouwen. En als je dan de tweede schot bijschiet en je ziet op een stuk of zo en je kunt dat stuk nog bij kapot schieten, dat geeft vertrouwen en zo ben ik er wel doorgekomen.
3: En uw bron, dat had je niet verwacht, of toch? Want je hebt tegen je vrouw gezegd dat je met de medaille naar huis kwam.
2: Ja, ik heb dat wel gezegd dat ik die ging meebrengen, maar ik heb al zoveel gezegd voordat ik vertrok. En dat is nu wel eens uitgekomen. En ik

0: skipas, inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket. Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlup inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlup.be.
1: Casa Pilot, jouw specialist in luxe vakantiehuizen.
2: Radio 2.
0: Terug naar de gouden jaren 80.
2: De prehistorie.
0: Guy de Pre.

0: Danette Clouseau in Goeie Doen, 38 jaar geleden met Alleen met jou. En nu een internationale hit uit september 1988 van de Britse zangeres Sam Brown. Stop! Etnisch geweld tussen Tutsi's en Hutu's stak 38 jaar geleden de kop weer op in Burundi. De Vlaamse pater Heile over de moordpartijen in Burundi in september 1988.
1: Wat wij vernamen van studenten die gevlucht zijn, is dat in de middelbare scholen er een unaniem movement op gang is gekomen vanwege de Tutsi-studenten. De Tutsi-studenten die dus weigeren van nog één enkele Hutu op de school toe te laten. Hè. Indien er iemand komt, dan wordt die gewoon afgemaakt. Dus het is eigenaardig. Het zijn allemaal mensen die studies gedaan hebben of die aan het studeren zijn. En hun getuigenis is unaniem. De evenementen van 72 zijn weer...

0: I'm Gonna Be 500 Miles van de één eigen tweeling, Charlie en Craig Reed van de Proclaimers. De grootste hit van die twee Schotten. De Waalse stad Luik was 38 jaar geleden failliet. De stad kon zelfs haar personeel niet meer betalen. De Belgische overheid sprong bij met 500 miljoen Belgische frank. Dat was niet naar de zin van de voorzitter van de Vlaamse executieve, Gaston Geens, die zich fel verzette tegen het half miljard staatssteun aan Luik.
1: De ministerraad kan niet beslissen dat dit geld aan Luik wordt gegeven met de waarborg van de staat. Het Waals gewest kan dit doen, of het gemeentekrediet kan gewoon weg op eigen risico dit uitbetalen, maar de staat, dat wil zeggen alle Belgen die belasting betalen, kunnen niet betalen.

0: Hoe zou het nog zijn met deze singer-songwriter Tanita Tikaram, die hier eind jaren 80 vaak te horen was in onze programma's? Ze is vorige maand 57 geworden. Ze werd in Duitsland geboren uit de relatie van een Britse legerofficier van India's Fijiaanse afkomst en een Maleisische moeder. Er was 38 jaar geleden hoe dan ook veel airplay voor haar single Good Tradition. En met die single sluiten we de jaren 80 voor vandaag af en komen hier de 90s.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
2: Elke dag telt voor 2. WRT Radio 2.
1: Terug naar de gouden jaren 90.
2: Radio 2.
3: De prehistorie.

clip van Desiree's monsterhit Live toont de zangeres cruisend in een cabrio door suikerrietvelden in Guyana, terwijl ze een paraplu vasthoudt en er vlinders uit de lucht vallen. Live werd 28 jaar geleden een dikke nummer 1 hit voor Desiree. Dit gebeurde er in de derde week van september 1998. Als gevolg van zware overstromingen in ons land werden niet minder dan 167 gemeenten tot rampgebied uitgeroepen door de regering. De Europese Unie besliste dat de potentiepil Viagra voortaan in 15 landen van de Unie mocht verkocht worden. De Amerikaanse ex-atlete Florence Griffith Joyner overleed 28 jaar geleden op 39-jarige leeftijd in L.A. Het Duitse collectief Sweetbox gebruikte een sample van Air on a G-String van Johann Sebastian Bach in dit mooie Everything's Gonna Be Alright.

0: Welkom DJ Brahim.
1: Lieve vriend, grote broer. Peter van de
0: Verre. Ja, wanneer is het huwelijk eigenlijk, Margot?
2: Ah ja.
0: Al bekend.
2: Het is bekend. En iedereen die komt, weet wanneer het is.
0: En goedemorgen James.
3: Goedemorgen.
0: Ik word ook gelukkig van je.
3: Is waar. Maar ik ook van jullie zien. Ik wil alle twee keer weer blinken.
4: Luister volgende week opnieuw.
0: Oh ja. Yeah.
4: Goedemorgen, morgen. Elke ochtend op Radio 2 en VRT Max.
0: Opstaan is de max.
4: Terug naar de gouden jaren 90.
5: De prehistorie.

0: In juli van dit jaar verscheen het 7e studioalbum van deze Shania Twain en op die plaat keert ze terug naar haar muzikale roots, namelijk de country muziek. Of Little Miss Twain, dat is de titel van haar nieuwste album, zal kunnen tippen aan het succes van Come On Over, is twijfelachtig natuurlijk. Want daar bleven 28 jaar geleden de hits maar uitstromen. Hits zoals You're Still The One. In de nacht van 13 op 14 september 1998 had een heuse zondvloed grote delen van ons land overspoeld. Delen van het Waasland, de steden Antwerpen en Lier, het zuidwesten van Limburg en Vlaams-Brabant kwamen daarbij gedeeltelijk blank te staan. Er werd een record van 143 liter per vierkante meter gemeten. Dubbel zoveel als het normale gemiddelde voor de hele maand september. Onder meer in de Speelhofwijk in Diest was er heel wat water overlast.
1: Tot in de kelder is het tot aan het plafond. En nu maar hopen. Maar ja, het regent, het zal wel omhoog komen, zeker. Hè.
2: Maar als het water nog stijgt, dan kan u toch niet blijven?
1: Ja, dan gaan we boven zitten, hè. Ik laat mijn vader niet alleen.
3: Ik ben gelukkig kan zwemmen. En ik hou mijn botten aan, hè. We proberen het maar optimistisch te zien.
2: Maar het ziet er wel niet goed uit, hè?
3: Nee, het ziet er niet goed uit. Van geen kanten. Zeker. Niet van het water, niet van de regen, van niks. Ja, we zullen maar hopen, hè.

0: Deze Ierse familiegroep, de Coors, bleef lang een strikt Ierse aangelegenheid. Het duurde tot de Amerikaanse ambassadeur hen uitnodigde voor een optreden in Boston. Dat leidde tot een gastoptreden tijdens een tournee van Céline Dion en daarna ging de bal internationaal hard aan het rollen voor hen. What Can I Do was 28 jaar geleden een van hun bekendste nummers en grootste hits. Onder meer in Tongeren en Sint-Truiden was de waterelende 28 jaar geleden enorm. Een stand van zaken op maandag 15 september 1998.
1: Straten staan nog altijd blank. Het water trekt wel langzaam weg. Maar vooral in Zuid-Limburgse gemeenten zoals Welle, Alke en ook Halen blijven straten ontoegankelijk. In Rutte bij Tongeren dreigde een overvol wachtbekken door te scheuren. Maar buurtbewoners kunnen herademen.
2: Ze hebben die beek hermaakt. Gevaar is er nu niet meer, zeggen ze. Maar als die dijk gaat opengaan, ja, dan wel. Hè.
3: Er zijn toch een 60-tal meter zandzakjes bij aangebracht. Die liggen toch wel 4-5 hoog. Dat betekent toch een heel beetje werk.
1: Waterproblemen van een heel andere aard in Sint-Truiden. Leidingwater wordt er gedeeltelijk uit de grond gehaald en dat is nu besmet. Hulpdiensten voeren zuiver water aan.
4: We moeten water hebben voor onszelf en ook, ik zit met dieren, ja, wat niet goed is, kleine kuikens. Ja.

maand staken geruchten de kop op dat Marco Borsato begin volgend jaar terug ging optreden, maar dat werd prompt tegengesproken door zijn management. Dit was alvast een mooie song van Borsato van 28 jaar geleden, die de nummer 1 positie haalde in Nederland. De Bestemming. Ik wil je bedanken om te luisteren naar de prehistorie vandaag. En ja, we spreken meteen af voor de volgende aflevering van dit programma. Maak er nog een hele mooie dag van en tot de volgende!

0: Oh, dat wordt heftig. Ik heb nu al super veel vragen.
1: 8 BV's doen al een jaar lang geheime uitdagingen.
2: This is probably the strangest email you've ever received.
1: Deze week zijn dat Bart Kanaerts.
2: I'm Bart Kanaerts.
1: Timon Verbeek.
0: Allee, proficiat.
1: En Annemie Struijf.
3: Nee, ik ga niet zeggen hoe ik dat ga doen.
1: Een pak geheime uitdagingen.
2: Oh, dat is huge, jongen.
1: En één vraag. Is gelukt. Vanavond op VRT1 en op VRT Max.

0: Maak kans op een set van 8 strips met nooit verfilmde afleveringen van FC De Kampioenen.
1: Ja, ja, ons broodje is gebakken.
2: Verdomme, kikker, hou op met die flabbe grap.
0: Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
1: En likken we van die spijkerzucht.
3: Studio Brussel nodigt je uit voor de avant-première van Heart of the Beast. Met Brad Pitt als Special Forces officier.
4: We're not gonna die out here.
3: Na een vliegtuigcrash proberen hij en zijn trouwe hond Odin samen te overleven in de wildernis van Alaska. Ontdek de film als eerste. Op maandag 21 september in Kinepolis Brussel. Maak kans op tickets via VRT Max.
5: Curiosity Festival. 2 weekends vol Indian Summer Vibes in Wetteren. Van 18 tot 20 september met onder andere Bart Peters, Suzanne en Freek. En van 25 tot 27 september Meteor en Raymond van het Groene Woud. Tickets op curiositiefestival.be. Samen met Radio 2.
6: Sense and Sensibility. 2 zussen, 1 keuze tussen verstand en passie.
7: So boring.
6: De tijdloze klassieker van Jane Austen in een betoverende nieuwe verfilming.
7: Marianne.
6: Laat je meeslepen door romantiek, geheimen en onvergetelijke liefde.
7: And Willoughby.
6: Ontdek Sense and Sensibility als eerste. Win tickets bij Radio 1 op VRT Max.
0: 35 jaar FC De Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet 1, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
8: Nu kunnen we samen lezen.
0: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonde afleveringen.
9: Kan je nog lang lezen?
8: Denk het wel. Hè?
0: Beleef de kampioenen als nooit tevoren.
9: We hebben deze nacht tot 2:30 zitten lezen.
8: Gezellig, hè?
0: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
10: Bijgedicht!
3: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel.
11: Elke dag, telk voor 2, VRT Radio 2.
12: 12 uur, VRT Nieuws met Melina Verbeek.
13: Onderschepte cocaïne zat verstopt in flessen zeep. In de haven van Antwerpen is bijna een maand geleden een lading cocaïne onderschept. De drugs waren vloeibaar gemaakt en zaten verstopt in literflessen zeep. Het is de eerste keer dat drugs op die manier gevonden zijn in de haven, zegt Christophe Aerts van het parket van Antwerpen.
14: Deze vangst is wel eerder uniek. In deze vorm hebben we het nog niet gezien, dat het wordt verwerkt in vloeibare zeep, waarbij het eigenlijk langs de buitenkant moeilijk te onderscheiden valt. Maar we hebben wel gemerkt dat als er dan tegen lagere temperaturen wordt gewerkt, ja, dat de cocaïne dan begint te kristalliseren. En dat zal vermoedelijk het idee zijn om die met lagere temperaturen terug te gaan losmaken van die zeep om dan terug te gaan verkopen, want dat is uiteindelijk het doel natuurlijk.
13: De lading drugs was onderweg van Colombia naar Kroatië. Over hoeveel cocaïne het precies gaat is nog niet duidelijk. Het onderzoek loopt nog, er zijn ook nog geen verdachten opgepakt. In meer dan 70 steden en gemeenten in ons land is het autovrije zondag. Dat is een record. Auto's en motoren mogen er vandaag niet rondrijden. Fietsers en voetgangers krijgen meer plaats. In Brussel organiseert een wielerclub een fietstocht door de 19 gemeenten van het Brussels gewest. Een 100-tal wielertoeristen is vanmorgen vertrokken, ondanks de regen.
15: 60 kilometer door heel Brussel, alle gemeentes. Dus ja, een beetje de dingen bekijken die je anders niet zou zien.
16: Ik vind het echt super als het autovrije zondag is. Dan hebben we echt de stad helemaal voor ons.
17: Ik heb hier een tijdje gewoond, dus het is altijd nog nostalgisch om een beetje terug te komen. En dan zeker op zo'n dag waarin het toch speciaal is dat er geen auto's door de straten rijden. Zo, dat is toch iets uniek om te zien in Brussel. En heel fijn om dan op de koersfiets dat zo mee te maken.
13: Nog in Brussel, in de gemeente Anderlecht, zijn afgelopen nacht 60 mensen geëvacueerd bij een brand in een flatgebouw. De meeste werden opgevangen in een bus van de MIVP. Sommige mensen hadden last van de rook, maar niemand moest naar het ziekenhuis. De brand ontstond in de buurt van het vuilnislokaal. Tijdens het blussen zag de brandweer dat er meerdere problemen waren met de brandveiligheid in het gebouw.
18: Binnenin waren er branddeuren gedemonteerd en gaten gemaakt in muren en plafonds, zodat er rookverspreiding was in gans het gebouw. Dus door de interventie van derde was die brandveiligheid niet meer in orde. En ik wens ook te melden dat er geen rookmelders aanwezig waren.
13: Oekraïne heeft meer dan 1000 drones naar Rusland gestuurd, vooral naar de Russische hoofdstad Moskou. De meeste drones werden uit de lucht gehaald, maar er zijn ook 2 doden gevallen in de buurt van Moskou, volgens Russische bronnen. Ook in Russisch bezet gebied in Oekraïne zijn 2 doden gevallen. Een van hen zou een verkiezingsambtenaar geweest zijn. Rusland houdt vandaag de laatste dag parlementsverkiezingen en ook in bezet gebied in Oekraïne kan er gestemd worden. Bij een Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 3 mensen omgekomen. 2 van hen zijn kinderen. En in Montreal in Canada begint om 3:00 vanmiddag het WK wielrennen. Eerst rijden de elitevrouwen hun tijdrit. Voor ons land is het uitkijken naar Lotte Kopecky en Lotte Klaas. De Zwitserse Marlene Reusser is topfavoriet. Daarna om 7:15 is het aan de elite mannen met Remco Evenepoel die voor de 4e keer wereldkampioen tijdrijden kan worden. Het weer dan. Het wordt vanmiddag droger met zon en wolken en tot 20 graden. Vooral aan zee kan het wel nog hard waaien. Morgen eerst grijs, daarna meestal zonnig met wat stapelwolken. En opnieuw tot 20 graden dan.
12: Door een ongeval is de E34 van Antwerpen naar Nederland in Turnhout-West grotendeels versperd. Op de E40 van Gent naar Brussel is er even voor Groot-Bijgaarde wat vertraging door een ongeval. Het is ook uitkijken voor watergladheid op de buitenring rond Brussel bij Dilbeek. In Ruisbroek is een aanrijding gebeurd op de linkerrijstrook. En tot vanavond 7:00 is het hele Brusselse gewest autovrij. Ook de E40 vanuit Gent en Leuven, de A12 en de E34 zijn ter hoogte van de ring rond Brussel afgesloten. Je kan de stad niet in. Op de E313 naar Antwerpen is in Antwerpen-Oost de aansluiting naar de Antwerpse ring richting Nederland dicht door werken. En dat nog tot de middag. Je kan omrijden via de ring richting Gent en omkeren via de af- en oprit in Berchem. En op de Antwerpse ring richting Nederland is de afrit in Deurne afgesloten.
4: Vlaanderen vakantieland.
7: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
8: Radio 2 Top 2000 quiz.
19: Kim de Brie.
13: Vanmiddag quizzen we met twee mannen die houden van zingen en acteren. Matthias Mesmans, goedemiddag.
20: Goedemiddag.
13: En jij neemt het op tegen Peter Thijssen. Welkom.
20: Dank je wel.

0: Radio 2. Goed nieuws voor alle kampioenenfans.
1: Ja, ja, ons broodje is gebakken.
2: Zwijg, kieken.
0: Koop een FC de Kampioenenbrood bij je bakker. Vul een wedstrijdformulier.

0: Wiebke Beat.
1: Een small town boy.
2: Radio 2, top 2000 quiz.
0: Radio 2. Kunnen jullie ook zo hoog, Matthias Mesmans en Peter Thijssen?
3: Als we eigen ons best doen, ja, ja dan...
4: Run away, run away, run away.
0: Ja, ja, ja, goed, goed, goed, sowieso. Twee mannen hier bij mij in de studio die houden van zingen en acteren. Peter, jou kunnen we altijd een plezier doen met dit nummer.
5: Ah, zo'n goed nummer.
0: Prachtig nummer, hè.
5: Mooi verhaal ook.
0: Heel beladen thema.
5: Ja.
0: Moord op een jonge man in het Noord-Iers conflict.
5: Ja.
0: Gezongen door Spandau Ballet met liedzanger Tony Hadley. En Tony was ooit mede-eigenaar van Red Rat. Wat is dat? Dat is de eerste vraag voor 10 punten. Is Red Rat A, een Schotse voetbalclub? B, een balletgezelschap uitsluitend voor mannen? Of C, een bierbrouwerij?
5: Bierbrouwerij.
0: Zeg je heel overtuigend?
5: Zeker weten. Als ik hem zie, dan denk ik van, die drinkt wel eens een pintje na de voorstelling.
0: Effectief, hij
5: ik heb
0: had.
5: Ik heb hem gezien in Oostende, onlangs, nog niet zo lang geleden. En daar ook zie je dat, maar dat is echt fantastisch, hè. Maar je ziet toch dat hij af en toe iets drinkt.
0: Dat hij niet bij de AA is.
5: Nee.
0: Ja, voilà. Meer zelfs, hij had zijn eigen brouwerij waar ze onder andere Hadley's Gold produceerden, dus...
5: Ja.
0: School.
5: Ik heb het nooit gedronken, maar het zou me wel deugd doen.
0: En sowieso, die eerste 10 punten zijn binnen. Matthias, voor jou mag deze vaak door de boksen knallen.
3: Ook mooi, hè.
0: Je wordt er instant blij van, hè.
3: Het is echt zo. In de auto, met goed weer of thuis in de living. Ik kan dat echt altijd horen, dat nummer.
0: Stars van Simply Red. Nummer dat heel wat generaties kan bekoren, trouwens. En ook Simply Red is naast zanger ondernemer. Zo brengt hij Il Cantate op de markt. Maar wat is dat? A, is dat een Italiaanse wijn? B, haarproducten omwille van zijn eigen rode haarkleur? Of C, keelpastilles, vaak gebruikt door zangers?
3: Goh, ik ga dan voor wijn gaan. Het is echt een pure gok. Ik heb hem niet ontmoet, dus ik weet niet of hem eruit ziet of hem veel wijn drinkt, maar ik
0: jij denkt van, als de ene bier, dan zal de andere wel wijn, zoiets.
3: Het klinkt wijnachtig, maar het kan ook zijn dat ik mis ben.
0: Niet twijfelen aan dat buikgevoel. Het is juist.
3: Oh.
0: Het is een Italiaanse wijn. En trouwens niet alleen rode wijn, maar ook witte.
3: Peter, wij gaan eens een tasting moeten doen van bier en wijn.
5: Zeer goed. Ja. Organiseer het maar. Nodig uw vader uit.

0: valt.
1: Ja, zal wel zijn.
0: U, Matthias Mesmans en Peter Thijssen, wie wil er heel graag winnen?
2: Goh,
3: ik gun het mijn theater zo hard.
2: Ja?
3: Ja, absoluut.
2: Oké, ik ga mijn best doen. Voilà. Ik kan niks beloven.
0: De stand is op dit moment 10-10, maar Peter, je was wel blij dat die eerste punten wel al binnen zijn, hè?
3: Ja, want de vorige keer, ik heb het al vaak gezegd, zo, als je ergens binnenkomt en je krijgt een vraag en je kunt niet goed antwoorden, dat voelt altijd een beetje raar zo. Ja. Maar goed, ik heb nu de eerste juist, dus het ja, mij kan echt
0: vanzelf
3: niks meer gebeuren.
0: Ben jij competitief, Matthias?
2: Ja, een beetje. Ja, ik vind dat ook wel. Maar ja, ik heb het ook graag juist. Dus, maar ik voel het al. We zijn allebei in for the kill vandaag. Dus komt goed.
4: En er trekt een actieve onweerszone over het land.
5: Oh, schat, kijk eens naar de lichten. Amai, dat is volledig grijs.
6: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
5: Ja.
6: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
5: Shh. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
6: Oef, dat is een pak van mijn hart.
5: Ja,
7: schat. Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
8: Excellent. Bij Excellent zijn er nu laptops met ruildeals tot €150.
9: Wauw, ik wil zo'n nieuwe AI-laptop.
10: En ik nog een boterhammetje.
9: Of een nieuwe gaming-laptop.
10: Ja, allee, kom, we zijn weg.
9: Ah, nu heb ik u, hè.
11: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
12: Kijk op excellent.be.
13: Oh my god, ik ga.
14: Jij gaat, maar ik ga ook. We kunnen samen rijden.
13: Ik ga, met 3 vriendinnen.
15: Oh, dat is ongelooflijk. Ik ga zeker.
16: Gaat er echt gebeuren?
15: Maar ik ga!
13: Woe!
15: We gaan!
17: Ah, dan ik ook.
18: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

0: Backstreet Boys, I Want It That Way.
1: Radio 2 Top 2000 Quiz.
0: Matthias Mesmans en Peter Thijssen samen in onze Radio 2 Top 2000 Quiz studio. Maar soms ook samen op de musicalplanken. Pas nog in Door een Roosje.
2: Ja.
0: Gespeeld. Jammer dat het voorbij is?
2: Ja, toch wel. Het was een heel zware periode, maar heel fijn. En Matthias heeft natuurlijk de prins zeer goed gedaan. Bijna zo goed als Davy Gillis.
3: Het waren heel grote schoenen om te vullen. Maar ik heb heel goede begeleiding gekregen, want Peter heeft de vorige editie ook gedaan. Dus ik kon genoeg tips vragen.
0: Sowieso, ja. Jullie hebben ook in Tien om te zien de musical gespeeld samen.
2: Ja.
0: Daar was de grote verhaallijn het doorbreken van een boysband. En toevallig hadden jullie het daarnet wel daarover, hè? Ja. Backstreet Boys.
3: Ja, ja, ja.
2: Dat zou zomaar eens kunnen, hè.
0: Want Peter, nooit jij zei van, ja, een boysband generaties overschrijdend.
2: Ja, dat zou fijn zijn, denk ik. Voor iedereen leuk om naar te kijken.
3: Ja, omdat dat wel ook toen, het was dan wel fictief, maar wij werden in een boysband gesmeten in die musical. En wij dachten allemaal in het begin, wauw, gaat dat geven? Maar het publiek werd daar echt zot van, hè. Die vonden dat de max, hè. We zongen toen ook wel Zeg eens meisje, dus dat is ook wel een nummer waar iedereen helemaal wild op gaat. Maar,
0: maak daar werk van.
3: Ja.
0: In het echte leven.
2: Voor mij is het goed.
3: Ja, deal.
0: Wie mag er nog in?
2: Jonas van Geel, die gaan we er niet in krijgen, denk ik.
0: Pas op.
3: Als we het lief vragen, een Tom Oudenaard, die krijgen we nog wel een keer mee.
2: Tom sowieso. Dus niet de beste zanger, maar hij kan wel zingen.
3: Ja, en dan moeten we voor nog een generatie te pakken. Of heel oud, of nog heel jong gaan. Dus ja. we vinden nog...
0: Wordt over nagedacht, ja. Sowieso. Het risico is natuurlijk wel, als zo'n een boys of girl band dan doorbreekt, is er wel altijd eentje die solo wil gaan.
3: Dat is de Peter.
0: Maar daar gaat ook de tweede ronde over, want jullie krijgen zo meteen elk 3 fragmenten van een solo-artiest te horen. En jij vertelt me dan in welke band ze zaten. Telkens goed voor 20 punten. Matthias, ik begin bij jou.
3: Ja, Harry Styles.
0: Je hoort Harry Styles. En zat hij in One Direction of in O-Town?
3: Dat is One Direction.
0: Zonder twijfel, eerste 20 punten zijn goed.
3: Top.
0: Je hoort...
3: Beyoncé.
0: Ja, en weet je het zelf al of heb je meer keuze nodig?
3: Ik ben redelijk zeker. Van Destiny's Child?
0: Ga ervoor, natuurlijk. Met een smile al op het gezicht.
3: Ja, ja, ja. Ja. Aaron, fantastisch. Maar ja, ik ken al de jongens van de band ook heel goed.
0: In welke boysband zat hij?
3: Aaron van de fantastische boysband Bobby. Yes! Dat is niet
0: dat
3: content. Top!
2: Ziet hem groeien.
3: Ja. Nee, ja, ik denk heel veel chance gehad, maar ik ben blij dat het juist was.
0: Peter, het is aan jou nu. Weet je wie je hoort?
2: Ik zal zeggen Mel, maar ik weet niet.
0: Ja,
2: het.
0: Mel C.
2: Mel? Ja.
0: En dus? Ze zat in...
2: Oh, nee.
0: Spice Girls of in Atomic Kitten?
2: Spice Girls. Ik heb ze ooit live zo voorbij de deur zien wandelen.
0: Ah, is het waar?
2: Ja.
0: Goed, maar pas op, want dit is al de volgende.
2: Robbie Williams.
0: Robbie Williams. Oh. Zat hij in Boyzone of in Take That?
2: Take That.
0: Ah, vlotjes, zijn.
2: Ah, jezus. Dat is een moeilijke topnummer.
0: Dan Justin.
2: Is dat Justin Bieber?
0: Nee, ja, Justin Timberlake.
2: Ah ja, Timberlake.
0: Maar zat hij in The Backstreet Boys of in NSYNC?
2: Backstreet Boys, hè? NSYNC? Ja, oké, goed.
0: Je zag het al aan mijn gezicht, ja, voor ik iets zei, hè?
2: Ja, voilà. Daar is de voorsprong voor Matthias Mesman.
0: Ja, goed, jullie houden zelf de boekhouding bij, dat is heel gemakkelijk. Op dit moment, Peter, heb jij 50 punten. Mm. En Matthias dus aan de leiding met 70.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: Girlband, noodgeval, goh, ça va nog. Peter, 50 punten, Matthias, 20 meer. We spreken nog niet van een noodgeval, hè, Peter?
1: Nee, absoluut
0: kan
1: niet.
0: Kan nog alle kanten op.
1: Voilà.
0: Jij stond deze zomer, volgend weekend trouwens ook nog een laatste keer in Blankenbergen, in het Witte Paard.
1: Zeker.
0: Met celebrations.
1: Fijne plek.
0: Hoe is het geweest?
1: Zeer goed. Een topzomer gehad. Ja.
0: En ook wel fijn, samen met je zoon daar.
1: Ja, dat was een feestje. Het was niet de eerste keer dat ik met hem op een podium stond, maar deze keer was het echt hij met al zijn talenten die veel meer zijn gangen kon gaan. Ik vond het zalig.
0: Misschien wel de eerste keer samen in onderbroek?
1: Dat zou kunnen, ja. Affirmatief, zeker.
0: Het was een momentje hoor, Matthias.
2: Ik ben zo benieuwd om het te zien. Ja, misschien nu nog benieuwder.
0: Ja, het was zo met buik en borst te spelen in onderbroek. Heel apart. Maar volgend jaar, van april tot oktober...
1: Eerst burlesque en dan daarna de zomer terug in het Witte Paard. Maar daarvoor ga ik nog bij Sven de Ridder werken.
0: En?
1: In de lente.
0: En je hebt ook pas een eigen single uit.
1: Ja, geweldig. Hè. Oh, ik ben zo blij.
0: En het gaat over?
1: Ja, hoe mooi dat het leven is eigenlijk. Hè. En dat ik geen spijt heb over alles wat is geweest. En heel hoopvol over alles wat nog moet komen.
0: Dat is eigenlijk heel mooi om zo deze derde ronde in te stappen. Dat is de zangronde. Dus dat is dan op jouw lijf geschreven. Het is natuurlijk de stop de bandronde.
1: Ja.
0: Blijf vooral in het ritme.
1: Ja.
0: Dat is een belangrijke.
1: Ah, ja,
0: dus toonhoogte, juiste woorden, speelt allemaal geen rol. Zorg vooral dat je in het ritme blijft als je die muziek plots weer hoort. Mm-hmm. Dus muziek valt weg en dan komt die terug. En dan wil ik dat je naadloos verder zingt, Peter.
1: Ja.
0: Deze is voor jou.
1: Ja.

0: You're always on my mind. You, you're the one I'm living for.
1: Wow. Dat is wel perfect.
0: Ja, ik heb het heel vaak gezongen, moet ik zeggen. Dus ik ken het zo goed. Het is een van mijn all-time favorites.
1: Kijk, en ik zag Matthias al kijken van... Allee.
2: Moest ik dit nummer moeten zingen, dan zou ik echt lost zijn. Maar ik ben benieuwd wat er komt voor
1: ja,
2: mij.
1: Ja, wel, ik ga jou niet langer in spanning houden. Deze is voor jou en ik denk... Ja, het moet lukken, Matthias. All right.

0: The heroes of our time, hero, oh. But we're dancing with the demons in our mind, hero, oh.
1: Net, mijn oortjes.
2: Geweld.
1: Ja? Oké. Okay.
2: Wat wou je zeggen? Ik ben net.
1: Mijn oortjes zaten er net, maar ik...
3: Maar ja, van...
1: Ja, ik vergel...
3: Van waar ben je?
1: Wat?
3: Van waar ben je?
1: Ik ben van Kesselo.
3: Ja, dus die oortjes, dat ken
1: ik. Ja, ik word altijd als we samen zijn gepakt op mijn Kesseloze oortjes. Ja, dat is...
3: Maar maak er je handen als merk van, jongen.

0: Wax, Right Between the Eyes. Matthias Mesmans en Peter Thijssen quizzen alsof hun leven ervan afhangt op deze zondagmiddag. En Peter, ça va?
1: Zeker, absoluut. Ik leef nog.
0: 80 punten behaald. En Matthias, die kijkt zo eens van, maar ja, so far so good. Want ik sta nog altijd aan de leiding met 100 punten.
2: Het komt

0: Kwondam. 26 en 27 september op de gronden rondom het kasteel van Gaasbeek en Groenenberg. Reis naar de middeleeuwen met steekspelen en kanongebulder tijdens een veldslag. Geniet van de vele animaties samen met Radio 2. Tickets en info, kwondam.be.
1: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
2: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
1: Ja.
2: Wauw.
1: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
2: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
1: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
2: Om de 6 seconden?
1: Nee, 1 keer per maand.
2: Ah.
1: Meer info op luminus.be.
3: Elke dag telt voor 2.
4: Radio 2.

0: Emilia in die big, big world.
1: Radio 2, top 2000 quiz.
0: Matthias Mesmans, Peter Thijssen, we gaan vertalen. Het is te zeggen, we hebben een nummer door de vertaalmachine gehaald. Jullie moeten het origineel zoeken. Matthias, jij kreeg net een tekst.
2: Ja.
0: En die mag jij dus voorlezen. Dus Peter, first things first, gewoon niks bekijken, goed luisteren en zeg mij welk nummer we zoeken.
2: Ze is als wind door mijn bomen. Ze rijdt door de nacht, vlak naast me. Ze leidt me door het maanlicht, om me vervolgens te verschroeien in de zon. Ze heeft mijn hart veroverd, maar ze beslist, ze beseft niet wat ze heeft gedaan. Ik voel haar adem op mijn gezicht, haar lichaam dicht bij de mijne. Ik durf haar niet in de ogen te kijken, ze is onbereikbaar voor mij. Ik ben een dwaas om te geloven dat ik haar iets te bieden heb. Zij is als de wind.
3: De meeste dromen zijn bedrog, nee?
2: Het is een Engels nummer, hè?
3: Ah, fuck. Oh, sorry. Ik was helemaal... Ja, ik was aan het zoeken...
4: Peter.
3: Nee, ik weet het niet.
4: Je was afgeleid door de kesseloze ook. Wat was deze?
3: Zag ik? Ik was een Nederlandstalig nummer aan het zoeken. Ja, dat kan gebeuren.
4: Zij is als de wind.
3: Ja.
4: She's like the wind. En dat is natuurlijk een nummer, ja, Matthias?
3: Ja, maar op een gegeven moment zegt hij, ik voel jouw adem. Ik denk, ja, en zie jouw gezicht. Allee, ja. En dan was ik al helemaal weg. Dus dat, ah, ja, de meeste dromen zijn bedrog. Ja, maar dat was de opdracht niet, hè. Toch een beetje ADHD, hè.
4: En jij, Matthias, je hebt dat natuurlijk gezongen in The Masked Singer, hè?
2: Ja, ik vind dat een prachtig nummer. Echt waar. Ik vind dat super mooi om te zingen, maar ik heb dat eigenlijk ook ontdekt door The Masked Singer, want ik kende het nog niet van de film. Maar het is echt super, super mooi.
3: Oh, prachtig.
2: Ja.
4: En wie was jij nu ook alweer in The Masked Singer?
2: Eenhoorn.
4: Voilà, horen.
2: Nee, ik word hier weer in de val gelokt voor mijn kesseloze ootjes. Ja.
4: Goed, Peter, jij mag nu dus jouw mooiste vertelstem bovenhalen en voorlezen. Matthias, jij moet op zoek gaan naar het originele nummer, hè?
2: Ja.
3: Beautiful, the world is beautiful, so absolutely amazing. 1,000 red hot air balloons, kites flying in the wind, soaking up the sun together. Hurry, for the party is starting. Donut fritters, cotton candy, far too much, there's no end to it. Come outside, don't stay indoors. Let's turn everything upside down. We walk through the streets hand in hand. The whole city is a wonderland. Beautiful. The world is beautiful. So absolutely amazing.
2: Is het mooi? Het leven is mooi? Nee, oh nee. Oh, ik dacht eerst aan K3, maar...
4: Nee.
2: Nee, ook niet. Oh. Nee, oh nee. Oei. Ik spendeer al mijn halve leven in Studio 100 en dat ik dit niet weet is eigenlijk...
3: Ja, jongen. Ja.
4: Het was nogthans echt, amai, zo goed gebracht, Peter. Het was echt precies dat je hier op een podium stond.
3: Ja, even BBC Radio dacht.
2: Ja, wel, zo voelde
3: Ian McKellen,
2: het.
3: Ja, ik dacht, ja. Ik had heel Lord of the Rings...
2: Ja.
3: Dan ga ik het nooit vinden.
4: En het was mooi voorgelezen. De wereld is ook mooi, maar levert helaas geen punten op.

0: Roma, Roma, ma, Gaga, la, la, what's your bad romance?
1: Lady Gaga, Bad Romance. Peter 80 punten, Matthias 100. Kunnen we mee leven?
2: Zeker.
1: Klaar voor die laatste ronde?
3: Kom on, Matthias.
2: We doen ons best. Het. De vadermoord, het moet gebeuren. Oedipus slaat toe.
1: Ja, pas op. Het is sowieso de meest zenuwslopende ronde, hè, die vijfde ronde. En alles beslissend, want je krijgt 50 punten per juist antwoord. Oh. Dus in het beste geval, stel nu Matthias, je gaat er helemaal voor, dan is dat plus 500.
4: Wow.
1: Om maar te zeggen, ja.
4: Wow.
1: Zet uw schrap, het is ieder voor zich. Herken je de zanger, zangeres of groep, dan roep je meteen de naam van de artiest. Niet op elkaar wachten, gewoon herken je wie het zingt, gaan met die banaan. Alright?
3: Yes,
4: ik denk het. We got to install microwave
3: ovens, custom kitchen delivery. Dat is schande dat ik er niet op kom.
1: Allee mannen.
4: Ik weet het.
2: Dire Straits?
1: Jazeker.
4: Ah. George Michael.
3: Koen Wouters, Clouseau.
1: Ja.
3: Benson Boone.
2: Abkael.
3: Fleetwood Mac.
4: Axel Red.
1: Zeker.
2: Oh. Schande.
3: Natalia.
1: Ja.
3: Amai.
2: Schande.
3: Niels.
2: Meteor.
3: Oh nee, oh ja, oh nee. Meteor.
4: Axel Red?
1: Zeker.
2: Oh. Schande.
3: Natalia.
1: Ja.
3: Amai.
2: Schande.
3: Niels.
2: Meteor.
3: Oh nee, oh ja, oh nee.
1: Meteor.

0: Je hebt wel mooie tanden, vind ik.
1: Ja?
0: Ja, ik vind dat. Mooie kleur.
1: Merci.
0: Zijn die gebleached?
1: Nee.
0: Amai, mooi.
1: Ah, dank u.
2: We zijn wel compleet afgeleid hè, op dit moment.
0: Oh, excuse.
1: Ja, sorry. Ja, excuseer. We waren tanden.
2: Ja, inderdaad. Inderdaad. Jullie hebben jullie tanden gezet in deze top 2000 quiz. Waarvoor, vonden jullie het een beetje leuk?
0: Heel leuk.
1: Fantastisch,
0: heel leuk.
1: Echt waar. Ja.
0: Ik ben blij dat ik toch een paar goede antwoorden heb kunnen geven.
2: Maar zeker, Peter Thijs. Niet zo twijfelen aan uzelf.
0: Ja, maar ja, goed.
1: Ja, want pas op hoor. De uitslag is nog niet bekend.
0: Ah, ja,
1: ik ben benieuwd.
2: Just, Matthias Mesmans. Daar gaan we nu werk van maken. Die laatste ronde. Ja, ik ga het gewoon meteen zeggen. Die laatste ronde heeft jullie allebei 250 punten opgeleverd. Dus, Peter, dan weet je het. Jij eindigt met 320 punten vandaag. En Matthias is de winnaar met 350 punten.
1: Woe! Ah, dankjewel.
0: Bravo.
1: Ah, zalig.
0: Vier op jou.
2: Je glundert toch net iets meer nu, hè?
1: Ja, nee, keileuk. Ik had niet verwacht dat ik zoveel ging kennen. Dus ik, ja, vier op mijn muziekkennis.
2: Wat brengt de zondag verder nog voor jullie?
0: Een bezoek aan oma en opa, denk ik.
1: Zalig.
2: Bij jou, Matthias?
1: Ja, mijn oma is vervent Radio 2-luisteraar. Dus als ik daar nu dan ook niet naartoe ga, dan gaat ze zeggen, Peter wel en jij niet. Dus ja. Ik ga ook.
2: Voilà, mooi, mooi, mooi, mooi, mooi. Familiemomentje nog deze zondag. Volgende week spelen we trouwens met Sasha en Davy.
1: Oh, ah, zalig.
2: Ik weet al dat jullie volgende week ook gaan luisteren naar de Radio 2 Top 2000 quiz. Geniet vooral nog van vandaag. Doe de oma's de groeten. En voilà, dadelijk fantastische muziek na 1 uur in Radio 2 Weekend. Mooie zondag nog.
0: Dank u wel.
1: Dank u.

0: Studio Brussel nodigt je uit voor de avant-première van Heart of the Beast. Met Brad Pitt als Special Forces officier.
1: We're not gonna die out here.
0: Na een vliegtuigcrash proberen hij en zijn trouwe hond Odin samen te overleven in de wildernis van Alaska. Ontdek de film als eerste. Op maandag 21 september in Kinepolis Brussel. Maak kans op tickets via VRT Max.
2: Goed nieuws voor alle kampioenenfans.
3: Ja, ja, ons broodje is gebakken.
4: Zwijg, kieken.
2: Koop een FC De Kampioenenbrood bij je bakker. Vul een wedstrijdformulier in en maak kans op een set van 8 strips met nooit verfilmde afleveringen van FC De Kampioenen.
3: Ja, ja, ons broodje is gebakken.
4: Verdomme, kieken, hou op met die vlammengat.
2: Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
3: En likken we van die spijkerzucht.
5: Sense and Sensibility. Twee zussen, één keuze tussen verstand en passie.
6: He's so boring.
5: De tijdloze klassieker van Jane Austen in een betoverende nieuwe verfilming.
6: Marianne.
5: Laat je meeslepen door romantiek, geheimen en onverwachte

0: onvergetelijke liefde. Ontdek Sense & Sensibility als eerste. Win tickets bij Radio 1 op VRT Max.
1: Curiosity Festival. Twee weekends vol Indian Summer Vibes in Wetteren. Van 18 tot 20 september met onder andere Bart Peters, Suzanne en Freek. En van 25 tot 27 september Meteor en Raymond van het Groene Woud. Tickets op curiositiefestival.be. Samen met Radio 2.
2: 35 jaar FC De Kampioenen. Dat wordt gevierd met niet één, maar 8 nieuwe kampioenenstrips.
3: Nu kunnen we samen lezen.
2: 8 kampioenenverhalen van 8 nooit uitgezonde afleveringen.
4: Kan je nog lang lezen?
3: Denk het wel.
2: Beleef De Kampioenen als nooit tevoren.
4: We hebben deze nacht tot 2:30 zitten lezen.
3: Gezellig, hè?
2: 8 gloednieuwe kampioenenstrips. Bestel ze nu via kampioenen35.be. Kampioen zijn is plezant, ook op papier.
5: Bij gedacht!
6: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel.
7: Zometeen veel muziek van Michael Jackson, maar ook van De Kreuners en van Dua Lipa. En dat allemaal in Radio 2 Weekend.
8: Elke dag, telk voor twee. VRT Radio 2.
7: Maar eerst VRT Nieuws met Elina Verbeek.
9: Een tiener is in levensgevaar na een ongeval met een bromfiets. In Lievegem in Oost-Vlaanderen is een meisje van 18 gisteravond levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval. Ze zat als passagier op de bromfiets. Aan het stuur zat een jongen van 15. Hij was onder invloed van drugs. De jongen was weggevlucht van een politiecontrole en werd achtervolgd door een agent op een motor, vertelt Julie van den Heden van de politiezone Deinze-Zulte-Lievegem.
10: Tijdens zijn vlucht is de bromfietser ook in aanrijding gekomen met een andere persoon in de auto en uiteindelijk is een bromfietser tot stilstand gekomen tegen een geparkeerde trekkeroplegger die daar geparkeerd stond op de N9. De minderjarige bromfiets heeft een positieve speekseltest afgelegd na de feiten en helaas is de 18-jarige passagierster die achterop zat bij het ongeval levensgevaarlijk gewond geraakt.
9: In de haven van Antwerpen is ongeveer een maand geleden een lading cocaïne onderschept die verstopt zat in vloeibare zeep. Het is de eerste keer dat drugs op die manier gevonden zijn in de haven, zegt Christophe Aerts van het parket van Antwerpen.
11: Deze vangst is wel eerder uniek. In deze vorm hebben we het nog niet gezien, dat het wordt verwerkt in vloeibare zeep, waarbij het eigenlijk langs de buitenkant moeilijk te onderscheiden valt. Maar we hebben wel gemerkt dat als er dan tegen lagere temperaturen wordt gewerkt, ja, dat de cocaïne dan begint te kristalliseren. En dat zal vermoedelijk het idee zijn om die met lagere temperaturen terug te gaan lossen. Maken van die zeep om dan terug te gaan verkopen, want dat is uiteindelijk het doel natuurlijk.
9: De lading drugs was onderweg van Colombia naar Kroatië. Over hoeveel cocaïne het precies gaat is nog niet duidelijk. Er zijn ook nog geen verdachten opgepakt. In meer dan 70 steden en gemeenten in ons land mogen er vandaag geen auto's of motoren rondrijden voor Autovrije Zondag. Voor fietsers en voetgangers zijn er allerlei activiteiten. In Brussel doen zo'n 100 wielertoeristen mee aan een tocht door de 19 gemeenten. Want met de koersfiets door Brussel is op andere dagen veel moeilijker, zegt organisator Dries Verhagen van wielerclub Brussels Unchained.
12: Wij fietsen meestal buiten Brussel, omdat daar aangenamer fietsen is. Maar op een uitloze zondag is een uitgelezen kans om Brussel te ontdekken. Dit soort dagen zetten het fietsen in de kijker en tonen voor het beleid dat er draagvlak is voor fietsers en dat er nog een duwtje vooruitgegeven mag worden aan het fietsbeleid.
9: En in Montreal in Canada begint om 3:00 vanmiddag het WK wielrennen. Eerst rijden de elite vrouwen hun tijdrit. Daarna om 6:45 is het aan de elite mannen. Christophe van de Goor van Sportza vertelt wie de favorieten zijn.
13: Alle ogen zijn gericht op ene Remco Evenepoel, die straks voor een vierde keer op een rij, jawel, wereldkampioen tijdrijden kan worden. En dat op nog altijd maar 26-jarige leeftijd. Een vrij lange tijdrit, net geen 40 kilometer, overwegend vlak, met een deel op het Formule 1-circuit. Maar eerst gaan de vrouwen van start om 3:00 met de Zwitserse Marlène Reusser als topfavoriete. De ambities van Lotte Kopecky en de Belgische kampioene Lotte Klaas zijn relatief beperkt.
9: Het weer dan. Het wordt vanmiddag droger met zon en wolken en tot 20 graden. Aan zee nog wel kans op rukwinden. Morgen eerst grijs, daarna meestal zonnig met wat stapelwolken en opnieuw tot 20 graden.
7: Door een ongeval is op de Antwerpse ring richting Gent in de Kennedy-tunnel de rechterrijstrook versperd. Richting Nederland 10 minuten filegolven tussen Linkeroever en Deurne. Daar is de afrit afgesloten. En tot vanavond 7:00 is het hele Brusselse gewest autovrij. Ook de E40 vanuit Gent en Leuven, de A12 en de E411 zijn ter hoogte van de ring rond Brussel afgesloten. Je kan de stad niet in.
14: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
15: Radio 2.
3: 2 weekend.
5: Anja Daas.
15: Ah ja, het is autoloze zondag vandaag. Hè. Zo de stad verkennen zonder auto's. Het heeft toch wel wat. Maar vandaag lekker gezellig binnenblijven en luisteren naar Radio 2 heeft natuurlijk ook wat. Hè? Met extra veel muziek van Michael Jackson. Trouwens, welke van zijn nummers vind jij de 3 beste? Laat me dat eens weten via VRT Max. Iets voor 4 uur horen we het resultaat.

Smooth Criminal van Michael Jackson. Even ogen dicht doen. Herinner jij je het clipje van destijds nog? Was zo'n clipje waarin hij naar voren helde, helemaal. En hij viel niet. Blijkbaar was het toch wel een trucje, hoor. Met een soort van pinnen in zijn schoenen. Hij had namelijk speciaal schoenen laten maken die dan in de pinnen klikten die in de vloer staken. En zo kon hij naar voren hellen. Maar pas op, het was nog een huzarenstukje, hoor. Voor Michael Jackson. En dit is Jelly Roll. Ho!

Alles goed met Jerry Roll en hopelijk met jou ook. En heb je deze namiddag even tijd om eens na te denken over de muziek van Michael Jackson? Ja, extra veel Michael Jackson muziek dit weekend. De film over zijn leven heeft echt wel voor een revival gezorgd. Zijn muziek staat weer in de hitlijsten. En welke van al die nummers van Michael Jackson vind jij de drie beste? Niet gemakkelijk, hè? Denk er toch eens over na en laat het mij weten via VRT Max. Iets voor 4 uur hoor je dan welke drie nummers tot de populairste zijn gekozen. Ik ben geboren.

0: En die one die heeft ze afgelopen zomer gevonden, hè? Onze Dua Lipa. Zometeen een geweldig nummer uit de jaren 70. Weet je nog? Cheap Trick. VRT Radio
1: 2. Excellent. Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
2: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
1: Kijk op excellent.be.
2: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
3: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
2: Vdkbank.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Vanavond een currieke?
4: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
6: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: Amai, die back-to-school-actie van Lab 9. Slim, snel, studiebeest.
8: Ah, hoor ik mijn naam?
7: Ja, jij die dan nog 3 vakken van het eerste meeneemt?
8: Ik bouw slim op.
7: Maar niet snel.
8: Hoe je het academiejaar ook aanpakt, begin bij Lab 9. 10% korting op Mac en 5% op iPad. Inclusief accessoires.
9: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
10: Radio 2.
11: I want you to want me.

is toch muziek waar je energie van krijgt. Hè? Doet het nog altijd goed op de feesten. En dat al sinds eind jaren 70. I Want You To Want Me van Cheap Trick. Zometeen hoeverfan ik op Radio 2. Maar eerst plankgas vooruit met Line de Douw.

Ja, sinds eind september is het een eenmansgroep geworden eigenlijk. Hè? Alleen met Alex Carlier. Al gaat Noemi Wolfs nog wel mee om 30 jaar Hoover Phonic te vieren. En nu Roxy Dekker.

0: Oh ja, ik ben fan van Roxy Dekker. Zo meteen nog eentje van Michael Jackson. Maar eerst goed nieuws, want de weg is vrijgemaakt op de Antwerpse ring richting Gent in de Kennedy-tunnel. Nog 15 minuten extra wel vanaf Antwerpen-Zuid. Richting Nederland ook een kwartiertje filegolven tussen Linkeroever en Deurne. Daar is de afrit afgesloten. En tot 7 uur vanavond is de hele Brusselse gewest autovrij. Ook de E40 vanuit Gent en Leuven, de A12 en de E411 zijn ter hoogte van de ring rond Brussel afgesloten. Je kan de stad namelijk niet in.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

Lief Meerloon, het was duidelijke taal van Michael Jackson. Ja, het nummer was eind jaren 80 eigenlijk reactie op alle roddels die over hem de ronde deden. Over plastische chirurgie, over slapen in een zuurstoftent om niet ouder te worden. Over een chimpansee als huisdier. Leave me alone was dus het antwoord van Michael Jackson. Trouwens, stemmen voor jouw ultieme drie nummers van Michael Jackson kan nog altijd via VRT Max. Straks iets voor 4 uur laat ik je dan de drie populairste van dit Radio 2 weekend horen. En dit is Jennifer Lopez. We'll be right back.

hoge verwachtingen voor vanavond. Ja, ik ook eigenlijk. Ik vind het een moeilijke televisieavond trouwens. De 12 of de Verraders. Het is zo moeilijk om te kiezen waar naar te kijken. 'S Avonds Jennifer Lopez denkt aan heel andere dingen, denk ik. En Waiting for Tonight. Deze die stond deze week dan weer bij ons in de kijker. Radio 2 Top Song. Voorbode van zijn nieuw album dat er aankomt. Onderweg van Niels de Stadsbader.

0: per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
1: Sense and Sensibility. Twee zussen, één keuze tussen verstand en passie.
2: So boring.
1: De tijdloze klassieker van Jane Austen in een betoverende nieuwe verfilming.
2: Marianne.
1: Laat je meeslepen door romantiek, geheimen en onvergetelijke liefde.
2: And Willoughby.
1: Ontdek Sense and Sensibility als eerste. Win tickets bij Radio 1 op VRT Max.
3: De Ardennen. Rust, natuur en genieten met vrienden, familie of partner. Elk seizoen betoverend vanuit jouw luxueus Casa Pilot vakantiehuis. Met wellness of je eigen privézwembad. Casa Pilot. Jouw specialist in luxe vakantiehuizen in de Ardennen. Het hele jaar lang. Start je droomreis op casapilot.com.
4: Elke dag telt voor twee.
1: Radio 2.

0: Take van The Police. Radio 2. Af en toe krijg ik wel eens een berichtje via VRT Max met de vraag van zou je die of die song voor mij kunnen spelen? Ha, nee, dat gaat spijtig genoeg niet tijdens Radio 2 Weekend. Maar weet je wanneer dat wel kan? Vanaf 6 uur vanavond. Want dan is er morgen maandag met Caroline de Becker een verzoekprogramma waarin je iemand kan verrassen met een geweldig goede plaat. En ook een leuke boodschap. Die boodschap die kan je nu al doorsturen. Dan laat Caroline je vast en zeker weten wanneer jouw plaat vanavond voorbij komt. En die boodschap die moet helemaal niet lang zijn, hoor. Dat kan zijn voor mijn lief, die vandaag naar de bakker is geweest, plus plaat. Of voor mijn kinderen, die mij op deze zondagochtend hebben laten uitslapen. Waarvoor dank. Plus plaat. Dus je korte boodschap of je lange boodschap. Het speelt geen rol. Je boodschap gewoon laten weten via VRT Max. En wie weet hoor je wel jouw topsong vanavond op de radio.
1: Radio 2 Weekend.
2: Anja Daams.

Ja, vanaf oktober lopen ze weer de kans, hè, om de hele nacht wakker te zijn, die van de Starlings, want dan wordt hun tweede baby geboren. Hè. Trouwens, tussen haakjes, heb ik je al laten weten dat de voorstelling van de Radio Bene, de Ratchback Live in concert, Best of Christmas, bijna helemaal is vol uitverkocht. Er zijn nog een paar tickets voor zondag 8 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Maar ja, het is dan ook de allerlaatste keer, hè, dat je naar die Ratchback Evergreens kan gaan luisteren. Gezongen door Helmut Lotti, door Lies, door Yannick Bovie, maar ook Kleimans en Van Geel, Loredana en Barbara Dex, die zullen erbij zijn op die zonder twijfel geweldige avond. Dus wil je die allerlaatste tickets nog te pakken krijgen, gewoon even naar het Radio Bene kanaal gaan op VRT Max. En dit hier is Elvis Presley.

0: Ik wil niet dat je gaat.
1: Het is stilaan een voornemen voor volgende zomer. Hè? Genieten van de zon, de zee en het strand. Alhoewel, wat hoorde ik? Dat de temperaturen weer gaan stijgen, boven de 25 graden. Raar toch, hè? Eind september, begin oktober en zo tegen de 30 graden. Maar goed, we gaan ervan genieten van het zonnetje. We gaan het meepikken.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
1: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest.

0: Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel.
2: Heb jij je drie favoriete nummers van Michael Jackson al laten weten? Nee, dat kan nog hoor. Ga maar even kijken op VRT Max.
3: Elke dag, telk voor twee, VRT Radio 2.
2: Twee uur het VRT-nieuws met Milina Verbeek.
4: Antwerp speelt op dit moment tegen Union. In het voetbal kan Union vandaag opnieuw leider worden. Het speelt op het veld van Antwerp. Jonathan met de penningen, is daar al wat gebeurd na een half uur spelen?
5: Het staat hier voorlopig nog 0-0 op de Bozuil. Maar de grootste kans in de wedstrijd was zeker wel voor Union. Met Mofo Keng die een opgelegde kans aangeboden kreeg van Biondic. Maar de Zuid-Afrikaan blies zijn volley van op de penaltystip over de lat. Antwerp voetbalt wel mee. Wil weer punten pakken na drie verloren wedstrijden. En Union wil tegelijk zijn ongeslagen reeks verder zetten. En zijn zesde overwinning in zeven competitiewedstrijden opschrijven. Voorlopig dus wel nog 0-0.
4: Dankjewel Jonathan. In Lievegem in Oost-Vlaanderen is een meisje van 18 gisteravond levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval. Ze zat als passagier op de bromfiets. Aan het stuur zat een jongen van 15. Hij was onder invloed van drugs. De jongen was weggevlucht van een politiecontrole en werd achtervolgd door een agent op een motor, vertelt Julie van den Heden van de politiezone Deinse-Zulte-Lievegem.
6: Tijdens zijn vlucht is de bromfietser ook in aanrijding gekomen met een andere persoon in de auto en uiteindelijk is een bromfietser tot stilstand gekomen tegen een geparkeerde trekkeroplegger die daar geparkeerd stond op de N9. De minderjarige bromfiets heeft een positieve speekseltest afgelegd na de feiten en helaas is de 18-jarige passagierster die achterop zat bij het ongeval levensgevaarlijk gewond geraakt.
4: 1 op de 7 kilo PMD-afval wordt nog altijd fout gesorteerd. Sinds 2021 mogen er meer soorten verpakkingen in de PMD-zak, maar er is nog veel verwarring over de regels. Bij het PMD-afval mogen alleen plastic en metalen verpakkingen en ook drankkartons. Maar er wordt ook nog altijd afval in teruggevonden dat kan ontploffen, zoals batterijen of gasflessen, en ook medisch afval zoals naalden. Elke ton aan fout gesorteerd afval kost ongeveer 1000 euro om te verwerken. En in Montreal in Canada begint om 3 uur vanmiddag het WK wielrennen. Eerst rijden de elite vrouwen hun tijdrit. Daarna om 7:15 is het aan de elite mannen met Remco Evenepoel die voor de 4e keer wereldkampioen tijdrijden kan worden. Bij de verkenning van het parcours viel vooral de slechte staat van het wegdek op. Klaas Lodewijk, de ploegleider van Evenepoel, heeft de slechte stukken extra goed genoteerd, zegt hij.
7: Ik vind het ook erbarmelijk slecht liggen. Eigenlijk een beetje een schande voor de WK, maar goed, het is zoals dat is nu. En ik denk een beetje kunt vergelijken met iemand die niet iets pakt voor een rally. Uiteindelijk wilde ze zo goed mogelijk voorbereid zijn op parcours. Je moet natuurlijk niet te veel informatie opschrijven. Je wilt ook niet te veel meegeven, want je wilt een bepaalde rust bewaren in het hoofd van de renner. Maar laten we zeggen dat het cruciale genoteerd is.
4: Droog met zon en wolken en tot 20 graden. Aan zee is er kans op felle wind. Morgen eerst grijs, daarna meestal zonnig met wat stapelwolken. En opnieuw tot 20 graden dan.
2: Op de Antwerpse ring richting Nederland. Een kwartier file golven tussen Linkeroever en Deurne. Daar is de afrit namelijk afgesloten. En naar Antwerpen 10 minuten op de E313 vanaf Wommelgem. Tot vanavond 7 uur is het hele Brusselse gewest autovrij. Ook de E40 vanuit Gent en Leuven. De A12 en de E411 zijn ter hoogte van de ring rond Brussel afgesloten. Je kan de stad namelijk niet in.
8: Vlaanderen vakantieland.
9: Zoveel vakantie, zo dichtbij.

Ja, door de film Michael, het leven over Michael Jackson, is Michael Jackson helemaal terug in de hitlijsten. Dus ook in Radio 2 Weekend. Wat zijn jouw drie favoriete nummers van Michael Jackson? Laat mij dat even weten via VRT Max.

Naar het schijnt wilde hij dit nummer eigenlijk met Prince opnemen als een duet, maar die Prince die was het niet eens met de eerste zin van het nummer. Your butt is mine namelijk. Michael Jackson wilde die zin absoluut niet veranderen en dus is het duet niet doorgegaan. En dat bedenk ik mij, zou die Prince daar nu spijt van gehad hebben? Ik denk het niet, hij heeft zelf genoeg hits geschreven. Trouwens, welke hits van Michael Jackson vind jij de allerbeste? Ik hoop stiekem zo hè, dat ik iets voor 4 uur Ben mag laten horen. Oh, vind ik zo'n schattig nummer. Maar als dat er niet bij zit, geen nood hoor. Al de andere nummers van Michael Jackson zijn ook goed. Welke zijn jouw 3 favorieten? Laat het gewoon even weten via VRT Max.

Naar de Zoo met Shakira. Ik was net aan het denken, zou iemand Michael Jackson live kunnen gezien hebben? Maar ja hoor, jaren 80, 90 is hij nog op Werchter geweest. Was jij daarbij? Hoe magisch was dat? Mag je mij altijd laten weten. Trouwens, Martien Jacobs laat ondertussen weten via VRT Max dat ze Loving You zo mooi vindt. Inderdaad, prachtig nummer, Martien.

0: natuurlijk van Meghan Trainor. Zometeen Bruce Springsteen in Radio 2 Weekend.
1: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
2: Ik weet het. Mag ik zeggen?
3: De zoete inval.
4: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
2: Ja.
4: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
5: Dit najaar komen ze alvast naar Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Dilsen-Stockum, Harelbeke, Bornem en Lebbeke.
6: Is er een dokter in de zaal?
1: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
7: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
1: Check de volledige kalender op VRT Max.
8: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
9: Nu 20% korting op je keuken.
8: Wij maken uw keuken in België.
10: Casa Pilot, jouw specialist in luxe vakantiehuizen.
11: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
12: Voor als je zelf telt.
13: Het zal wel zijn.
12: Voor als je elke cent telt.
13: Het zal zeker wel zijn.
12: En voor als de toekomst van de planeet telt. Want Verica Bank steekt je geld in positieve dingen. Zoals bossen, het woontekort oplossen en...
13: Mij van mijn padellenelleboog verlossen.
12: Een gezondheidszorg ook, ja. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vericabank.be.
11: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
12: Voor jezelf, je streek en de planeet.
11: Verica Bank.
12: Klaar voor nog eens 100 jaar.
14: Bebat.
15: Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
14: Goh.
15: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
14: Check.
15: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
14: Bebat.
15: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
16: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
11: Radio 2.
17: Radio 2.

0: Born in the USA. Tegenwoordig is hij daar niet meer zo fier op, roept hij van de daken, deze Bruce Springsteen. Plannen maken, dat is het liefste wat wij doen hier bij Radio 2. Bijvoorbeeld voor het weekend van 3 en 4 oktober. Dat is namelijk het weekend van de klant. Het weekend dat de winkels hun klanten extra verwennen. En dat zou bijvoorbeeld kunnen met een extra verkoper in de winkel. Eentje die het nog goed kan uitleggen ook. Want op 3 oktober komen de Radio 2 DJ's helpen bij jou in de zaak. Als je dat wil natuurlijk, dan kan je jezelf kandidaat stellen via VRT Max.
1: Radio 2 Weekend.
2: Elke dag telt voor twee. Anja Daams.

0: Kate Ryan. Op de Antwerpse ring richting Nederland. Een kwartier file golven tussen Linkeroever en Deurne. Daar is de afrit namelijk afgesloten. Naar Antwerpen 10 minuten op de E313 vanaf Bommelgem. Door een ladingverlies is er ook hinder op de E34 van naar Antwerpen in Arendonk. De oprit en de rechterrijstrook zijn er dicht. En tot 7 uur vanavond is het hele Brusselse gewest autovrij. Ook de E40 vanuit Gent en Leuven, de A12 en de E403 of 411 beter ter hoogte van de ring rond Brussel zijn afgesloten. Je kan de stad niet in.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
2: Elke dag telt voor 2. VRT Radio 2.
0: Veel Michael Jackson muziek vandaag in Radio 2 weekend. Ik vroeg mij af of iemand Michael Jackson ooit live gezien heeft. Een speciaal concertje blijkbaar geweest in Oostende volgens Bart en Katrien. Daar wil ik toch wel het fijne van weten na deze van The Jacksons.

0: Dit was eigenlijk geschreven voor Stevie Wonder destijds, maar die hoorde het niet zo goed. De Jacksons duidelijk wel. Het was een van hun vele hits uit de jaren 70. Hè. Deze Blame It on the Boogie. Ik vroeg me net af of iemand Michael Jackson ooit live had gezien. Ik dacht dat hij vooral op Werchter opgetreden had. Maar nee, inderdaad, zoals een paar mensen in de app lieten weten, er was ook dat concert. En nu komt het mij helemaal terug. Begin jaren 90 in Oostende. Bart Carteur uit Zwevegem die was erbij. Goedemiddag, Bart.
1: Ja, goedemiddag.
0: Hartje. Goedemiddag, inderdaad. Het komt allemaal terug dat hij in Oostende heeft opgetreden. En jij was daar, hè?
1: Ik was daar, twee keer in feite.
0: Vertel eerst over de eerste keer.
1: De eerste keer was normaal voorzien op 31 augustus 1997. Maar op die dag, helaas, overleed prinses Diana. En hij was daar goed bevriend mee en hij was zodanig in shock dat Michael besliste 2-3 minuten voordat hij moest opkomen van ja, ik zal het optreden toch maar niet doen, ik voel me niet goed. Dus ja, iedereen mocht huiswaarts keren die dag.
0: Oh, en dan zijn jullie later teruggegaan?
1: Ja, dan hebben ze gevraagd van kijk, wanneer kun je nog? En dan heeft hij enkele dagen later, op 3 september was dan de nieuwe datum gepland. En ik herinner mij ook nog heel goed dat hij zelfs toen nog twijfelde tot op het allerlaatste moment om op het podium te komen.
0: Ja, ze waren goed bevriend, hè? En heeft hij daar iets van gezegd dan tijdens het concert?
1: Nee, maar hij heeft daar dan wel, hij heeft een nummertje gebracht, dat heette Smile. Mm-hmm. En dat heeft hij dan opgedragen aan haar in feite.
0: Oké, en hoe was dat concert?
1: Wel, ik ben met gemengde gevoelens huiswaarts gekeerd, omdat hij veel geplaybacked heeft. Dus er waren wel leuke nummers uiteraard, ook van zijn beginperiode bij de Jackson 5 en dan zijn grootste hits kwamen aan bod. Maar live was hij toch niet meer zo sterk, zodanig dat er een compilatie werd gebracht hier en daar met playback nummertjes. Maar de show op zich was wel spectaculair qua dance en special effects.
0: Dat kan ik mij inbeelden, maar praatte hij zo echt met het publiek? Want voor mij lijkt hij zo een poppetje, hè?
1: Niet veel, niet veel. Je moest vooral het visuele aspect beschouwen.
0: Ja, maar je kan toch vertellen dat je hem live gezien hebt.
1: Ja, inderdaad.
0: Voilà.
1: Ik stond, laat ons zeggen, op de 30ste rij of zo. Dus ik heb hem wel behoorlijk goed gezien. Dus onvergetelijk.
0: Oké, wat is jouw favoriete nummer van Michael Jackson?
1: Wanna be starting something.
0: Ah, oké. Wel straks iets voor vier horen of het ook het populairste nummer geweest is in onze app, hè?
1: Vermoed van niet, maar dat is toch wel voor mij mijn favoriet nummer.
0: Oké, dankjewel Bart en nog een fijne zondag.
1: Graag gedaan.
0: Tadaa.
1: Radio 2.

Ah, de herinneringen aan dat concert van Michael Jackson komen boven, hoor. Henk Wankenier die laat hier nog weten dat hij jobstudent was in een loketje van de lijn toen met dat concert. En hij moest iedereen meedelen die met de tram naar Oostende kwam dat het concert die avond zou afgelast zijn. Wat een job, Henk.

Hij is inderdaad mee bezig. Hè? Aan een nieuw album komt eraan het einde van het jaar. Zonder twijfel weer een pareltje van Bart Peters. Zometeen Sabrina Carpenter.

0: Welkom DJ Brahim. Lieve vriend, grote broer. Peter van de
1: Verre. Dat wanneer is het huwelijk eigenlijk, Margot?
2: Ah ja.
1: Al bekend.
2: Het is bekend. En iedereen die komt, weet wanneer het is.
0: Goedemorgen James.
3: Goedemorgen.
1: Ik word ook gelukkig van je.
3: Is waar. Maar ik ook van jullie zien. Ik wil alle twee een keer weer blinken.
4: Luister volgende week opnieuw.
0: Oh ja.
4: Goedemorgen, morgen. Elke ochtend op Radio 2 en VRT Max.
1: Opstaan is de max.
5: Kwondam. 26 en 27 september op de gronden rondom het kasteel van Gaasbeek en Groenenberg. Reis naar de middeleeuwen met steekspelen en kanongebulder tijdens een veldslag. Geniet van de vele animaties samen met Radio 2. Tickets en info kwondam.be.
6: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

Het hoogtepuntje van haar jaar is vast en zeker al geweest. Hè. Samen op het podium staan met Madonna op het festival Coachella. Sabrina Carpenter en Tears. En dit is Roxette.

Klaas hadden zo graag de zomerhit van 2026 gewonnen. Hè? Maar de meisjes van K3 waren sterker. Hoe dan ook, ze hebben er wel een zomerhit aan overgehouden. Maxime en Babette. En dit is Eddie Grant.

0: Superplusdeals van Delhaize gaan we
1: promokoken.
2: Vanavond een currieke?
0: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: Amai, die back-to-school-actie van Lab 9. Slim, snel, studiebeest.
4: Ah, hoor ik mijn naam?
3: Zegt de man die nog 3 vakken van het eerste jaar meeneemt en 1 van het tweede.
4: Ik bouw slim op.
3: Ja, maar duidelijk niet snel, hè.
5: Hoe je het academiejaar ook aanpakt, je begint altijd bij Lab 9. 10% korting op Mac en 5% op iPad, inclusief accessoires. Zo start je snel en werk je slim. Bijstig toch?
6: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
7: De zotste vraag van vandaag.
8: Wat is voor jou de essentie van zot zijn?
9: Oh, gewoon doen wat je blij maakt.
8: En wat maakt u dan blij?
9: Het zijn kleine dingen, hè. De vrienden, een keer goed lachen en een sportzot erbij.
8: Ah, dat lekker alcoholvrij biertje.
9: Jawel, ik had er dorst van gekregen.
6: Sportzot.
10: Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
11: En er trekt een actieve onweerszone over het land.
12: Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Allemaal, jong, dat is volledig grijs.
13: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
12: Ja.
13: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, onze verzekering is toch nog in orde?
12: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier, een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
13: Oef, dat is een pak van mijn hart.
12: Ja, schat.
14: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate-it. KBC beweegt met je mee.
15: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
16: Iets voor 4 uur hoor je welke 3 nummers verkozen zijn tot ultieme hits van Michael Jackson. Stemmen kan nog snel via VRT Max.
17: Elke dag, telk voor 2, VRT Radio 2.
16: Maar eerst 3 uur VRT Nieuws met Melina Verbeek.
18: Antwerp speelt op dit moment tegen Union. In het voetbal kan Union vandaag opnieuw leider worden. Het speelt op het veld van Antwerp. Jonathan Mettepenningen, we naderen het slotkwartier intussen. Wat is de stand?

0: Union staat hier op voorsprong. 0-1 is het op de bolzuil. Matteo Biondi scoorde net na de rust. Hij kon een voorzet van Mofokeng met zijn linker voorbij. Doelman Nozawa trappen. Maar ook belangrijk, Antwerp moet met 10 verder na een rode kaart. Daarnet voor middenvelder Bachmetdeuf een paar minuten geleden. Hij stapte op de enkel van Zeneli. Moest het veld verlaten. Union kwam daarnet al twee keer dicht bij de 2-0. Maar twee keer haalde Antwerp de bal nog net van de lijn. Dus zo blijft het bij 0-1. Een voordeel voor Union.
1: Dankjewel, Jonathan. De Brusselse metro bestaat vandaag exact 50 jaar. Op 20 juni 1976 opende Koning Boudewijn metrolijn 1. Intussen zijn er 4 metrolijnen in Brussel en 69 stations. En er zijn nog veel plannen voor de komende jaren, zegt Brieu de Meus, de topman van vervoersmaatschappij MIVB.
2: Men spreekt vandaag over bijvoorbeeld de metro Noord, hè, tussen Noordstation en Bordet. Ja, dat is nu stopgezet, maar er zijn projecten voor het zuiden van Brussel. Er zijn projecten hier langs, onder de Reierslaan. Er zijn projecten overal, ook naar Groot-Bijgaarden bijvoorbeeld. Dus we hebben een project voor jaren nog.
1: Premier Bart De Wever heeft alle regeringspartijen een starttekst bezorgd om de begrotingsgesprekken vlot te laten verlopen. De federale regering moet op zoek naar 10 miljard euro om het begrotingstekort aan te pakken. Dat wordt niet gemakkelijk, zegt De Wever op de N-VA Familiedag, maar de voorstellen in de tekst zijn niet nieuw.
3: Het is al maanden voorbereid, dus die voorstellen zijn al langs alle kanten gegaan. Ik denk dat er geen verrassingen in zit. Het is gewoon tijd om naar een akkoord te gaan. Het is extreem moeilijk en de standpunten liggen heel ver uit elkaar en de oefening is heel zwaar. Ik ga dat niet ontkennen. Maar op een gegeven moment moet je wel starten om de deadline nog te halen. Dat zal misschien in het begin niet gemakkelijk zijn, die besprekingen, maar we moeten daarmee vooruit.
1: Het Iraanse leger zegt dat het informatie heeft gekregen dat het Amerikaanse leger nieuwe aanvallen op Iran voorbereidt. Enkele landen uit de regio die pro-Amerika zijn, zouden die actie steunen. Iran zegt dat het bij de minste aanval op zijn beurt Amerikaanse basis in het Midden-Oosten fel zal bombarderen. De geruchten over nieuwe aanvallen werden sterker toen de Amerikaanse president Trump afgelopen nacht vervroegd terugkeerde uit zijn weekendverblijf. En zo meteen begint in Montreal in Canada het WK wielrennen. Eerst rijden de elite vrouwen hun tijdrit. Voor ons land is het uitkijken naar Lotte Kopecky en Lotte Klaas. Klaas rijdt haar tijdrit om 4:10, Kopecky om 4:15. Om 7:15 is het dan aan de elite mannen met Remco Evenepoel die voor de 4e keer wereldkampioen tijdrijden kan worden. De andere Belgische mannen zijn Alex Segaert en Rune Hergots. Het weer dan, zon en wolken en droog ook. We halen tot 20 graden. Aan zee is er kans op felle wind. Morgen eerst grijs, daarna vrij zonnig en opnieuw tot 20 graden.
4: Op de Antwerpse ring richting Nederland. 10 minuten vertragen tussen Antwerpen Centrum en Deurne. Daar is de afrit afgesloten. En door een ladingverlies is er hinder op de E34 naar Antwerpen in Arendonk. De oprit en de rechterrijstrook zijn er dicht. En tot vanavond 7 uur is het hele Brusselse gewest autovrij. Ook de E40 vanuit Gent en Leuven, de A12 en de E411 zijn ter hoogte van de ring rond Brussel afgesloten. Je kan de stad niet in.
5: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
6: Radio 2. Radio 2 Weekend.
5: Anja Daans.
4: Goedemiddag. Oh, Nicole de Wijze, dankjewel. Nicole laat weten dat Ben haar favoriete nummer van Michael Jackson is. Haar oudste zoon heet zo, omdat zij in haar tienerjaren geweldige fan was van Michael Jackson. Ben, Heal the World, Billie Jean zijn allemaal haar favoriete nummers. Wat zijn jouw 3 favoriete nummers van Michael Jackson? Laat mij dat nog snel even weten via VRT Max. Iets voor 4 uur hoor je het resultaat van al dat gestem.

The Way You Make Me Feel staat op het album Bad. Het album waarvoor Michael Jackson maar liefst 60 songs klaar had. Maar 10 konden er maar de gelukkige zijn, waaronder dit nummer natuurlijk. En deze hier maakte gisteren een flinke klim naar de eerste plaats in de Radio 2 Top 30 bij Karen Meijne. Gestrand op de derde plaats. Wie weet gaat hij naar de nummer 1, deze somber.

0: Sky Full of Stars van Coldplay. Zometeen gaan we even naar Antwerpen, want daar had ik een tijdje geleden voor mijn programma Als de Muren Konden Praten een date met influencer Ender Scholtes. Met hem ben ik namelijk naar zijn vroegere middelbare school geweest. It's a
1: sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
2: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
3: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
4: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
5: Bebat! Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
3: Goh.
5: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
3: Check.
5: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
6: Bebat.
5: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
7: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
8: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
9: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
8: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak. Go Yellow!

0: The Man Eater van Daryl Hall en John Oates. Lou heeft ondertussen via VRT Max al laten weten dat hij vanochtend weer geluisterd heeft naar Als de Muren Konden Praten. Ja, tussen 9 en 10 ga ik bij bekende mensen op bezoek om te zien hoe ze thuis echt leven. Nu, deze maand is het niet bij die bekende mensen thuis, maar ga ik met bekende mensen naar hun vroegere school om te zien hoe ze daar echt waren. En vanochtend was dat met de influencer Ender Scholtes. Hij heeft mij meegenomen naar het Vitae Pax College in Schoten, waar hij de richting Latijn wiskunde volgde met maar liefst 6 uur wiskunde. Alsjeblieft. Het Vitae Pax College is een uniformschool met strenge regels en gewoontes.
1: Elke ochtend kwamen we allemaal binnen om een hand te geven aan de leerkracht die op dat moment in de klas was en eindigde dat ook op die manier voor het buiten gaan. Ik doe dat nu nog. Hè. Als ik gewoon in een nieuwe kamer binnenkom, ik maak er een punt van om een hand te geven aan iedereen. Mm-hmm. Omdat ja, ik zou het fijn vinden als mensen mij erkennen. Als ik in een kamer sta te wachten of whatever. Echt gewoon, het idee te geven van ik zie u, ik zie dat jij er bent. Je zegt van ja, ik ben er en je geeft iedereen een hand en je vraagt iedereen zijn naam. De situatie is direct anders. En uw positie in de ruimte is ineens anders.
0: En heb je hier geleerd?
1: Op een manier.
0: Jawel, sinds hij mij dat verteld heeft, doe ik het ook. En inderdaad, het is veel gemakkelijker om ergens binnen te komen als je mensen gewoon een hand geeft. Maar wat hij daar nog allemaal geleerd heeft, naast handen schudden, naast wiskunde en Latijn, dat hoor je allemaal in de podcast van Als de Muren Konden Praten. De podcast dus met Ender Scholtes. Die kan je beluisteren via VRT Max.
2: Radio 2 Weekend.

ik niet hoe ik zonder moet. Een beetje ongewoon voor Pommelien Thijs. Dit weekend Michael Jackson centraal bij Radio 2. Ja, de man heeft in zijn leven schitterende muziek gemaakt. Hè. Begin jaren 80 bijvoorbeeld maakte hij muziek samen met Paul Anka, die pas uitgebracht is na zijn dood. Ja, de stem van Paul Anka die werd namelijk vervangen door deze van Justin Timberlake.

0: Love never felt so good, volgens Michael Jackson en Justin Timberlake dus. Op de Antwerpse ring richting Nederland nog altijd 10 minuten vertragen tussen Antwerpen Centrum en Deurne. Daar is de afrit namelijk afgesloten. Door een ladingverlies is er ook hinder op de E34 naar Antwerpen in Arendonk. De oprit en de rechterrijstrook zijn daar dicht. En tot vanavond 7 uur is het hele Brusselse gewest autovrij. Ook de E40 vanuit Gent en Leuven, de A12 en de E411 zijn ter hoogte van de ring rond Brussel afgesloten. Je kan de stad namelijk niet in.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: ook geen gemakkelijke vraag. De vraag om van deze groep drie nummers te kiezen. ABBA en Gimme Gimme Gimme. Geen gemakkelijke vraag dit weekend. Wat zijn voor jou de drie beste nummers van Michael Jackson? Maar de stemmen zijn geteld. Zometeen laat ik ze op je los.
1: Radio 2.
2: Radio 2 Weekend.

0: Excellent.
1: Nu ruilnieuws op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
0: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
1: Kijk op excellent.be.
0: Bij Verica Bank zit je drie keer goed.
2: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
0: Verica Bank.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Vanavond een currieke?
3: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
5: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
0: Elke dag telt voor 2.
6: Radio 2.

0: Top 3 van te verzinnen. Suicide Blonde van INXS. Maar nee, wij gingen dit weekend op zoek naar de drie beste nummers van Michael Jackson. Hè. Ik had ook heel graag nog gebeld met Sophie van Heertum. Want Sophie heeft Michael samen met haar nichtje Jasmin ooit zien optreden op Werchter. Ze zei dat was echt onvergetelijk. De sfeer was geweldig, de show was af, het dansen was af. Dat is een concert om nooit meer te vergeten. Maar Sophie en alle anderen die gestemd hebben voor de top 3 van Michael Jackson, wat is het uiteindelijk geworden?
1: Radio 2 Weekend.
2: Elke dag ten voor twee.
3: Anja Daams.
2: VRT Radio 2.
0: Ik moet stiekem zeggen, ik had heel graag gehoopt dat Ben in de top 3 beland was. Maar nee, hij had net iets minder stemmen dan deze hier. Dit is Beat It op nummer 3.

Spirit van Michael Jackson, verkozen tot derde beste van al de Michael Jackson-nummers. Laia Peters heeft niet alleen gestemd via VRT Max, ze heeft hem ook nog laten weten waarvoor ze gestemd heeft. Laia, zeer blij, zeker met Beat It op nummer 3. En ook jouw nummer 2 past helemaal in het plaatje, want voor haar is dit hier de tweede beste.

Billie Jean op de tweede plaats. En wat staat er dan op de eerste plaats? Natuurlijk, deze Thriller, de laatste voor vanmiddag in Radio 2 Weekend. Heel veel plezier met Romy zo meteen en graag

0: Vanavond op VRT 1.
1: Ik heb keiveel onderhandeld om hier op het podium te mogen. En wat blijkt? Iedereen mag hier op het podium.
0: Op VRT 1 struggelt Bart Cannaerts met zijn uitdaging in Is het gelukt? Op VRT Canvas is uitdaging een understatement op het WK wielrennen. En op VRT Max kan je de spanning opzoeken met het nieuwe seizoen van De 12. Tot vanavond.
2: Of je nu kiest voor een abdijentocht.
3: Oh ja, abdijbiertjes proeven.
2: Vogels spotten in een natuurpark.
3: Schat, kadaar,
4: je jacht ze weg.
2: Of met het gezin op citytrip gaat.
5: Schoon stad, hè?
6: En helemaal niet ver.
2: Je vindt het allemaal in
7: Vlaanderen Vakantieland.
2: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
8: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
9: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat is... Yep, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
10: Oh, zalig, hè?
11: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
10: Oh.
11: Oei.
10: Mijn enkel.
11: Schat, ça va?
10: Nee.
11: Wat kunt er nog op staan?
10: Zo bitter.
11: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtst bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
10: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
11: Ah, oh, dat is in orde dan.
2: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
12: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
13: Het was zalig om tot hier te komen. Hè? Heel Brussel vol met fietsers, met steppers vandaag. Groot en klein. Heb jij ook al genoten van Autoloze Zondag? Laat het gerust weten.
14: Elke dag.
13: Het is intussen 4 uur. Het VRT-nieuws krijg je van Melina Verbeek.
15: Het WK wielrennen in Montreal is begonnen. In Montreal in Canada is het WK wielrennen begonnen met een individuele tijdrit. Eerst de vrouwen, straks de mannen. De tijdrit van de elitevrouwen is nu volop aan de gang. Christophe van der Goor, ook Lotte Klaas is al begonnen aan haar tijdrit. Hoe doet ze het?
16: Inderdaad, de Belgische kampioene die hier van start is gegaan een paar minuten geleden. Dus het is op dit eigenste ogenblik nog een klein beetje te vroeg om meteen in te schatten hoe goed zij het doet. Want pas 10 minuten aan het fietsen en straks komen we voorbij bij een eerste tussenpunt. En dan kunnen we echt pas dingen opmaken natuurlijk. En over een 20-tal minuten die andere Lotte die van start gaat, Lotte Kopecky. Of onze twee Belgische dames een rol van betekenis gaan spelen, niet meteen. Het is vooral uitkijken naar de Zwitserse titelverdedigster Marlene Reusser tegen de Nederlandse Demi Vollering.
15: Dankjewel, Christophe. Luchtverkeersleider Skies wil het sociaal overleg over nachtpremies hervatten en komt nu met een nieuw voorstel. De luchtverkeersleiders in Charleroi

0: Pas staken sinds woensdag al elke nacht nadat de onderhandelingen waren vastgelopen. De vakbonden willen die acties nog volhouden tot 10 oktober. Sky stelt nu voor om elke luchtverkeersleider vanaf oktober 2028 een extra loon van 10.000 euro bruto per jaar te geven. De luchthaven van Charleroi verwacht dat er morgen 34 vluchten geschrapt worden door de staking. 21 andere vluchten vertrekken op een ander tijdstip. Het Iraanse leger zegt dat het informatie heeft gekregen dat het Amerikaanse leger nieuwe aanvallen op Iran plant. Enkele landen uit de regio die pro-Amerika zijn, zouden die actie steunen. Iran zegt dat het bij de minste aanval op zijn beurt Amerikaanse basis in het Midden-Oosten fel zal bombarderen. De geruchten over nieuwe aanvallen werden sterker toen de Amerikaanse president Trump afgelopen nacht vervroegd terugkeerde uit zijn weekendverblijf. En in het voetbal is Union opnieuw leider. Het won vanmiddag met 2-0 van Antwerp. Jonathan Mettepenningen volgde de wedstrijd.
1: Een dik verdiende overwinning weer voor Union dat op cruise control voorbij Antwerp walste. Matteo Biondic legde de openingsgoal voorbij doelman Nozawa en de 0-2 kwam nadien op naam van invaller Denzel de Roeve. Twee goals van op een voorzet vanaf de linkerflank. Het had altijd 0-3, ook 0-4 en misschien ook wel 0-5 moeten worden in het slot, want Union creëerde ongelooflijk veel kansen in de laatste minuten na een rode kaart voor Antwerp middenvelder Duf. Maar met een 6 de overwinning in de eerste 7 wedstrijden werkt Union aan heel sterke cijfers bij de seizoenstart. Antwerp verliest nu al een 4e wedstrijd op rij en moet bezinnen tijdens de interlandperiode.
0: Op dit moment begint Sint-Truiden-Westerlo. Het weer dan nog, vanavond en vannacht droog met opklaringen en lokaal kans op wat mist. Morgen meestal zonnig met wat hoge wolken. We halen dan tot 20 graden in het centrum.
2: 2:04, goedemiddag. Op de Antwerpse ring richting Nederland vertraag je tussen Antwerpen-Zuid en Deurne. Daar is de afrit afgesloten. In Borgerhout een ongeval op de linkerrijstrook. Door een ladingverlies dan is er hinder op de E34 naar Antwerpen in Arendonk. De oprit is daar dicht. En nog tot vanavond 7:00 is het hele Brusselse gewest autovrij. Ook de E40 vanuit Gent en Leuven, de A12 en de E411 zijn ter hoogte van de ring rond Brussel afgesloten. En je kan daar dus de stad niet in.
3: Sportzot! Alcoholvrij speciaal. Jouw bier, waanzinnige smaak.
4: Radio 2, weekendwijzer.
5: Romy de Ridder.
2: Jawel, autoloze zondag vandaag, maar gelukkig niet weekendwijzerloos. Nog tot 6:00 hier op Radio 2. We beginnen eraan na Justin Bieber. Hey.

0: Justin Bieber en Sorry. Morgen is het er een avant-première in Brussel. De avant-première van een nieuwe film. Heart of the Beast, zo gaat die heten. Een film met Brad Pitt in de hoofdrol als Special Force-persoon, officier. En naast hem ook Odin, zijn trouwe viervoeter.
1: You are the first person I've ever seen this far out. What kind of line of work are you in, James?
2: Army Special Forces retired.
1: Hey, did I notice some silver in your dog's mouth?
2: Owen was a combat scouting dog. Target hit him in the mouth with a brick.
1: Same asshole get his leg?
2: Yeah.
1: I hope you gave that fella a piece of your mind.
2: I shot him in the head.
1: He shot him in the head!
0: Ja, wat er nu gebeurt natuurlijk, ze crashen met hun vliegtuig en proberen dan te overleven in de wildernis van Alaska. Maar jij kan door Radio 2 met drie anderen, dus met vier in totaal, naar die avant-première morgen gaan in Brussel. Ik heb hier gewoon vier ticketjes naast mij liggen. En het enige wat je daarvoor moet doen, is goed luisteren. Moet lukken, hè? Zeker als de Rembrandts nog eens een keertje gaan zingen. 7 over 4 zijn we. Dit is I'll Be There For You.

0: en Zoe Levi, Tranen van Goud. Straks meer over die film, maar eerst... Radio 2. Autoloze zondag vandaag, niet alleen in Brussel, dat weet je intussen ook, maar ook ja, op andere plaatsen, hè. Zeker ook in Antwerpen. En daar kan je meteen ook genieten van drie nieuwe fototentoonstellingen in het FOMU, het fotomuseum daar in Antwerpen. Iemand die er alles van weet is Sonia Moutaganswa. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Heb je al genoten van het Autoloos initiatief vandaag?
1: Yes, ik ben al wat gaan wandelen. Gelukkig zit het weer mee, dus ik ben al blij.
0: Ja, het was vanmorgen zo nat en grijs in Brussel. Ik dacht, oei, maar het is wel beter geworden.
1: Ja, veel beter, gelukkig maar.
0: Gelukkig, maar en anders natuurlijk ja, heb je misschien wel meer mensen die naar het fotomuseum gaan, hè, die daar binnen trekken. Want daar zijn sinds kort drie nieuwe tentoonstellingen. En één daarvan heb jij gecureerd, Eyes to Fly With. Wat moeten we daarover weten, Sonia?
1: Eyes to Fly With is een grote overzichttentoonstelling van een hele grote Mexicaanse fotografe, Graciela Iturbide. Het is de eerste keer dat ze eigenlijk in België wordt getoond. En haar, ja, haar werk wordt eigenlijk gekenmerkt door een focus op identiteit, op vergankelijkheid. Hè. Dus de contacten dat mensen hebben met de dood, vooral heel belangrijk in de Mexicaanse cultuur. En ja, de manier waarop ze eigenlijk binnen gemeenschappen en samenlevingen treedt, met hen leeft en hen dan heel intiem fotografeert.
0: Ja, het is wel een primeur eigenlijk, hè, dat we haar voorstelling kunnen zien hier bij ons in België.
1: Inderdaad, inderdaad. Ze heeft heel lang niet van de aandacht genoten die ze nu heeft. En gelukkig leeft ze nog, hè, 84 jaar, en kan ze toch genieten van de bloemetjes nu die ze krijgt.
0: Het is toch ongelooflijk, 84 jaar oud is ze daarvoor moeten worden.
1: Ja, inderdaad. Echt het is een jammere, maar we zijn tenminste blij dat we dat we haar toch te pakken hebben kunnen krijgen.
0: Ja, sowieso. Wat voor een vrouw is ze? Kan je daar mij nog meer over vertellen, Graciela?
1: Een enorm zachte vrouw, heel lief. Een vrouw met een heel scherp beeld. Je merkt het ook aan hoe zij foto's trekt, maar ook iemand die echt houdt van ja, connectie maken met mensen. Dus dat zie je ook heel terug in haar foto's. Ze blijft teruggaan naar de gemeenschappen met wie ze die foto's maakt. Vraagt altijd toestemming. Zet zichzelf midden in de mensen voordat ze zelf ja, die foto's trekt.
0: Het is een overzichtstentoonstelling van natuurlijk ja, haar jarenlange werk. Ze is 84. Ja. Heeft ze nog steeds een fototoestel in haar handen op dit moment? Is ze nog steeds actief?
1: Ja, zeker. Ze heeft, we laten in de tentoonstelling ook portfolio's zien die nog in 2023, 2024 zijn getrokken. Dus ze is nog heel erg actief. Ondanks de leeftijd is ze er toch.
0: Zeker. Ja, ik heb ook een beetje natuurlijk op het internet gezocht naar haar. Haar werk is veel zwart-wit. Als ik zie, dat springt me meteen in het oog, veel zwart-wit foto's. Is alles zwart-wit of zien we ook ergens die Mexicaanse felle kleuren terug?
1: Haar werk is inderdaad zwart-wit. Zij zegt, voor haar is zwart-wit de realiteit en kleur is fantasie. Dus ze houdt heel erg van rauw zwart-wit, maar toch... ze heeft in de vroege 2000 foto's getrokken in het huis van Frida Kahlo. Huh? En toevallig zijn er drie foto's in kleur.
0: En die hangen ook bij ons nu in Antwerpen, die kunnen we zien.
1: Ja, inderdaad. Ja, het was van de badkamer van Frida Kahlo, waar zij dan voor het eerst in 50 jaar toegang kreeg om eigenlijk haar badkamer te fotograferen. En dan drie daarvan heeft ze toch besloten in kleur te zetten.
0: Oké, cool. Ja, opnieuw die intimiteit die je dan vindt, hè, in een badkamer fotograferen.
1: Inderdaad.
0: Heel cool. Ja, Eyes to Fly With gaan we onthouden. Nu, er zijn natuurlijk nog twee nieuwe expo's naast die Eyes to Fly With. Kan je die nog heel kort aanraken voor mij, Sonja?
1: Ja, we hebben een tentoonstelling van Congolees-Belgisch fotograaf Leonard Pongo, Dialogue with the Source. Een totale ervaring. Het is een video, geluidsinstallatie, heel veel doeken. Het gaat over wat je hoort als je luistert naar de aarde. Hè, het contact van mensen met de aarde. Zonder een focus op mensen te hebben, maar echt de Congolese grond te gaan fotograferen en filmen. En dat zie je dan in de tentoonstelling zelf. Okay. En daarnaast heb je Lola Petrowski in The Mother Tongue. Dat gaat eigenlijk over ons contact met de objecten en dieren die rond ons zijn. Hè? Hoe wij eigenlijk objecten maken voor ons gemak. Maar toch vormen die objecten ons ook. En staan we op een andere manier met hen in contact. Is het een half opgegeten klontje boter, een smartphone. Het zijn dingen die wij gebruiken voor ons gemak. Maar eigenlijk hebben die heel veel invloed op ons.
0: Oké, benieuwd. Ja, een kleine wereldreis die we eigenlijk kunnen maken ook. Hè. Als we naar het volgende komen in Antwerpen. Niet alleen dan Mexico, maar ook Congo. En dan eigenlijk ook gewoon nog eens binnenstappen in onze eigen woonkamer. En kijken wat dat met ons doet. Heel duidelijk, heel mooi. Geniet nog van jouw zondag, Sonja, trouwens.
1: Dank je wel.
0: Tot snel, hè.
1: Tot heel snel in het zomer.
0: Dit is trouwens Duffy nog. Mercy. 20 over 4.

0: The Fee and Mercy. Drie nieuwe voorstellingen dus, fototentoonstellingen in het FOMU in Antwerpen. Maar zoals je weet, kijk ik met Radio 2 Weekendwijzer ook altijd eventjes achter jouw hoek. Wat er daar allemaal te beleven valt, hoor je zo meteen.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu 20% korting op je keuken.
1: Wij maken uw keuken in België.
3: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP 23,8 inch monitor voor maar €89. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
4: Vanaf morgen XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
5: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

0: Kim Wilde en Kids in America. 25 over 4. Ik moet één lijntje leggen. Eén lijntje en ik weet precies wat er te doen is bij jou achter de buurt.
1: Weet wat er leeft in jouw buurt.
2: Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
3: Hey, dag Romy. We gaan al eens even vooruitkijken naar volgend weekend. Ik weet, het is zondag vandaag, maar volgende zaterdag is het de moeite in Leuven. Dan ga je alleen maar kleur en liefde voelen. Want dan is er Leuven Pride. In Antwerpen hebben ze dat in augustus. In Leuven is dat in september. Het gaat sowieso de moeite zijn om eens langs te komen, want er is bijvoorbeeld een grote slotshow op het Ladeuzeplein met alleen maar DJ-sets. Het gaat daar een feest worden met uiteraard zoveel mogelijk liefde. Spread the love, dat is de boodschap volgende week zaterdag in Leuven tijdens de Leuven Pride. En morgen kan je naar het Brusselse Justitiepaleis voor een interessante expo waar ik trouwens zelf ook eens ga binnenlopen, want ik ben nogal van de geschiedenis en morgen ga je die geschiedenis voelen, want je gaat daar een expositie zien over een paar wereldberoemde processen. Denk aan het proces van Nuremberg na Wereldoorlog 2. Je gaat daar ook een paar processen zien die gevoerd zijn tegen oud-nazi's de afgelopen tientallen jaren geleden. Dus het gaat daar de moeite zijn in het Justitiepaleis van Brussel. Morgen ben je daar dus meer dan welkom.
4: Elke dag telt voor twee. WRT Radio 2.
0: Zometeen Suzanne en Freek. Eerst deze Taylor Swift en I Knew It, I Knew You.

0: Suzanne en Freek. Ken je dat gevoel? Straks deel ik nog 4 tickets uit voor de avant-première van de nieuwe film Heart of the Beast. Een film met Brad Pitt als Special Force en zijn trouwe hond Odin. Nu, ik vroeg me af hoe waarheidsgetrouw is die film. Ja, hoeveel kan zo'n speciaal getrainde Special Force hond aan? Dat antwoord hoor ik nog voor 5 uur en ik zou luisteren. Het is maar een tip dat ik met je meegeef. Nu, op de weg op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je een kwartier tussen Antwerpen Centrum en Deurne. Daar is de afrit afgesloten. En tot vanavond 7 uur is het hele Brusselse gewest autovrij. Ook de E40 vanuit Gent en Leuven, de A12 en de E411 zijn ter hoogte van de ring rond Brussel afgesloten en je kan daar dus de stad niet in.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.

0: The Buggles, een video killed the radio star. Ja, we kennen allemaal Camp Oise, hè? Daar zie je een glimp van een echte opleiding tot Special Force. En nu, Brad Pitt, die wordt er eventjes één. In de film Heart of the Beast. Vanaf volgende week te zien in de zaal. Maar jij kan al morgen naar de avant-première in Brussel. Ik heb hier 4 tickets liggen.
1: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
2: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
3: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
2: En is dat dan morgen wel opgeladen?
1: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
2: Wow.
1: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
4: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
5: Ja. Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
4: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
5: Hallo.
4: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
2: Oh, zalig, hè?
6: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
2: Oh, oei. Met een enkel.
6: Schat, ça va?
2: Nee.
6: Wat kunt er nog op staan?
2: Zo'n beetje.
6: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar Tisbe zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
2: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je volledig overzicht.
6: Ah, dat is in orde dan.
1: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate-it. KBC beweegt met je mee.
7: Je informeren voor je gaat renoveren?
1: Dat is de manier om je portemonnee en je zenuwen te sparen.
7: Tijdens Renovatieweekend op 26 en 27 september krijg je advies uit eerste hand.
1: Tal van bedrijven en renovatiepanden openen hun deuren.
7: Ontdek alle deelnemers op renovatieweekend.be.
8: Radio 2.
9: Yo man.
10: Yo.
9: Open up man.
10: What do you want man?
9: My girl just caught me.
10: You made her catch you?
9: I don't know how I let this happen.
10: But who?
9: The girl next door, you know?
10: Nah.
9: I don't know what to do.
10: Said it wasn't you.
9: All right.

0: Hij blijft het ontkennen, hè. Jaar na jaar. Shaggy, it wasn't me. Maar wie was het dan wel? Kwart voor vijf zijn we. Je luistert naar Radio 2 Weekendwijzer. Waar we het hebben over Heart of the Beast. Morgen is het daarvan de avant-première in Brussel. En jij kan daar tickets voor bemachtigen. Ik heb er hier gewoon vier naast me liggen. En die moeten nog voor 6 uur de deur uit. Hoe kan die, of hoe kunnen die tickets van jou worden? Gewoon door goed te luisteren. Goed te luisteren naar vooral Steven. Een hele goede middag, Steven.
1: Goedemiddag.
0: Ja, de film gaat jou misschien wel interesseren, denk ik dan. Want wat is jouw functie precies bij Defensie?
1: Ik ben voor het moment instructeur EDD, dus Explosive Detection Dogs.
0: Oké, klinkt heel serieus. Krijg ik al een beetje bang van die naam alleen.
1: Nee, zo erg is het ook niet, maar...
0: Gelukkig. Ja, nu naast Brad Pitt in de hoofdrol van de film, is er ook een trouwe viervoeter, hond Odin, zo heet hij in de film. Ja, jullie werken ook met getrainde honden, hè? Verschillende honden zelfs. Vertel eens, hoe zit het bij jullie in elkaar?
1: Ja, binnen Defensie werken wij hoofdzakelijk met patrouillehonden en explosieve detectiehonden. Dus ik zelf leid samen met enkele collega's de explosieve detectiehonden op. Zowel de hond als de geleider, die beginnen vanaf nul eigenlijk.
0: Oké, hoe ziet zo'n training er dan uit?
1: Voor de detectie werken wij met verschillende rassen, maar voornamelijk Mechelse en Duitse herders en ook Labradors. De basisopleiding duurt ongeveer 6 maanden, waarin de hond leert verschillende soorten explosieven te herkennen in verschillende omgevingen. En ook waar de geleider geleerd wordt hoe hij zijn hond moet begeleiden, sturen, lezen, maar ook vooral een goede band moet opbouwen met de hond.
0: Ja, want inderdaad, in die trailer van die film zie je ook echt explosieven rondzwieren. Je ziet ook op een bepaald moment hond Odin, die ja, na een vliegtuigcrash zijn baasje Brad Pitt uit het water sleurt, eigenlijk letterlijk zijn leven redt. Hoe realistisch is dat allemaal, denk je?
1: Het blijft natuurlijk film, hè. Ze kunnen heel veel effecten achteraf toevoegen en verschillende keren herbeginnen met filmen. En in de realiteit hebben ze meestal maar geen herkansingen.
0: Ah ja.
1: Maar met een goede hond en een goede training kan men heel veel bereiken. Daarom is het ook heel belangrijk van de selectie van het soort hond. En natuurlijk een doorgedreven training van maanden of zelfs jaren. Want dat gaat niet van de ene keer op de andere gaan.
0: Ja, snap ik volledig. Nu, in die trailer ook zegt Brad Pitt iets opvallend. Luister even mee, Steven.
2: It's not the size of the dog in the fight that matters.
0: Klopt die uitspraak?
1: Ik ben het daar grotendeels mee eens. Dus afhankelijk van welke specialisatie dat zij moeten doen, zoals bij explosieve detectie, speelt de grootte van de hond niet echt een rol, maar wel het doorzettingsvermogen en het karakter.
0: Ah, ja.
1: Voor patrouillehonden is de grootte natuurlijk iets belangrijker, naast het karakter en de vecht is natuurlijk.
0: En waarom dan daar wel?
1: Omdat die toch wel... die worden... gestuurd voor aan te vallen. Dat gaat moeilijk gaan met een kleine labrador of een ander klein hondje.
0: Oké, dat is duidelijk. Nu, zou je dan kunnen zeggen dat honden echt mensenlevens kunnen redden? Bijvoorbeeld dan in oorlogsgebied, conflictgebied?
1: Ja, honden kunnen zeker levens redden. Zowel in oorlogsgebied als daarbuiten zelfs. In mijn vakgebied trainen we honden vooral om explosieven op te sporen voor ze gebruikt kunnen worden. En veel slachtoffers en schade kunnen veroorzaken. Dus.
0: Oké, ja, duidelijk. Ga je de film zien, Heart of the Beast, Steven?
1: Ik zal hem waarschijnlijk later zien, maar niet in de bioscoop of zo.
0: Nee, waarom niet? Geen filmman?
1: Nee, zeker niet in een bioscoop of zo. Dat zie ik liever op mijn gemakje thuis.
0: In de luxe van je eigen zetel. Ik begrijp het daar niet van. Dankjewel, Steven.
1: Geen probleem, dankjewel.

0: Diana Ross en I'm Coming Out. Wat betekent EDD? Daar heeft Steven in instructeur EDD eerder gezegd nog. Maar je mag natuurlijk ook gewoon het gaan opzoeken. Ja, ben niet zo streng. Als je het antwoord weet, ja, zorg het misschien wel voor een avant-première morgenavond in Brussel.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
1: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
4: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
5: Immoscoop, man!
4: Een zeer serieuze partij.
3: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
5: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
4: Ja, dat zijn een cape.
3: Ah, een cape?
5: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
1: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Immoscoop, man!
7: Excellent! Bij Excellent zijn er nu ruildeals op Acer laptops.
8: Kom schat, snel naar Excellent!
9: Ik wil eerst nog een boterhammetje.
8: Maar hoort het toch? De Acer Aspire 16 AI laptop. Intel Core Ultra 5 processor, Copilot Plus. Een batterij die superlang meegaat.
9: Ja, en nog een korting ook zeker.
8: Ja, je krijgt €100 voor uw oude laptop.
9: Kom aan, we gaan direct naar de Excellent vakman.
10: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
11: Kijk op excellent.be.
12: Kwondam. 26 en 27 september op de gronden rondom het kasteel van Gaasbeek en Groenenberg. Reis naar de middeleeuwen met steekspelen en kanongebulder tijdens een veldslag. Geniet van de vele animaties samen met Radio 2. Tickets en info, kwondam.be.
13: B-bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
14: Oh.
13: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
14: Check.
13: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
15: B-bad.
13: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
16: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: EDD, waarvoor staat het? Stuur het via VRT Max. En wie weet ga jij morgen wel Brad Pitt op het grote scherm zien tijdens die avant-première van Heart of the Beast.
17: Elke dag, telk voor twee, VRT Radio 2.
0: Maar eerst 5 uur VRT Nieuws krijg je van Melina Verbeek.
18: Het WK tijdrijden is aan de gang. Op het WK wielrennen in Montreal in Canada rijden de elite vrouwen op dit moment de tijdrit. Christophe van der Goor, wie heeft op dit moment de beste tijd?
19: Wel, aan de aankomst is dat Franziska Koch, een Duitse. Die zal waarschijnlijk mee in de weegschaal liggen voor een bronzen medaille. Maar het is vooral uitkijken naar de gouden medaille. En dat is een strijd tussen de jonge Zoë Bakstedt en de titelverdedigster Malin Reusser uit Zwitserland. Zij is vandaag 35 jaar. Zij is jarig. Dat is een generatiekloof tussen beiden. En wat moet ik zeggen over Lotte Kopecky? Wel, die is ook vrij goed aan het rijden. Want bij het derde tussenpunt voorlopig een vierde tijd voor Lotte Kopecky, die al maar beter wordt in deze tijdrit.
18: Dankjewel, Christophe. De topministers van de Vlaamse regering zitten vanmiddag samen over de begroting. Ze moeten op zoek naar zo'n €2 miljard. N-VA, Vooruit en CD&V hopen een akkoord te bereiken tegen 28 september. Dan stelt Vlaams minister-president Matthias Diependalen de begrotingsplannen voor in het parlement. Hij is optimistisch.
20: Wat de sfeer betreft, daar hebben we in onze ploeg eigenlijk nooit problemen mee gehad. Iedereen weet natuurlijk dat het een bijzonder zware inspanning is. Iedereen is ook bereid om die verantwoordelijkheid te nemen. We moeten er alleen uit geraken hoe we dat precies gaan doen. Maar goed, we moeten zien een akkoord te bereiken. En we gaan er nu de laatste rechte lijnen, de laatste week.
18: Luchtverkeersleider Skies wil het sociaal overleg over nachtpremies hervatten en komt nu met een nieuw voorstel. De luchtverkeersleiders in Charleroi staken sinds woensdag al elke nacht nadat de onderhandelingen waren vastgelopen. De vakbonden willen die acties volhouden tot 10 oktober. Skies stelt nu voor om elke luchtverkeersleider vanaf oktober 2028 een extra loon van €10.000 bruto per jaar te geven. De Brusselse metro bestaat vandaag exact

0: 50 jaar. Op 20 juni 1976 opende koning Boudewijn metrolijn 1. 50 jaar later zijn er 4 metrolijnen in Brussel en 69 stations. En er wordt intussen ook gewerkt aan het automatiseren van de metro, zegt Brieu de Meus, de topman van de MIVB.
1: We zijn momenteel een nieuw systeem aan het integreren in het netwerk. Die laat een automatisering toe. Maar we zullen dat wel testen op 3 stationen. We zullen natuurlijk de mensen informeren. En ze zullen dat ook zien, omdat in die 3 stations zullen er dus perrondeuren zijn. Wat niet het geval is in die andere stationen.
0: En in het voetbal staat Union opnieuw aan de leiding van het klassement samen met de AA Gent. Union versloeg vanmiddag Antwerp met 0-2. Denzel de Roeve, die vandaag scoorde, ziet dat Union week na week goed presteert.
2: Ik denk dat we een beetje een moeilijke eerste helft hebben. Het was veel knokken, maar ja, daar zie je ook weer dat wij er echt wel staan. Match na match na match spelen we jongens 90 minuten en ze spelen die matchen uit. En toch brengen wij de intensiteit die andere ploegen niet altijd kunnen matchen. Dus dat is alleen maar top om te zien.
0: Antwerp staat 13e. Op dit moment speelt Sint-Truiden tegen Westerlo. Daar is het bij de rust 0-1 voor Westerlo. Vanavond en vannacht droog met opklaringen en lokaal kans op mist. Morgen meestal zonnig met wat hoge wolken. We halen dan tot 20 graden in het centrum.
3: 3:05 op de Antwerpsring richting Nederland. Vertraag je tussen Linkeroever en Deurne. Daar is de afrit afgesloten. Op de E40 van Veurne naar Jabeke, tussen Middelkerke en Jabeke, gaat het ook traag. En niet vergeten, tot vanavond 7:00 is het hele Brusselse gewest autovrij. Ook de E40 vanuit Gent en Leuven, de A12 en de E411, die zijn ter hoogte van de ring rond Brussel dus afgesloten. En je kan daar de stad niet in.
4: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
5: Radio 2 Weekendwijzer.

Christina zeker wel. Pink. Lil' Kim, dan heb je nog iemand. En Maya, zeker wel. Lady Marmalade. Wat betekent EDD? Dat heeft Steven, instructeur EDD, eerder gezegd nog toen we het over de nieuwe film Heart of the Beast hadden. Een film met Brad Pitt en hond Odin. Zo eens horen wie er naar die toch wel exclusieve avant-première mag. Morgenavond in Brussel. Heb je er iets laten weten via VRT Max? Hou je telefoon dan in de gaten.

0: Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb. Een hele goede middag aan de persoon die morgenavond hopelijk nog geen plannen heeft. Goedemiddag, Katelijne uit Deelbeek.
1: Hallo, dag Romy.
0: Hallo, jij hebt via VRT Max een antwoord gestuurd op mijn vraag. Wat betekent EDD? Vertel.
1: Explosion Detection Dog.
0: Ja, het was met een klein dropje in de lijn, maar het was inderdaad het juiste antwoord. Hè. Explosion Detective Dog. Steven was een inspecteur EDD van de Special Forces. En natuurlijk gaat het over die film, hè, de nieuwe film Heart of the Beast, waar toch wel ja, Brad Pitt een hele mooie rol, niet alleen voor het oog, maar ook gewoon in die film speelt, hè, als Special Force. En dan met een trouwe viervoeter Odin aan zijn zijde. Heb je het moeten opzoeken, Katelijne, of wist je het?
1: Ik heb het interview gehoord, dus ik wist het via het interview.
0: Kijk, en zo moet het, hè. Geweldig. Een ideaal voorbeeld. Grote fan van Brad Pitt ook?
1: Ja, maar vooral van de hond.
0: Ah, leuk. Ja, maar dat begrijp ik. Dat begrijp ik. Het is ook echt een mooi exemplaar in de film. Ik heb de trailer al bekeken. Heb je zelf honden dan thuis ook, daar in Deelbeek?
1: Ja, wij hebben zelf een hond, maar mijn papa had vroeger ook een Duitse herder. Een fantastisch mooi beest.
0: Ah, kijk, jawel, dat is al een heel andere manier van naar die film te gaan kijken. Het gaat misschien wel een heftige film zijn, want het is wel een... Ja, allez, een hond die mist een pootje hier en daar al, dus... Maar bon...
1: Ja.
0: Het gaat een mooie film worden, denk ik. Ja, voilà. Het gaat een mooie film zijn.
1: Absoluut.
0: Jij mag die als eerste gaan zien. Het is een avant-première morgen in Brussel. 4 tickets krijg je. Dat wil zeggen 3 extra personen kan je meenemen. Wie mag er mee van jou?
1: Al zeker mijn man. Misschien mijn dochter. En dan ga ik het ook aan mijn papa vragen.
0: Oh ja, tuurlijk. Ah, kijk. Mooi. Vind ik mooi. Regel het. Ik stuur de tickets via mail naar jou, Katelijne. En ik zou zeggen, geniet ervan. Laat weten hoe de film was.
1: Dank je wel. Ja, zeker en vast. Doe ik. Dankjewel.
0: Dit mooie geluid komt van de a cappella laaggroep Impact. Ze hebben Gorky gecoverd en Mia. 5:15. Je luistert naar Radio 2 Weekendwijzer. Goedemiddag.

0: En what makes you beautiful? Ja, evengoed een Radio 2 weekendwijzer tip is gewoon je tv opzetten natuurlijk.
1: Een dubbele moord.
2: Dames en heren van de jury, dit is een koppel moordenaars van het ergste soort.
3: Ik heb gedaan wat ik heb gedaan.
1: En achter één van de bekentenissen...
4: Gelooft er hier iemand wat dat is te zeggen?
1: ...ligt een wereld vol leugens.
5: Wat moet er nog gediscussieerd worden? Of is het omdat het over rijke bv's gaat?
1: Maar hoe oordeel je dan over de waarheid?
6: Dit is echt bullshit.
7: Wij zijn gewone mensen die erin een megaproces gesmeten worden.
1: De 12, de botoxmoorden. Elke zondag op VRT1. En volledig op VRT Max.
8: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
9: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve treeftjes, dank u.
8: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
10: Code yellow!
11: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
12: promo koken.
13: Vanavond een currieke?
11: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
13: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
11: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
14: Oh my god, ik ga!
15: Jij gaat? Maar ik ga ook. We kunnen samen rijden.
14: Ik ga! Met 3 vriendinnen.
16: Oh, dat is ongelofelijk. Ik ga zeker.
15: Gaat er echt gebeuren? Maar ik ga!
14: Woe! Wij gaan!
17: Ah, dan ik ook.
18: Elke dag telt voor 2.
19: Radio 2.

Joan Jett en de Blackhearts. En I Love Rock'n'Roll. Is dat zo? Ja, dan moet je misschien nadenken over een goede rock'n'roll song voor na 6 uur hier op Radio 2. Want over een 40 minuten ongeveer ben jij de DJ. Heb jij alles in handen? Dan is het tijd voor Radio 2 morgen maandag natuurlijk met Caroline de Becker. En Evi Rens uit Lübeck die is er al klaar voor 3 uur lang haar eigen DJ te zijn. Zij wil graag nooduitgang van Meteor, laat die weten via VRT Max. Waarom? Wel om de autorit van de zee naar huis te verzachten. En dus ook de chauffeur een klein beetje te ontlasten. Nu, Evi, na 6 uur, Meteor, dat is beloofd. Voor nu is het eventjes nog deze. Freddie Mercury en Living on My Own. Hopelijk ook goed.

0: Voor 6 uur hoor je nog Robrecht van den Toren. Kan je kennen van Wat Als? Maar heeft intussen ook een nieuwe solo-voorstelling om van te genieten, om mee te lachen waarschijnlijk. Een zekerheid dat er gelachen gaat worden. Ook een zekerheid dat je in de file staat op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Linkeroever en Deurne, want daar is de afrit afgesloten. Op de E40 van Veurne naar Jabbeke, filegolven tussen Manneken-Sferen en Jabbeke. En tot vanavond, 7 uur, is het hele Brusselse gewest autovrij. Ook de E40 vanuit Gent en Leuven, de A12 en de E411 zijn ter hoogte van de ring rond Brussel afgesloten. En je kan daar dus de stad niet in voor nog 1,5 uur.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams.

0: Cameron en Be Mine. Ja, Robrecht van den Toren hoor je nog voor 6 uur hier op Radio 2. Vlaams acteur, die je bijvoorbeeld kan kennen van Wat Als. En ik heb hier een sketch gevonden. Wat als er overal jobstudenten toegelaten zouden worden? Ook bijvoorbeeld in de rechtbank.
1: Edelachtbare, ik wil natuurlijk alle mensen toe bekwaamheid in twijfel trekken, maar dit proces loopt wel al 14 dagen. Kent u het dossier?
2: Ik heb niet alles kunnen lezen.
1: Ja, even laagbaar.
2: Ja, ons examen Frans was uitgesteld omdat mevrouw Maas ziek was. En ik echt zo weinig tijd had om naar te kijken. Maar zo wat. Ik zou zeggen, ja, begin maar.
1: Begin maar.
2: Ik sta voor dat de verdedigers beginnen misschien.
0: Ja, Robrecht dus staat nu solo op het podium. Tenminste houdbaar tot, zo heet het, de nieuwe voorstelling. En zometeen na Lionel Richie meer details.
3: Oh, dat wordt heftig. Ik heb nu al super veel vragen.
4: 8 BV's doen al een jaar lang geheime uitdagingen.
5: This is probably the strangest email you've ever received.
4: Deze week zijn dat Bart Kanaerts.
5: I'm Bart Kanaerts.
4: Timon Verbeek.
6: Allee, proficiat.
4: En Annemie Struijf.
7: Nee, ik ga niet zeggen hoe ik dat ga doen.
4: Een pak geheime uitdagingen.
5: Oh, dat is huge, jongen.
4: En 1 vraag. Is gelukt. Vanavond op VRT1 en op VRT Max.
8: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
9: Ik weet het. Mag ik zeggen?
10: De zoete inval.
11: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
9: Ja.
11: Is het omdat we met 3 zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
12: Dit najaar komen ze alvast naar Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Dilsen-Stockum, Harelbeke, Bornem en Lebbeke.
13: Is er een dokter in de zaal?
8: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
14: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
8: Check de volledige kalender op VRT Max.
15: Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
16: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
17: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
18: De Ardennen, rust, natuur en genieten met vrienden, familie of partner. Elk seizoen betoverend vanuit jouw luxueus Casa Pilot vakantiehuis met wellness of je eigen privézwembad. Casa Pilot, jouw specialist in luxe vakantiehuizen in de Ardennen. Het hele jaar lang start je droomreis op casapilot.com.
8: Radio 2.

0: All Night Long, Lionel Richie. Ja, vanaf 6 uur, Radio 2, morgen maandag. Hè. Niet All Night Long, wel 3 uur lang, tot 9 uur 's avonds nog op je radio. Kan jij de DJ van zijn? Jij bepaalt, vraagt aan via VRT Max wat je graag wil horen. En vooral ook voor wie? Radio 2. Denk daar rustig over na. En intussen ja, ga ik aan mijn laatste Radio 2 weekendwijzer te beginnen. Hè. En daarvoor haal ik iemand leuker bij, Robrecht van den Toren. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, ja. We gaan het hebben over jouw nieuwe solo-voorstelling. Tenminste houdbaar tot proficiat.
1: Dankjewel.
0: Ja, leuk, je gaat daarmee op tour in Vlaanderen, in Nederland. En ik ben al even gaan piepen op je website en ik moet zeggen, ziet er goed uit. Try-outs zijn uitverkocht, première is uitverkocht, ook al enkele cc's en theaterzalen zijn uitverkocht. Het gaat lekker.
1: Ja, het loopt goed. Het is heel leuk om te zien dat er enthousiast gereageerd wordt op... ja, dat begint altijd met een verkoopstekst natuurlijk.
0: Ja.
1: En dan voel je snel of dat mensen zich daar aangesproken voelen of dat ze zich daarin herkennen. En bij deze lijkt dat zo wel te zijn. Dus ik vind het heel spannend, hè, want ik ga eigenlijk deze week in première. Maar ik ben alvast zeer goed geluimd dat er al een paar zalen vol zitten.
0: Het zou
1: Want dat
0: zijn.
1: Maakt de zin om te spelen, alleen in de grote natuurlijk.
0: Ja, dat verkoopstekstje waar je het net over hebt gehad, heb ik uiteraard ook gelezen. Daar wordt gesproken over een nieuw hoofdstuk in je leven. En neem ons eens even mee, Robrecht.
1: Ja, het gaat eigenlijk... Ja, ik vind het altijd moeilijk om reclame te maken zonder te veel weg te geven waar de voorstelling met Pink over gaat. Mm-hmm. Maar in het tekstje staat er in ieder geval dat er inderdaad een nieuw hoofdstuk is. En het gaat eigenlijk over het koppel waar ik dus de man van ben. Waar de vrouw op net de 30 voorbij is en ineens heel erg die klok voelt tikken en heel erg graag een kind wil. Mm-hmm. En zich begint te omringen met mensen die net kinderen hebben of die ook kinderen willen. En de voorstelling speelt zich eigenlijk af in de kelder van mijn huis. En boven in de living vindt er een baby shower plaats. En op die baby shower heb ik mij wat misdragen. Dus zo, ik ben uitgevlogen tegen een kind dat daar rondliep. En iedereen is daar getuige van geweest. En ik ben een beetje in schaamte, heb ik mij teruggetrokken in de kelder. En daar resoneer ik in mijn hoofd over de gedachte van... Moet ik eigenlijk wel aan een kind zijn? Ben ik wel de juiste persoon daarvoor? Zou ik een goede vader zijn? Ben ik een goede partner? Enfin, eigenlijk heel de wereld passeert, maar dan met heel veel humor en muziek reflecteer ik over die gedachten.
0: Ja, wat ik mij wel afvraag natuurlijk, je praat dan over je lief, je praat dan over een beetje je eigen leven en uiteraard is dat met de nodige humor. Maar kan zij er altijd mee lachen? Heb je al bepaalde stukjes uit je voorstelling aan haar verteld en uitgelegd? Van kijk, dat is echt wel een grapje, neem het niet te serieus.
1: Mijn vriendin vroeg gisteren letterlijk van, maar ik ga er toch ook mee kunnen lachen.
0: Ah ja?
1: Het is zo, ik ben op een bepaald moment, een paar jaar geleden, door een scheiding gegaan. Nadat dat gebeurd is, heb ik daar een voorstelling over gemaakt, omdat ik merkte dat een zeer onderbelicht thema was, als het gaat over welke emoties dat je dan moet doorspachten. Daarna heb ik een voorstelling gemaakt over hoe het is om opnieuw in de datingwereld te staan. Wat dat ook heel erg veranderd is als je dat vergelijkt met mijn 20e jaren. En nou, dat waren iedere keer voorstellingen die gemaakt zijn na de feiten. Dus nadat dat al gepasseerd was. En nu is het wel een onderwerp waar ik zelf middenin zit. Ja. Ik ben echt in gesprek met mijn partner van... Gaan we dat doen? Moeten we dat doen? Zij wil dat heel graag. Er zijn vraagtekens langs de positieve kant, langs de negatieve kant. En als ik daar met mensen over spreek, is dat gewoon heel herkenbaar. Dus er zijn heel veel mensen die in de wereld waarin we vandaag leven, met die vraagtekens zitten.
0: Dat zou wel zijn.
1: Dat is heel leuk om met al die verhalen te kunnen putten, om een humoristische... toch serieuze, op mijn moment ook serieuze voorstelling te maken.
0: Zeker. Gaat dus in première, die tenminste houdbaar tot jouw nieuwe voorstelling op 25 september in de Expeditie in Gent. Die is al uitverkocht, dat kan ik je al meteen meegeven. Maar andere tickets vind je gewoon op je website, robrechtvanentoren.be. Lekker simpel. Ik zou zeggen, veel succes met die voorstelling, maar misschien ook gewoon succes in de liefde nog natuurlijk, dat je het lang volhoudt en niet alles overboord gooit, zoals het in dat verkoopstekstje staat op je website.
1: Dankjewel, dankjewel.
0: Alsjeblieft. En nog een beetje Gert en James erbij, waarom niet?

0: Vaya con Dios. En na, nee, na. Ja, wat moet je meenemen van deze Radio 2 Weekendwijzer natuurlijk? 3 nieuwe fototentoonstellingen in het FOMU, het fotomuseum in Antwerpen. Waaronder eentje die ik toch zelf wel de moeite vind. Eyes to Fly With. Neemt je mee naar Mexico. Neemt je mee naar, ja, eigenlijk de ogen van een 84-jarige fotografe, Gabriella, die een primeur is in België, want ze heeft een eerste overzichtstentoonstelling hier in België. Haar eerste keer eigenlijk in Europa ook. Dik de moeite, denk ik. Maar er loopt ook een fototentoonstelling dat te maken heeft met Congo en te maken met jouw eigen huiskamer. Dus toch de moeite om eens langs Antwerpen te gaan, denk ik. Voor de filmfans, ook daar heb ik een leuke weekendwijzertip voor. Fans van Brad Pitt ook. 2 vliegen in 1 klap, want Heart of the Beast komt deze week uit. Een film waar Brad Pitt een voormalig Special Force officier is. Aan zijn zijde heeft hij hond Odin. En samen maken ze een vliegtuigcrash mee. En redden ze elkaars levens? Of niet? Ja, zie je dus volgende week op het grote scherm. Nu tot slot, tenminste houdbaar tot. Een heel fijne voorstelling, een nieuwe voorstelling van acteur Robrecht van den Toren. Deze week gaat hij in première in Gent. De moeite, info vind je gewoon op zijn website, robrechtvandentoren.be. Gaat een show zijn over, ja, het nieuwe hoofdstuk. Met andere woorden, kinderen, jawel. Bij Radio 2 zometeen ook een nieuw hoofdstuk in de vorm van Caroline de Becker, na 6 uur.
1: Radio 2, Weekendwijzer.
2: Romy de Ridder.

Lucas Graham en 7 Years. De laatste die je van mij krijgt is deze CCR. Nadien is het aan jou om de DJ te zijn hier. Zwier die VRT Max app al open.

0: Het legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt.
1: Ik weet het. Mag zeggen niet.
2: De zoete inval.
3: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet. Ja. Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
4: Dit najaar komen ze alvast naar Leopoldsburg, Scherpenheuvel, Dilsen-Stockum, Harelbeke, Bornem en Lebbeke.
5: Is er een dokter in de zaal?
0: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
6: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
0: Check de volledige kalender op VRT Max.
7: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
8: Nu 20% korting op je keuken.
7: Wij maken uw keuken in België.
9: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
10: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
9: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
12: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
13: Vanaf morgen XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldieprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
0: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
14: Zometeen beginnen we aan morgen maandag. Tot 9 uur kan je iemand verrassen met een plaat. Dus wat wil je dat ik draai? En voor wie? Stuur maar door.
15: Elke dag, telk voor twee, VRT Radio 2.
14: Het is 6 uur, dit is het VRT Nieuws met Melina Verbeek.
16: Een kind werd aangereden tijdens Autoloze Zondag. In het centrum van Brussel is een kind zwaar gewond geraakt bij een verkeersongeval. Dat bevestigt de Brusselse brandweer. Het kind werd vanmiddag aangereden door een auto. Het is met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Hoe dat ongeval precies kon gebeuren is nog niet duidelijk. Vandaag is het Autoloze Zondag in Brussel. Auto's mogen alleen rondrijden als ze daar een speciale toelating voor hebben. Meer dan 70 steden en gemeenten in ons land hielden een autovrije zondag. En dat is een record. Dat kwam vooral doordat er voor het eerst ook 20 steden en gemeenten in Wallonië deelden. De topministers van de Vlaamse regering hebben vanmiddag samengezeten over de begroting. De regering moet op zoek naar zo'n 2 miljard euro. N-VA, Vooruit en CD&V hopen op een akkoord tegen 28 september. Dan stelt Vlaams minister-president Matthias Diependalen de begrotingsplannen voor in het parlement. Hij is optimistisch.
17: Wat de sfeer betreft, daar hebben we in onze ploeg eigenlijk nooit problemen mee gehad. Iedereen weet natuurlijk dat het een bijzonder zware inspanning is. Iedereen is ook bereid om die verantwoordelijkheid te nemen. We moeten er alleen uit geraken hoe we dat precies gaan doen. Maar goed, we moeten zien een akkoord te bereiken. En we gaan er nu de laatste rechte lijnen, de laatste week.
16: In Rusland zegt de verkiezingscommissie dat er vandaag opnieuw meer dan 1000 cyberaanvallen zijn geweest, met de bedoeling om de parlementsverkiezingen te verstoren. Volgens de verkiezingscommissie zijn het goed georganiseerde groepen die dat doen. Ze gebruiken vooral AI en ze komen volgens de commissie van buiten Rusland. Ook gisteren en eergisteren waren er al cyberaanvallen in Rusland. Op het WK wielrennen in Montreal in Canada heeft de Zwitserse topfavoriete Marlene Reusser de tijdrit bij de vrouwen gewonnen. Christophe van de Goor volgde het voor ons.
18: Op haar 35e verjaardag heeft de Zwitserse topfavoriete haar wereldtitel dus verlengd. In de 40 kilometer lange tijdrit had Marlene Reusser wel een taaie klant aan de Britse Zoe Bakstedt. De nog maar 21-jarige dochter van Marcus Bakstedt, ooit winnaar van Parijs-Roubaix, had lange tijd de beste tussentijden, maar moest uiteindelijk toch duidelijk plooien voor Reusser. Lotte Kopecky was tevreden met een mooie zesde plaats. Belgisch kampioen Lotte Klaas viel net buiten de top 10. En vanavond is het dus uitkijken naar Remco Evenepoel, die voor een vierde keer op een rij de wereldtitel in het tijdrijden bij de mannen kan veroveren.
16: Nog wat wielrennen, want Mathieu van der Poel heeft op indrukwekkende wijze de laatste rit in de Ronde van Luxemburg gewonnen. Hij reed maar liefst 175 kilometer alleen in de aanval. De Italiaan Piganzoli werd eindwinnaar. En in het voetbal heeft Westerlo Sint-Truiden verslagen met 0-2. Westerlo staat nu achtste in het klassement. Sint-Truiden

0: is 11e. Eerder vandaag versloeg Union Antwerp met 0-2. We konden maar weinig kansen creëren, zegt Antwerp-speler Rijn van Helden.
1: In de laatste zone moeten wij nog gevaarlijker worden. En wij komen tot aan net niet het einde van het veld. We creëren wat te weinig. En ik denk, tegen Union moet je wat je krijgt moet je pakken. En dat hebben we vandaag niet goed genoeg gedaan.
0: Antwerp staat 13e in de stand. Union komt samen met AA Gent aan de leiding. Het weer dan, vanavond en vannacht droog met opklaringen en lokaal kans op mist. Morgen meestal zonnig met wat hoge wolken. En we halen dan tot 20 graden in het centrum.
2: Lab 9. Alles van Apple, inclusief de experts.
3: Op de Antwerpsring nog een kwartier vertragen tussen Linkeroever en Deurne. Daar is de afrit afgesloten. En op de E40 van Veurne naar Jabeke ook een kwartier filegolven tussen Mannekesveren en Jabeke. Tot vanavond 7 uur is het hele Brusselse gewest autovrij. En ook de E40 vanuit Gent en Leuven, de A12 en de E411 zijn ter hoogte van de ring rond Brussel afgesloten. Je kan de stad dus niet in.
4: Sportzot. Alcoholvrij speciaal bier. Waanzinnige smaak.
5: Radio 2, morgen maandag.
6: Caroline de Bekker.

heerlijk nummer, hè? Ella Langley. Langley. Choosing Texas. Hey, lekker chill vandaag met die autoloze zondag. En met dat flauwe septemberzonnetje. Ja, ja. Ik vond het wel oké. En we sluiten het weekend af met heel veel hartjes. Want het is morgen maandag. En hier kan je iemand verrassen met een leuke boodschap en een goede plaat. Astrid de Kinnemaar uit De Haan heeft dat al gedaan. Die stuurt, mijn omaatje wordt vandaag 80. Dus voor ons oma Annie, die als de beste commentaar geeft als je auto rijdt, maar ook de beste moederklok van de hele familie is deze plaat. Annie's Song natuurlijk, John Denver. Wat wil jij horen en voor wie? You fill up my senses.

hoop dat oma Annie gelukkig is geworden van dit nummer. Gelukkige verjaardag, oma. John Denver en Annie's Song. Je kan een bericht aanvragen door naar VRT Max te gaan, naar Radio 2, daar een bericht achterlaten. Zoals Rut en Herwig uit Niel dat hebben gevraagd. Die vragen Sabrina Carpenter aan voor hun dochter. Die zit te mokken op de achterbank. En het is deze geworden. Taste. Oh.

De dochter van Rut en Herwig zat zo hard te mokken op de achterbank en dat moest maar eens gedaan zijn. Ik hoop dat het gelukt is, echt waar. Sabrina Carpenter, daar word je wel gelukkig van, hè? Zeker als je een mokkende puber bent. Oh, deze is aangevraagd door Sigurd Hoste uit Gent voor zijn mama. Yo.

0: mama van Sigurd komt net uit het ziekenhuis. Een weekje is ze daar geweest, dus dit was haar welkomstplaat. Welkom back, moeder. Als je zelf een plaat wil aanvragen, stuur maar door. Hè.
1: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
2: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
3: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
2: En is dat dan morgen wel opgeladen?
1: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
2: Wow.
1: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
4: Kwondam. 26 en 27 september op de gronden rondom het kasteel van Gaasbeek en Groenenberg. Reis naar de middeleeuwen met steekspelen en kanongebulder tijdens een veldslag. Geniet van de vele animaties samen met Radio 2. Tickets en info, kwondam.be.

0: Deze week nog in de AFAS Dome in Antwerpen. Pussycat Dolls en Doontje. Het is bijna 6:30. Hier worden schitterende platen aangevraagd. Onder andere door Luc Gallen uit Stekenen.
1: Radio 2, morgen maandag. Radio
2: 2. Caroline de Bekker.
0: Want Luc die wil een plaat aanvragen voor zijn twee broers, Peter en Mark. Want dit weekend zijn ze, sinds dit weekend, zijn ze met z'n drieën op pensioen. En het feest is blijkbaar al achter de rug, maar hij zegt, ik wil het toch nog eens één keer door de radio laten knallen. Heroes. En geniet ervan, hè, broers. I wish you

Morgen maandag. En morgen wij weer allemaal aan het werk. Maar niet Luc, Peter en Mark Gallen. De drie broers die sinds dit weekend nooit meer de auto in moeten naar het werk. Of de trein op. Lekker met pensioen. Nu nog één gepensioneerde erbij en ze kunnen samen kaarten. Speaking of which, Lieve van Oven heeft om 7 uur haar kaartvrienden op bezoek en ze vraagt alvast deze aan voor hen.

0: Lieve Van Oven, goed kaarten vanavond. Dankjewel voor deze plaat. Hopelijk hebben je kaartvrienden het ook gehoord. En gaan ze niet vals spelen vanavond, uit respect voor jou. Op de Antwerpse ring richting Nederland, 10 minuten vertragen tussen Linkeroever en Deurne. De afrit is daar wel afgesloten. Ook op de E40 van Veurne naar Jabbeke moet je een kwartier aanschuiven. Daar staan filegolven tussen Manneke-Sfeer en Jabbeke. En tot 7 uur is het hele Brusselse gewest autovrij. Ook de E40 vanuit Gent en Leuven, de A12 en de E411 zijn ter hoogte van de ring rond Brussel afgesloten. Je kan de stad niet in.
1: Radio 2.

0: Dit is morgen maandag. Hier vraag je platen aan voor mensen die dat misschien niet verwachten. Sommige mensen die kunnen morgen blijven liggen, maar niet de man van Annick uit Kalmthout. Iedereen mag het weten. Johan de Jager. Die doet een flexijob bij de warme bakker in Kalmthout. En morgen moet hij om 5 uur opstaan. Nee, het is niet waar. Hij begint om 5 uur te werken. Dat zegt Annick met 5 uitroeptekens erachter. Daarom deze plaat voor hem. Want wie gaat ons brood voor morgen vroeg bakken?
1: Als ik naar huis rijd in het midden van de nacht.
0: Dat is Johan de Jager.

bakken, beste Johan de Jager. En dankjewel. Hoe heet ze nu weer? Astrid? Nee, de vriendin. Ik weet het niet meer. Maar merci om deze plaat aan te vragen. Nu ergens onderweg in de auto zit op dit moment Liesbeth, de mama van Lore van Molle uit Oudenburg. Ik moest Liesbeth vele groetjes doen van haar dochter en deze plaat voor haar draaien van Sam Sparrow.

0: Zo leuk om deze nog eens terug te horen. Sam Sparrow en Black and Gold. Dit is morgen maandag. Je maakt er mensen blij door een plaat aan te vragen. Gewoon even naar VRT Max gaan, naar Radio 2 doorklikken en daar kan je mij een bericht sturen. Dus wie moet ik verrassen met welke plaat? Laat gerust iets weten. Rita van den Bossen uit Boom die wil een plaat aanvragen voor haar zus Christian. Ze zegt, mijn zus is sinds een paar maanden opnieuw beginnen fietsen nadat ze vorig jaar haar heup brak. En vandaag zijn we voor het eerst samen tot aan ons oud stamcafé gereden. 8 kilometer heen en 8 kilometer terug. En er is zo één plaat die Christian vroeger altijd speelde. En die ga ik meteen ook nog eens opleggen. En dat is echt, ik zeg opleggen, want dat is precies alsof je vinyl draait. Misschien herken je het niet in het begin, die plaat, maar die is heel lang geleden. En toch heel lekker om nog eens terug te horen na dit.
1: Oh, dit wordt een heel mooi moment. De vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen. Welkom, DJ Brahim.
2: Lieve vriend, grote broer. Peter van de
1: Verre. Wanneer is het huwelijk eigenlijk, Margot?
3: Ah, ja.
1: Al bekend.
3: Het is bekend. En iedereen die komt, weet wanneer het is.
1: Goedemorgen, James.
4: Goedemorgen.
1: Ik word ook gelukkig van je.
4: Is waar? Mag ik ook van jullie zien? Ik wil alle twee keer weer blinken.
5: Luister volgende week opnieuw.
1: Oh ja. Yeah.
5: Goedemorgen, morgen. Elke ochtend op Radio 2 en VRT Max.
1: Opstaan is de max.
5: Radio 2.

Ik denk nou maar aan de romantische nummers zitten nu. Eline Goedals vraagt deze aan onderweg naar later van Suzanne en Freek. Want ze zijn ook vol verwachting onderweg naar later. Zij naar lieveling, noemt ze hem, mijn lieveling. Ze zegt, het is een hele drukke periode, maar we hebben heel veel leuke toekomstplannen samen. En daarom speciaal voor hem, Freek en Suzanne. En voilà, dan gaat de trein aan het rollen. Hè. Dan denkt iedereen, oh, nu wil ik ook een plaat voor mijn lief. Anja Smismans uit Geraarsbergen, die is getrouwd op het volgende nummer. Dat was hun openingsdans. En daarom zullen we die nog maar eens even draaien. Hè. Als je zelf nog eens een beetje romantisch wil doen, stuur het maar door. Ik zou zeggen via de Radio 2-app, maar dat doen we niet meer. Nee, het is VRT Max nu. Doorklikken op Radio 2 en daar kan je bericht vinden. En dat rolt hier zomaar even bij ons binnen. Voor de man van Anja, hier gaan we.

top de persen. Want Wim, de partner van Anne uit Hamme, heeft vandaag de marathon van Nieuwpoort uitgelopen. En we weten allemaal hoeveel wind er stond vandaag, hè? Dus dat verdient een plaat voor Wim en alle andere mensen die morgen als een houten plank de keuken in wandelen.

0: voor de flinke marathonlopers van vandaag. In Nieuwpoort daar, Don't Stop Believin'. En vooral voor Wim. Nu, de ouders van Pieter, Lien en Sophie Lamar uit Bonaire, die zijn vandaag 45 jaar getrouwd. En het was vandaag feest met alle kinderen en kleinkinderen. En die staan nu af te ruimen, die arme mensen. Oh. En dan weten de kinderen dat ze nu aan de afwas staan. En daarom vragen ze nu dit nummer aan voor hun ouders. Met een dikke dank u voor wat ze allemaal doen voor hun 8 kleinkinderen. Stef Bos, Ik heb je lief.
1: Ik zie hoe landen zich verscheuren. Ik voel de kanker van cynisme. Ik zie de mensen zonder droom. Ze vluchten in goedkope luxe.

0: En dan hoop ik maar dat die ouders nu aan het slowen zijn, hè, bij het opruimen. Het zou wel zo eens een goed intermezzo kunnen zijn nadat hun kinderen een plaat hebben aangevraagd voor hen. Wil je ook een plaat aanvragen? Dat kan, hè. Via VRT Max. Radio 2. Stuur een bericht, vraag een plaat aan.
1: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
0: Worden er nog altijd heel mooie aangevraagd. Van modern naar platen die ik al in 100 jaar niet meer heb gehoord. Dus het wordt nog interessant. We gaan door tot 9.
2: Elke dag telt voor 2. VRT Radio 2.
3: Het is 7 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. In de Duitse deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Voorpommern en Berlijn zijn uiterst links en uiterst rechts de grote winnaars. De Christendemocraten van bondskanselier Merz krijgen klappen. Vanuit Duitsland, Gim Baldoek.
4: Deze exit polls laten een succes zien voor de partijen op de flanken. In Mecklenburg-Voorpommern wint de rechtsradicale AfD flink. En in Berlijn is het de zeer linkse partij Die Linke die als grootste uit de bus komt. En de grootste verliezer, dat is de CDU van bondskanselier Merz. Zijn partij moet zelfs vrezen in Mecklenburg-Voorpommern überhaupt niet de kiesdrempel te halen. En dat is het slechtste resultaat ooit voor de partij. En het was voor kort zelfs nog ondenkbaar dat zo'n grote volkspartij zo'n slecht resultaat zou boeken. Daarom neemt de druk op bondskanselier Merz toe om af te treden. Maar hij toonde zich juist strijdbaar door al zeer snel na de exit poll met reactie te komen. Daarin zegt hij dat hervormingen nodig zijn en dat hij de hervormingen wil voortzetten. Nu is de vraag of de partij hem daarin ook zal steunen.
3: In Avelgem in West-Vlaanderen is vanmiddag een meisje zwaar gewond geraakt nadat een auto in het publiek was gereden tijdens een rondrit met exclusieve wagens. 5 anderen raakten licht gewond. De bestuurder die het ongeval had veroorzaakt had niets met het evenement te maken, zegt burgemeester Lut de Sein.
5: Een externe autochauffeur vanuit Frankrijk, een jonge mens van 17 jaar, heeft hier de controle over zijn stuur verloren en is ingereden op een paar mensen. Er waren 5 lichtgewonden en 1 zwaar gewonde, maar iedereen is naar het ziekenhuis en voorlopig wordt de weg terug vrijgegeven.
3: Ook in Brussel raakte vanmiddag een kind zwaar gewond bij een verkeersongeval op Autoloze Zondag. Het kind werd in het centrum aangereden door een taxi. De bestuurder van de taxi was niet onder invloed. In het voetbal ontvangt Club Brugge op dit ogenblik Racing Genk. Bert Sterks, wat is er al gebeurd na een half uur spelen?
6: Het is 1-0 voor Club Brugge, verdiende voorsprong, want Club is de betere ploeg en kan meer druk ontwikkelen. Al waren de eerste doelpogingen wel van Racing Genk. ADDG Sternberg kon doelman Sommer aan het werk zetten. Maar Club nam het vrij snel over met Van Aken die net nastrapte. En op het kwartier de 1-0 van Carlos Forbes die fraai binnentrapte in de korte hoek. En zo doelman Brugmans van Genk kon kloppen. En daarna nog wat doelpogingen van de thuisploeg met onder meer Virgilie die doelman Brugmans bestoken. Dus best moeilijke start voor Racing Genk in dat eerste half. De 1-0 voor Club Brugge is verdiend.
3: Dankjewel, Bert. Eerder vandaag heeft Westerlo gewonnen van Sint-Truiden. Het werd 0-2. Voor Westerlo is het de 3e overwinning op rij. Vanmiddag eindigde Antwerpen tegen Union op 0-2. Antwerpen pakte in de tweede helft een rode kaart. Door de overwinning blijft Union aan de leiding in het klassement. Antwerpen staat 13e. En op het WK wielrennen in Montreal is zo pas ook de tijdrit bij de mannen begonnen. Remco Evenepoel is de topfavoriet. Hij kan voor de 4e keer op rij wereldkampioen worden. En dat zou een record zijn. Evenepoel begint om 8:30 aan zijn tijdrit

0: Eerder rijden voor ons land ook Rune Hergot en Alex Seegaard. Eerder vandaag werd de Zwitserse Marlene Reusser opnieuw wereldkampioen tijdrijden bij de vrouwen. Lotte Kopecky eindigde als zesde. Vanavond en vannacht droog met brede opklaringen. Morgen na de ochtendnevel overwegend zonnig met wolkenvelden. Temperaturen tot 20 graden in het centrum en 18 aan zee. Dinsdag begint grijs en nevelig. Daarna opklaringen vanaf de kust en opnieuw 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Op de Antwerpse ring richting Nederland blijft in Deurne de weg afgesloten tot morgen vroeg. En op de E40 van Veurne naar Brussel moet je 10 minuten file rijden tussen Nieuwpoort en Jabeke. Ook tussen Brugge en Aalter en vanaf Ternat. En naar Brussel op de E411 vanaf Jezus Eik 10 minuten extra. En die autoloze zondag in Brussel is ook voorbij, hè?
2: Vlaanderen vakantieland.
3: Zoveel vakantie, zo dichtbij.
4: Radio 2, morgen maandag. Hey.

Diana Spyro en Material Lover. Henk Beda uit Sint-Gillis-Waas. Die heeft zijn smartphone erbij gepakt en mij een berichtje gestuurd. En hij doet het allemaal voor zijn lieve vrouw, die de laatste maanden al zoveel pijn in haar rug heeft gehad, maar er toch altijd weer de moed in houdt. En Henk die vindt dat bewonderenswaardig. Daarom deze plaat voor haar van Louis Neefs, Jennifer Jennings.

0: Jennifer Jennings. Marie van Houwen, hallo.
1: Hallo, dat is Caroline.
0: Hey, ken jij dat? Jennifer Jennings van Louis Neefs?
1: Ja, zeker, van het Eurovisie Songfestival. Hè.
0: Maar ja, maar allee, wauw, jij bent 18 en jij kent dat. Dat is fantastisch.
1: Ja, ja.
0: Je zou bijna denken dat Radio 2 vaak bij jou opstaat.
1: Ja, toch wel. Thuis ook. En ook bij mijn vriend altijd in de auto.
0: Schitterend. Marie, het is 20 september, morgen maandag. Wat gebeurt er morgen?
1: Ja, morgen start het academiejaar op de hogeschool en de universiteit.
0: En wat gaat Marie doen?
1: Ik ga kleuteronderwijs studeren.
0: Ah, zalig. Dus gewoon de eerste keer hogeschool en je bent nu op weg naar je kot. Dat heb je ook nog nooit gedaan.
1: Nee, inderdaad.
0: Oh, dat is geweldig. Oké, okay. Hoe valt het mee met de zenuwen?
1: Goh, ça va wel, want iedereen is echt wel super vriendelijk.
0: Ah, je hebt je kotgenoten al ontmoet?
1: Ja, toch wel, donderdag al.
0: Ah ja, oké. Okay. Het is niet om nu even vriendjes te maken met je kotgenoten dat je stuurt naar dit programma of zo?
1: Ah, nee, dat niet.
0: Ah, oké. Okay. Voor wie kan ik dan een plaat draaien?
1: Vooral voor de mensen die ik graag zie en ook voor mijn vriend Matthias. Het is zijn favoriete liedje.
0: Favoriete liedje. Het is Phil Collins, On My Way. Dat is ook weer zoiets van, ik weet niet hoeveel jaar geleden.
1: Ja, klopt.
0: Ja, zie. Kijk, dat is de goede smaak van de jonge generatie. Marie, echt waar. Geniet van het academiejaar. Dat wordt fantastisch op kot gaan. Vanavond slaap je daar voor de eerste keer alleen. Hè? Matthias mag niet mee binnen, toch?
1: Nee, hij mag mee binnen, maar hij gaat niet blijven slapen.
0: Ah, nee. Het is jouw leven, Marie. Echt, Matthias krijgt al een plaat. Dat is al goed. Een goed jaar, hè, Marie?

Friends and on my way voor de vriend van Marie, die Marie gaat moeten missen op kot. Maar kijk, er zijn nog platen aangevraagd voor alle studenten die morgen van start gaan. Annemie uit Sint-Amans is 72 jaar en ze heeft een kleindochter, Marjolein, die ook een steuntje in de rug nodig heeft. En dit dus voor het nieuwe academiejaar. Maar dus voor ook alle studenten die nu onderweg zijn naar hun kot. Pommelien, Thijs en Atlas van Annemie. Dankjewel.

0: kregen een berichtje van Anja de Volder uit Kortenmark. Haar zoon heeft net zijn 30ste verjaardag gevierd. En ik moet nog eens On the Road Again voor hem draaien van Willie Nelson. En dan denk ik, allee, een 30-jarige die naar Willie Nelson luistert. Alles kan natuurlijk, hè, maar volgens mij is dat een trucker. Komt er meteen aan.
1: Skipas inclusief. Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket. Radio 2.

Chasing Pavements van Adele. Aangevraagd door, even kijken, dat was Alice Lemaire, 14 jaar uit Zonnebeke. Want die hadden haar Engelse vrienden Pip en Kevin op bezoek dit weekend. En ze was zo blij om hen terug te zien dat ze graag een liedje van Adele voor hen wou aanvragen. Want Kevin is blijkbaar zeer grote fan. Er is hier een nummer dat 2 keer is aangevraagd. Dat komt natuurlijk wel vaker voor, maar het is wel een specifiek nummer. Je weet het, als het over Spanje gaat, wordt altijd datzelfde nummer aangevraagd. Enfin, het zijn er 2. Ofwel is Famos a la Playa, ofwel het andere dat nu klaarstaat. Kathleen van der Velpen uit Tiel-Tubingen wil dat horen voor haar vakantiedames. Want ze zegt, momenteel zit ik in Alicante samen met Giselle, Gerda en Nicole. Wij hebben de tijd van ons leven. Dus vandaar dat plaatje. Maar ook Marleen Gernaert uit Zaventem wou dat horen voor haar man Etienne. Zij gingen eigenlijk een maand naar Spanje, maar dan heeft Etienne een kleine beroerte gedaan. En dus zijn ze maar 4 dagen kunnen gaan in plaats van een hele maand. En ik denk dat ze hem een beetje wil opvrolijken, want het gaat namelijk om deze plaat. Kom aan, Etienne, dat je er snel terug bovenop bent.

I Will Always Love You van Dolly Parton. Ik ben even kwijt van wie dat kwam. Echt, het is aangevraagd. Ik zal het zelfs even... sorry. Het gaat hier echt razendsnel. Ondertussen stuurt John van Neste ons dat zijn kleinkinderen meteen naar bed moeten. En dat deze plaats hopelijk nog hen kan bereiken voor ze in slaap liggen.

Aha, John van Esten voor zijn kleinkinderen. De zomer van Oya Lele. Trouwens, die plaat van Dolly Parton, dat was eentje van Sonja de Ridder uit Temse voor haar vriend, die haar heel erg lief is. En deze is voor de beste vriendin van Marjolein Dame uit Sint-Niklaas. Ellen Wong.

Fever Dream van Alex Warren. Wie wil jij verrassen met een leuke boodschap en een goede plaat? Je weet dat het hier kan, hè, in morgen maandag. We persen nog alles uit dat laatste weekend met een prachtige zonsondergang op de achtergrond. Ik kreeg een berichtje van Marleen Beck uit de Wielsbeke. En ze schrijft: hallo, op 1 mei ging ik met pensioen en ik geniet daar echt ten volle van. Maar toch mis ik ook wel de collega's van de zorgafdeling van het woonzorgcentrum Ter Lebbeke in Wielsbeke. En ze wil graag een plaat horen dat iedereen daar altijd heel dikwijls meezong. Ik kan me al inbeelden, want als je daar in een woonzorgcentrum zit, dan ben je zo pakweg 80, 90, zoiets. En dan is het volgende nummer echt een hit van jouw tijd. Dat is ook om te leren omgaan met de gang van zaken in het dagelijks leven.

0: Summer and my body isn't ready. Ergens te landen. Enfin, nee, niet ergens te landen. Eigenlijk gewoon in de Kempen. Woont Arthur, 13 jaar. En die is vandaag kampioen geworden.
1: Radio 2, morgen maandag. Radio
2: 2. Caroline de Bekker.
0: Arthur is blijkbaar zeer goed in het BMX'en. En hij heeft iets gewonnen, maar ik snap niet zo goed wat. Want ik krijg hier twee verschillende berichten van, denk ik, zijn mama en zijn opa. Dus ik moet zeker een plaat draaien voor Arthur. Maar wacht eens, wie heb ik nu? Heb ik nu de opa aan de lijn of de mama? Hi?
3: De opa, de opa.
0: Ah, dag meneer Smet.
3: Tom.
0: Dag Tom.
3: Tom Smet.
0: Dag Tom Smet. Proficiat met uw kleinzoon. Wat heeft hij precies gewonnen?
3: Dus hij is... In het Nederlands kampioenschap hebben we verschillende afdelingen motocross.
0: Ja.
3: En hij is BMX Zuid kampioen.
0: Ah, wacht. Ik dacht BMX zo met een fietsje, nee. Maar het is echt met een motor aan.
3: Het is met een motor. Het is met een Yamaha 85cc.
0: Oh, wauw. Wacht, dat is hoog de lucht in. En nee, ja. Ik weet niet,
3: dat is
0: Tom.
3: Heftig.
0: Ja, dat is heftig. Dat is... Ça va met jullie?
3: Ja. En dus ja, vandaag was zijn laatste wedstrijd voor het kampioenschap en hij heeft het dus gewonnen.
0: Maar...
3: Hij heeft dit jaar, ik denk elke keer dat hij gereden heeft, op het podium gestaan.
0: Maar dat is een kampioen, ja. Dat is een kampioen in wording. Ja. Wacht, voor- en achternaam graag.
3: Ik heb Arthur Colson, ik heb hem hier naast mij.
0: Arthur Colson, oh, maak je hem eens horen?
3: Oh, ik ga hem even aan de lijn geven.
0: Oké, ik wil wel eens horen hoor. Ah, Arthur, hallo.
4: Hallo.
0: Het is met de radio. Zeg, proficiat, man.
4: Ja, dankjewel.
0: Ik dacht, ik wil al eens spreken met een kampioen in wording. Allee, als je dan later heel beroemd bent en zo, dan krijg ik jou niet meer te pakken. Dus het is daarom dat ik het nu al doe. Zeg, Arthur, je zit blijkbaar aan de kiddieboel op dit moment. Dus ik ga je niet te lang storen. Maar je opa vraagt Queen and We Are the Champions aan voor jou. Jouw mama heeft... Even kijken, waar staat die plaat hier ergens? Die andere plaat, All-Star van Smash Mouth aangevraagd. Welke zal het worden?
4: Die van haar mama, die tweede.
0: Die tweede? Ja, dat van de papa, van de opa is een beetje ouderwets misschien voor jou, hè?
4: Ja.
0: Allee, dat is goed. De intentie was er. Arthur, geniet van de overwinning en proficiat, hè?
4: Ja, dankjewel.
0: Yo.

Smash Mouth en All-Star voor Arthur de Kampioen. In Damme hebben ze vandaag gevierd. De familie van Nele Koppejans. Ze vierde de 18e verjaardag van Wout Bogaert, de oudste kleinzoon, die morgen start met zijn hogere studies. En Nele wil dit aanvragen voor de hele familie die onderweg is van Beverlo naar Damme. Chiquitita.

De dag van de landbouw zit er blijkbaar ook weer op. En Rita Janssens uit Koekelaren, die zit in het maïsdoolhof nog te werken. Ze zegt, zo'n 400 mensen hebben vandaag crème besteld hier bij de hoeve. Nu doe ik nog de opkuis. En met Faya con Dios zou dat toch veel leuker zijn voor alle mensen die hebben meegeholpen daar. Goed gewerkt, maar dat kunnen ze, de boeren. Tot aan het nieuws van 8 en dan gaan we er gewoon mee door. Hier maak je iemand blij met een plaat. Voor wie en welke plaat mag dat zijn? Stuur maar door.

0: gitaartje.
1: Ja, Just a Friend of Mine van Vaya Con Dios. Zo dadelijk meer morgen maandag. Ik zeg het, je kan iemand blij maken met een plaat. Daarvoor ga je naar VRT Max. Je klikt op Radio 2 en daar zie je bericht staan. En dan stuur je een plaat met een lieve boodschap door.
2: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel.
1: De dochter van Jolien Smits uit Westerlo, die vertrekt dinsdag met school naar Duitsland. Ze heeft een plaat voor haar dochter aangevraagd waar die niet goed van zal zijn. Na het nieuws.
3: Elke dag.
4: Het is 8:00, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In de Duitse deelstaatsverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern wordt de extreemrechtse AfD de grootste partij. Met 38% laat ze de sociaal-democratische SPD net achter zich. De christendemocratische CDU vliegt er met de kiesdrempel. In Berlijn is de uiterst linkse Die Linke dan weer de grote winnaar. Daar houden CDU en Die Groenen wel stand en wordt AfD de vierde partij. Bondskanselier Merz noemde de uitslag van CDU in Mecklenburg-Vorpommern een ramp. Maar Merz houdt vast aan zijn post, zegt Gim Balduk.
5: Hij toonde zich juist strijdbaar door al zeer snel na de exit poll met reactie te komen. Daarin zegt hij dat hervormingen nodig zijn en dat juist met alle autoritaire tendensen in de wereld het belangrijk is dat Duitsland stabiel blijft en dat hij de hervormingen die hij wil doorzetten, wil voortzetten en dus niet wil opgeven.
6: Ik overneem deze verantwoording, denn ik möchte unser Land voranbrengen. Deutschland is reformfähig.
5: En daarmee laat hij ook aan de partij zien dat hij niet wil opstappen, ondanks de geruchten die er rondgaan in de partij. Nu is de vraag of de partij hem daarin ook zal steunen.
4: De plantjesverkoop van Kom op tegen kanker heeft een recordbedrag van ruim 3,3 miljoen euro opgebracht. Er werden 330.000 azalea-plantjes verkocht. Kom op tegen kanker zal het geld investeren in preventie, kankeronderzoek en zorg voor mensen met en na kanker. Sport. In het voetbal ontvangt Club Brugge op dit ogenblik Racing Genk. Bert Sterks, benaderen het slotkwartier van die wedstrijd. Wat is de tussenstand?
7: De tussenstand is 3-0. Club Brugge is op weg naar een vrij makkelijke overwinning. In de eerste helft was Club al baas en was Forbes de enige man die kon scoren. Knap met links in de korte hoek. Vlak voor de pauze kreeg Racing Genk zijn enige echt grote kans. Ehrenberg trapte die binnen het bereik van doelman Sommer. En in de tweede helft heeft Club dan vrij makkelijk afstand genomen. Met twee kopbaldoelpunten van centrale verdedigers. Lee en Mechelen kopten allebei voorbij Luca Brugmans. En zo dus met nog een kwartier te voetballen. Ruime voorsprong 3-0 voor Club tegen Genk.
4: Dankjewel Bert. En nog in het voetbal spelen KV Kortrijk en SK Beveren op dit ogenblik tegen elkaar. Bij het einde van de eerste helft staat het nog 0-0. Beveren viel al na een half uur met 10 na een rode kaart voor doelman Schenk. En over minder dan een half uur begint Remco Evenepoel aan zijn tijdrit op het WK wielrennen in Montreal, Canada. Hij kan voor de vierde keer op rij wereldkampioen worden. Ondertussen is met Rune Hergots de eerste Belg onderweg. Christophe van der Goor, wie heeft de snelste tijd tot nu toe?
8: Wel, bij dat eerste tussenpunt is het niemand minder dan Casper Asgreen. De Deen die ooit de Ronde van Vlaanderen won. Grote naam dus voorlopig. Maar de echt grote namen Filippo Ganna en Remco Evenepoel natuurlijk. Die moeten straks nog komen. Bij dat eerste tussenpunt hebben we al een tijd van een andere landgenoot. Rune Hergots. Hij is nu al uit die top 10 getuimeld. Over een klein kwartier is het de beurt aan Alex Zegaard. En inderdaad om 8:30 Remco Evenepoel.
4: Dat is voor het volgende bulletin. Dankjewel Christophe. Vanavond en vannacht droog met brede opklaringen. Morgen na de ochtendnevel zonnig met wolkenvelden. Temperaturen tot 20 graden. Dinsdag begint grijs, daarna opklaringen en opnieuw 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
9: Radio 2. Radio 2. Morgen maandag. Hey,
2: hey. Caroline de Bekker.
10: VRT Radio 2.
1: Oké, Duitsland is een beetje verdeeld. Dat hoorden we net in het nieuws. En Nina uit Westerlo gaat daar dinsdag naar op schoolreis.
11: 1, 2, politie. 3, 4, grenadier. 5, 6, alte kek. 7, 8, gute nacht.
1: Haar mama vraagt deze plaat voor haar aan. Om haar snel nog wat Duits bij te schaven.
11: 6, alte kek. 7,

0: plaat waarop veel mensen tot 10 hebben leren tellen in het Duits. Modo. En 1, 2, Polizei. Ik moet een plaat draaien voor Janine uit Balen. Allee, voor Janine en haar biljartpartner.
1: Radio 2.
0: Eentje van Paul Severs. Geen wonder dat ik ween. Ze zegt, hallo Carolien, we zijn aan het biljarten en ik zie het alweer gebeuren. De vrouwen gaan weer al verliezen van de mannen. Dus daarom deze plaat, voor de vrouwen. Kom aan, Janine, laat u niet kistenen.

Amai, die plaat is ineens weg. Dat is wel raar, hè? Paul Severs werd een beetje geamputeerd. Dat was echt niet de bedoeling. Sorry, Paul. Oké, Herman de Klerk uit Lier. Die wil een plaat aanvragen voor zijn jongere broer Frank. Frank wordt dinsdag 65. En Herman zegt, ik wil hem waarschuwen dat hij zich daar vooral niks van moet aantrekken. Hij is 12 jaar geleden gestopt met voetballen, omdat zijn knieën versleten waren. Maar vorige zomer heeft hij blijkbaar nog wel de polonaise ingezet op het familiefeest. Daarom deze plaat voor hem. Hij kan het nog. Hij heeft de Tiger Feet nog. Frank, deze is voor jou. Mud and Tiger Feet.

Miley Cyrus en Flowers, aangevraagd door Karin uit Braschaat. Voor alle vrijwilligers van Kom op tegen kanker, die in totaal echt, wat was het nu weer, 30.000 azaleas hebben verkocht. Nee, azaleas, hoe zeg je dat? Azaleas. Azaleas? Nee, azaleas. Het is azaleas. Ja, ja. Maar 30.000, dat is toch fantastisch. Echt goed gedaan, iedereen. We kunnen er maar beter van worden met z'n allen. En ondertussen zijn er ook nog mensen die gewoon rustig vakantie pakken of terug aan het rijden zijn. Fanny Maas uit Deinze, die heeft er een vakantie van 3 weken op zitten met haar man. Ze zegt, morgen beginnen we terug te werken. Maar het was een prachtige vakantie met de auto door Frankrijk. En daarom wil ik mijn man bedanken voor de vele uren rijden en de mooie plekjes die wij onderweg zagen. Dus voor hem een Franse plaat. De plaat op de baan. Alle Vlamingen draaien die plat wanneer ze door Frankrijk rijden. Michel Fugain, Une belle histoire.

0: Stella Lefty en Boston. Er zijn weer veel sportieve acties geweest dit weekend. Marathonlopers, daar worden platen voor aangevraagd. Cyclocrossers hebben al gehad. Maar de man van Anne Van uit Steenokkerzeel, die heeft 180 kilometer gefietst vanuit Nieuwpoort in de Cyclus Flanders Field. En ze is trots op hem. Daarom deze plaat.
1: Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond. Wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

0: uit Steenokkerzeel gelooft in haar man. Zeker na zijn prestatie op de fiets van de afgelopen weekend.
1: Radio 2, morgen maandag. Radio
2: 2. Caroline de Bekker.
0: Oké, wie wil jij verrassen met een boodschap en een goede plaat hier op de radio, op Radio 2? Er zijn vanavond nogal wat mensen van hun stoel gevallen, ze. Of hun autozetel, toen ze hun naam hoorden passeren op de radio. En dan is het nu de beurt aan Maud Huizentruit uit Zwevegem om omver te vallen. En dat kind had al zoveel stress, want Maud is op weg naar haar kot in Gent. Morgen start het academiejaar weer, maar haar zus Mare denkt aan haar. En Mare wil haar wat moed geven met deze plaat. En haar wat succes wensen. Even alle remmen los, want deze plaat ligt nogal goed bij de studenten.
3: Het is wel

op een goed academiejaar. Wim uit Herzelen, die wil deze horen voor Rune, die gisteren jarig was. Janne, die haar kot aan het inrichten is. En voor zijn echtgenote Els. Dit is Bruno Mars.

Oké, het is 8:30, nog een half uurtje. Morgen maandag. De verzoekjes die stromen hier binnen. Het is 20 september vandaag. Belangrijke dag voor Katrien de Bond. Want 15 maanden geleden werd haar zoontje geboren. En ik moet de oma, oma Mie, bedanken met deze plaat. Oma Mie, dat is Mieke de Kort. En ze zegt, sinds die dag staat oma Mie 1000% voor ons klaar. En dit nummer... van Tina Turner. Dat speelde toen dat kleinzoontje van oma Mie werd geboren. Dus voilà, voor haar. Tina Turner.

man. Welcome tonight at the MGM Grand Las Vegas. The man.

0: van Juliette voor haar beste vriendin Romy. Die, wanneer dit gespeeld wordt, is zij party op een feestje speciaal terugkeert van het toilet. Zo'n fan is Romy van dat nummer. Dankjewel om dat aan te vragen. Vandaag een beetje een speciale zondagavond, hè. Het is 20 september, morgen start dat nieuwe academiejaar. Altijd heel spannend en daarom zijn er al heel veel platen aangevraagd voor studenten die weer naar hun kot vertrekken. Janne de Blazer uit Sint-Amans, die wil ook graag een nummer aanvragen van S10 voor haar tweelingzus Moran. Ze zegt, wij zitten samen op kot en ik ben daar echt heel blij mee, want ze is toch wel een klein beetje mijn safe space. Hoe schattig is dat?
1: Radio 2, morgen maandag. Caroline.

Rising van Natalia moest ik spelen voor... Nee, van Jurgen Henno uit De Pannen voor Nele uit Adinkerke. Zonder woorden, alleen dat. Hij is niet echt een man van veel woorden, Jurgen, maar hopelijk komt het toch aan bij Nele. En deze wordt aangevraagd door Pedro Martens uit Eeklo voor Didier, de kok van dienst op zondagavond die vleesbrood aan het bakken is. Heb je hem, de link? Nee? Meatloaf? Nee?

De kok die vanavond meatloaf heeft gemaakt voor Pedro. Met krieken. Oh, met warme krieken. Ja, ja. Ik krijg een beetje honger, echt. Het is tijd voor de laatste plaat, hè, beste mensen. En die komt van Colette de Grom uit Ronsen. Want Colette is met haar lief Raf een weekendje Brussel ingetrokken. Ze hebben ervan genoten, ze zijn net terug thuis. En deze is voor Raf.

Oké, dit was de laatste plaat van morgen maandag vanavond. Ik zou zeggen, maak er een mooie maandag van. Oké, dit was de laatste plaat van morgen maandag vanavond.

0: uur. Een goeie avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In Duitsland wordt de extreemrechtse partij AfD de grootste in Mecklenburg-Voorpommeren. Daar waren vandaag deelstaatverkiezingen. De AfD haalt bijna 38%. Dat is een verdubbeling van het aantal stemmen in vergelijking met de vorige verkiezingen. Twee weken geleden werd de AfD ook al de grootste in Sachsen-Anhalt. Opvallend is het slechte resultaat van de christendemocratische CDU van kanselier Merz. De partij haalt maar 5,2% en flirt dus met de kiesdrempel. Er waren ook deelstaatverkiezingen in de hoofdstad Berlijn, die het statuut van stadstaat heeft. Hier wint voorlopig de radicaal linkse partij Die Linke. De partij haalt goed 25% van de stemmen. De CDU verliest ook hier fors, maar is toch nog de tweede partij. In Rusland heeft de partij van president Poetin, zoals verwacht, de parlementsverkiezingen gewonnen. Dat blijkt uit een exit poll. De partij van Poetin, Verenigd Rusland, haalt goed 49% van de stemmen. Dat is ongeveer evenveel als bij de vorige verkiezingen 5 jaar geleden. In Rusland mogen alleen maar partijen aan de verkiezingen deelnemen die geen bedreiging vormen voor Poetin. Op het WK wielrennen in Montreal in Canada is Remco Evenepoel zijn tijdrit aan het rijden. Hij kan er voor de 4e keer op rij wereldkampioen worden. Christophe van der Goor, hoe doet hij het?
1: Wel, zeer goed, want we zitten bij het tweede tussenpunt. Dat is halfweg dit wereldkampioenschap en daar is hij de tegenstand aan het wegblazen. Heeft halfweg wedstrijd ongeveer 25 minuten al 34 seconden voorsprong op de nummer 2, de Zweed Jacob Söderqvist. Die was vorig jaar wereldkampioen bij de belofte. Bij de jonge renners Paul Sexas daar het derde en Filippo Ganna zijn grote uitdager vierde. Aan de aankomst staat de beste tijd op naam van die jonge Fransman die volgende week nog maar 20 jaar wordt, Paul Sexas. Maar Remco Evenepoel is goed op weg om dat unieke lijstje te vervolledigen voor een 4e keer op een rij wereldkampioen in deze discipline te worden.
0: Dankjewel, Christophe. En in het voetbal heeft landskampioen Club Brugge met 3-0 gewonnen van Racing Genk. Het verslag is van Bert Sterks.
2: Racing Genk was een maatje te klein voor Club Brugge. De Limburgers begonnen wel dapper met enkele doelpogingen, maar Club nam al snel over met de 1-0 van Forbes op het kwartier. Er volgde nog dreiging van de thuisploeg, maar op slag van rust moest doelman Sommers zijn ploeg knap recht houden op een mooi uitgespeelde kans voor Ehrenberg. Na de rust maakten de Brugse verdedigers het snel af. Eerst Lee met een overhoekse kopbal, daarna Mechelen die alle ruimte kreeg van de Genkse defensie. 3-0, comfortabel. Club wint dus net zoals de andere ploegen bovenin. Genk staat al 10 punten achter leiders Gent en Union.
0: En de wedstrijd tussen KV Kortrijk en SK Beveren zit in de slotfase. Het staat er 1-0 voor Kortrijk. SK Beveren viel al na een half uur met 10 na een rode kaart voor doelman Schenk. Vannacht droog met brede opklaringen. Morgen na de ochtendnevel zonnig met wolkenvelden. Temperaturen tot 20 graden in het centrum en 18 aan zee. Dinsdag begint grijs, daarna opklaringen en opnieuw tot 20 graden. Meer op sportza.be of VRT Nieuws.

bij mij. Een herinnering voor later, want veel meer zal het niet zijn. Ik heb een brief voor jou geschreven en in een lege fles wijn. In de Middellandse Zee gegooid, die komt wel ergens uit. Zodat er iemand op de wereld weet hoeveel ik om je geef. Het is de enige die leest dat ik mijn liefde voor je schreef.

Ik heb een brief voor jou geschreven en ik gooide hem in zee. De maan stond op de achtergrond, de golven nam hem mee. Misschien belandt hij tussen rotsen en wordt verpulverd door het zout, zodat er niemand ooit te weten komt hoeveel ik van je houd.

0: heb je lief. Ik zou mijn leven voor je geven. Ik heb een brief, maar je hoeft hem niet te lezen. Ik heb je lief, nog zoveel meer dan jij mag weten. Dus ik doe het met een brief. Aan een onbekende ziel.
1: VRT Radio 2. Radio 2, relax.

Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste muziek. Radio 2 Relax. Luister op

zien me staan. Streel me met je blik. Raak mij zonder raken tot in mijn ziel. Oh, ik heb nood aan u, nog meer nood aan ik. Maar wat zijn ik zonder u? Zonder u zijn ik niet. Fluister in je woud, doorbreek het isolement. Doe het met

0: Je luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream. Op Facebook.

10 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Remco Evenepoel is voor de 4e keer op rij wereldkampioen tijdrijden geworden. Nog geen enkele renner heeft hem dat voorgedaan. Hij reed op het WK in Montreal in Canada bijna een minuut sneller dan de Italiaan. 10 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Remco Evenepoel is voor de 4e keer op rij wereldkampioen tijdrijden geworden. Nog geen enkele renner heeft hem dat voorgedaan. Hij reed op

0: was derde. Alex Zegaert viel net buiten de top 10. Rune Hergots werd 34ste.
1: In Rusland heeft de partij van president Poetin, zoals verwacht, de parlementsverkiezingen gewonnen. Dat blijkt uit een exit poll. De partij van Poetin, Verenigd Rusland, haalt goed 49% van de stemmen. Dat is ongeveer evenveel als bij de vorige verkiezingen 5 jaar geleden. In Rusland mogen alleen maar partijen aan de verkiezingen deelnemen die geen bedreiging vormen voor Poetin. Charles Spencer, de broer van prinses Diana, heeft in een lang interview met BBC uitgehaald naar de Britse media. Lia van Beckhoven volgde het gesprek.
2: Nou, wat hij vandaag nog te zeggen had, was dat de manier waarop de pers Harry en Meghan behandelen, dat hem dat heel sterk doet denken aan hoe de pers destijds achter zijn zus, achter Diana, aan zat. En dat, zegt hij, vindt hij opmerkelijk. En hij heeft het over een kankergezwel. Daarmee vergelijkt hij dan met name de Britse media. Iedereen die daarmee te maken heeft, met dat ophitserige, het moet vreselijk zijn om daarmee te leven. Wat hij nu gezegd heeft, Charles Spencer, dat is maar 1 of 2 bepaalde onderwerpen uit dat boek. Pas als het dinsdag gepubliceerd gaat worden, denk ik dat je nog veel en veel meer reacties erop gaat krijgen.
1: In Avelgem in West-Vlaanderen is vanmiddag een meisje zwaar gewond geraakt nadat een auto in het publiek was gereden tijdens een rondrit met exclusieve wagens. 5 anderen raakten licht gewond. De bestuurder die het ongeval veroorzaakte had niets met het evenement te maken, zegt burgemeester Lut de Seyn.
3: Een externe autochauffeur vanuit Frankrijk, een jonge mens van 17 jaar, heeft hier de controle over zijn stuur verloren en is ingereden op een paar mensen. Er waren 5 lichtgewonden en 1 zwaar gewonde, maar iedereen is naar het ziekenhuis en voorlopig wordt de weg terug vrijgegeven.
1: Ook in Brussel raakte een kind zwaar gewond bij een verkeersongeval op Autoloze Zondag. Het kind werd in het centrum aangereden door een taxi. De bestuurder was niet onder invloed. In het voetbal heeft landskampioen Club Brugge met 3-0 gewonnen van Racing Genk. Forbes opende de score na een kwartier. Centrale verdedigers Lee en Mechelen scoorden na de rust de andere doelpunten. Club Brugge gaat de Interland Break in met 18-21. Brendan Mechelen ziet dat zijn ploeg de vorm te pakken heeft.
4: Het was een hele goede wedstrijd van ons. We hebben gewerkt aan de details die iets beter konden de voorbije weken. Maar we zijn aan het groeien en vandaag kwam het er redelijk goed uit. Er zijn nog dingen die beter kunnen, maar het is hoopgevend en het doet ook deugd dat alles opgepikt wordt.
1: In de stand staat Club Brugge op een punt van leiders Union en Gent. Racing Genk staat 10e. In de laatste wedstrijd van de speeldag heeft KV Kortrijk voor het eerst dit seizoen gewonnen. Het versloeg in eigen huis SK Beveren met 1-0. Beveren viel al na een half uur met 10 naar rood voor doelman Schenk. Het weer, vannacht droog met brede opklaringen, plaatselijk mist en temperaturen rond 11 graden. Morgen veel zon met hoge wolkenvelden en tot 20 graden. Dinsdag eerst grijs, later zon. Meer op sportza.be of vrtnieuws.be.
5: Je luistert naar

voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang. Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 in Vlaams, Brabant en Brussel. Nog tot 1 uur van 8 kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT.

0: Nederland. Het is 11 uur. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Remco Evenepoel is voor de vierde keer op rij wereldkampioen tijdrijden geworden. Nog geen enkele renner deed hem dat voor. Vanuit Montreal in Canada, Christophe van de Goor.
1: Niets of niemand kon Remco Evenepoel tegenhouden op weg naar een unieke vierde wereldtitel tijdrijden. Daarmee doet hij even goed als de Duitser Tony Martin en de Zwitser Fabian Cancellara. Maar Evenepoel is de eerste die vier keer op een rij kan winnen. Van start tot finish aan de leiding. Zo simpel was het voor Evenepoel, die bijna een minuut sneller reed over de 40 kilometer dan zijn eerste concurrenten. Filippo Ganna, matig gestart, greep alsnog het zilver. De jonge Fransman Paul Sexas eindigde knap als derde. Alex Segaert viel net buiten de top 10. Rune Hergots werd 34ste.
0: Remco Evenepoel zelf vond dat hij zijn beste tijdrit ooit reed.
2: Het is altijd moeilijk om echt te zeggen, het is mijn beste tijdrit ooit, want uiteindelijk heb ik qua nummers heb ik waarschijnlijk al hoger gezeten, maar dat is toch een lange tijdrit met heel veel tempowisselingen ook door al die bochten, maar ik denk wel dat het...
1: 34ste.
0: Remco Evenepoel zelf vond dat hij zijn beste tijdrit ooit reed.
2: Het is altijd moeilijk om echt te zeggen, het is mijn beste tijdrit ooit, want uiteindelijk heb ik qua nummers heb ik waarschijnlijk al hoger gezeten, maar dat is toch een lange tijdrit met heel veel tempo.

0: Ongena volgde hem toen op. Met de nieuwe partijvoorzitter van de Liberalen, Frederik de Gucht, was de relatie al langer gespannen. Lagarde was fractieleider van Anders in het Vlaams parlement, maar begin deze maand ontnam de Gucht hem die functie. In zijn bericht schrijft Lagarde dat de gebeurtenissen van de afgelopen weken de druppel waren die de emmer deed overlopen. Egbert Lagarde is naast Vlaams parlementslid ook nog burgemeester van Merelbeke-Melle. In Soedan in Afrika zijn zeker 10 mijnwerkers om het leven gekomen bij de instorting van een goudmijn. Het is het tweede gelijkaardige incident op enkele dagen tijd in Soedan. In een andere mijn vielen 82 doden. De goudmijnen in Soedan zijn mede inzet van de strijd tussen het regeringsleger en rebellen. Beide partijen proberen te profiteren van de miljarden dollars die de goudhandel oplevert. In het voetbal heeft landskampioen Club Brugge met 3-0 gewonnen van Racing Genk. Club nadert zo tot op 1 punt van leiders Union in Gent. Genk heeft nu al 9 punten minder dan Club Brugge. Brian Heijnen van Genk is teleurgesteld.
1: Ja, uiteraard met ontgoocheling. Ik denk dat we met vlaggen hebben laten zien dat we zeker mee voetbalden en ook gewoon grote kansen creëerden. Het verschil was vandaag dat de bal bij hun erin ging en bij ons niet.
0: In de laatste wedstrijd van de speeldag won KV Kortrijk met 1-0 van SK Beveren. Voor Kortrijk is het de eerste overwinning van het seizoen. Vannacht te droog met brede opklaringen, plaatselijk mist en temperaturen rond 11 graden. Morgen veel zon met hoge wolkenvelden en tot 20 graden. Dinsdag eerst grijs, later nog zon. Meer op sportza.be en vrtnieuws.be.

0: Tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang. Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Nog tot 1 uur van 8 kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT Max.
2: Elke dag telt voor 2.
3: Middernacht, VRT Nieuws met Jo Valvekes. Gewezen partijvoorzitter Egbert Lagaert verlaat zijn partij anders en zal voortaan als onafhankelijk parlementslid zetelen in het Vlaams parlement. Dat laat hij weten in een bericht op sociale media. Lagaert was 3 jaar partijvoorzitter van de toenmalige Open VLD, tot hij in 2023 door tegenvallende peilingen ontslag nam. Met de huidige partijvoorzitter van de Liberalen, Frederik de Gucht, was de relatie al langer gespannen. Lagaert was fractieleider van Anders in het Vlaams parlement, maar begin deze maand ontnam de Gucht hem die functie. Lagaert schrijft nu dat de gebeurtenissen van de afgelopen weken de druppel waren die de emmer deed overlopen. Egbert Lagaert is naast Vlaams parlementslid ook burgemeester van Merelbeke-Melle. In Duitsland heeft de CDU van bondskanselier Merz opnieuw zwaar verloren bij deelstaatverkiezingen. Deze keer in Mecklenburg-Voorpommeren en in de hoofdstad Berlijn. In Mecklenburg-Voorpommeren zou de CDU de kiesdrempel niet halen. Het radicaalrechtse AfD wordt er veruit de grootste partij. In Berlijn is het resultaat voor CDU minder dramatisch. Daar is de radicaal-linkse partij Die Linke de grootste. Friedrich Merz heeft laten weten dat hij zich verantwoordelijk voelt voor het slechte resultaat, maar hij zet geen stap opzij. Duitsland is klaar voor hervormingen, zegt hij.
4: Ik übernehme diese Verantwortung, denn ich möchte unser Land voranbringen. Deutschland ist reformfähig.
3: Charles Spencer, de broer van prinses Diana, heeft in een interview met BBC scherpe kritiek gegeven op koning Charles en de Britse pers. Dinsdag verschijnt een boek van Charles Spencer over zijn zus.
4: Aanbrengen. Deutschland is reformfähig.
3: Charles Spencer, de broer van prinses Diana, heeft in een interview met BBC scherpe kritiek gegeven op koning Charles en de Britse pers.

0: behandeld. Dat hem heel sterk doet denken aan hoe ze achter Diana, achter zijn zus, aanzaten.
1: Remco Evenepoel is voor de vierde keer op rij wereldkampioen tijdrijden geworden. Nog geen enkele renner deed hem dat voor. Vanuit Montreal in Canada, Christophe van der Goor.
2: Niets of niemand kon Remco Evenepoel tegenhouden op weg naar een unieke vierde wereldtitel tijdrijden. Daarmee doet hij even goed als de Duitser Tony Martin en de Zwitser Fabian Cancellara. Maar Evenepoel is de eerste die vier keer op een rij kan winnen. Van start tot finish aan de leiding. Zo simpel was het voor Evenepoel, die bijna een minuut sneller reed over de 40 kilometer dan zijn eerste concurrenten. Filippo Ganna, matig gestart, greep alsnog het zilver. De jonge Fransman Paul Sexas eindigde knap als derde. Alex Segaert viel net buiten de top 10. Rune Herregots werd 34ste.
1: En Evenepoel zelf vond dat hij wellicht zijn beste tijdrit ooit reed.
3: Ik denk het wel. Ja, het is altijd moeilijk om echt te zeggen het is mijn beste tijdrit ooit. Want uiteindelijk heb ik qua nummers heb ik waarschijnlijk al hoger gezeten. Maar het was toch een lange tijdrit met heel veel tempowisselingen ook door al die bochten. Maar ik denk wel dat het puur globaal gezien, technisch en uithoudingsgewijs wel een van mijn beste was.
1: In het voetbal heeft Club Brugge met 3-0 gewonnen van Racing Genk. Forbes scoorde na een kwartier. Verdedigers Lee en Mechelen kopten na de rust de bal binnen. Brendan Mechelen ziet dat zijn ploeg de vorm te pakken heeft.
4: Het was een hele goede wedstrijd van ons. We hebben gewerkt aan de details die iets beter konden de voorbije weken. Maar we zijn aan het groeien en vandaag kwam het er redelijk goed uit. Er zijn nog dingen die beter kunnen, maar het is hoopgevend. En het doet ook deugd dat alles opgepikt wordt.
1: In de stand staat Club Brugge op een punt van leiders Union en Gent. Racing Genk staat 10e. In de laatste wedstrijd van de speeldag won KV Kortrijk met 1-0 van SK Beveren. Vannacht droog met brede opklaringen, plaatselijk mist en temperaturen rond 11 graden. Morgen veel zon met hoge wolkenvelden en tot 20 graden. Dinsdag eerst grijs, later zon. De dag zit erop. De komende uren houdt Joppe Matijn voor u de wereld in de gaten. Ik wens u nog een zachte nacht. En meer nieuws vindt u altijd op sportza.be of vrtnieuws.be.

Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.

tweede klas. HAVO, VWO, meteen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd ik me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Werken, studeren, klussen, chillen. Wat je ook doet tijdens de nacht, wij zijn er graag bij. Met de juiste muziek. Tot zo.

0: 1 uur, goedenacht, WRT Nieuws met Joppe Mattijn. In Groot-Brittannië heeft Charles Spencer, de broer van prinses Diana, in een interview met de BBC scherpe kritiek gegeven op koning Charles en de Britse pers. Dinsdag verschijnt een boek van Charles Spencer over zijn zus. Lia van Beckhoven volgde het gesprek.
1: Wat hij vandaag zei, Charles Spencer, de broer van Diana, in een interview met de BBC, een lang interview. Hij herhaalde wat hij eerder had gezegd in het boek, hè, dat prins Charles, toen hij verteld werd van de dood van Diana, dat hij klonk als een loterijwinnaar, dat hij opgewonden en verrukt klonk. Hij herhaalde ook dat Diana dus meerdere malen geprobeerd zou hebben om zelfmoord te plegen. En hij zei, de manier waarop de Britse pers Harry en Meghan behandeld, dat hem heel sterk doet denken aan hoe ze achter Diana, achter zijn zus, aanzaten.
0: In Colombia bedreigt een grote natuurbrand een toeristisch stadje in het centrum van het land. Eén hotel werd al geëvacueerd. De brand heeft al een gebied van enkele honderd hectare verwoest, maar is nog niet onder controle. Er zijn zo'n 250 brandweerlieden ingezet en ook enkele helikopters van het leger. Bosbranden komen wel vaker voor in Colombia, maar ze zijn dit jaar intenser door het weerfenomeen El Niño. Op dit moment woeden er in het land in totaal nog 18 natuurbranden. In Duitsland heeft de CDU van bondskanselier Merz opnieuw zwaar verloren bij de deelstaatsverkiezingen. Deze keer in Mecklenburg-Voorpommeren en in de hoofdstad Berlijn. In Mecklenburg-Voorpommeren zou de CDU de kiesdrempel niet halen. Het radicaal-rechtse AfD wordt daar de grootste partij. In Berlijn is het resultaat voor CDU minder dramatisch. Daar is de radicaal-linkse partij Die Linke de grootste. Frederik Merz heeft laten weten dat hij zich verantwoordelijk voelt voor het slechte resultaat, maar hij zet geen stap opzij. Vlaams parlementslid Egbert Lachaert zal voortaan als onafhankelijk parlementslid zetelen in het Vlaams parlement. Dat heeft hij zelf bekendgemaakt op sociale media. Lachaert zetelde tot nu voor de partij Anders. Hij was tot voor kort ook fractieleider van Anders in het Vlaams parlement. Maar begin deze maand werd hij uit die functie ontslagen door partijvoorzitter Frederik de Gucht. De relatie tussen beiden was ook al lange tijd gespannen. Lachaert is naast parlementslid ook burgemeester van Merelbeke-Melle. En in het wiel, maar begin deze maand werd hij uit die functie ontslagen door partijvoorzitter Frederik de Gucht. De relatie tussen beiden was ook al lange tijd gespannen. Lachaert is naast parlementslid ook burgemeester van Merelbeke-Melle.

0: dat punt echt aan het uitlopen was, wat dat ook het doel was. Dus ja, het kon niet beter gaan vandaag.
1: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog met temperaturen rond 11 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen tot 20 graden. Meer op 14nieuws.be.

luistert naar Radio 2 in Vlaams-Brabant en Brussel. Wat zijn de grootste Vlaamse hits van dit moment? Je hoort het na het nieuws in de Radio 2 Vlaamse 30.

0: VRT Nieuws met Joppe Mattijn. In Duitsland heeft de CDU van bondskanselier Merz bij de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Voorpommern, zo is het, de kiesdrempel niet gehaald. De Christendemocratische Partij leidt een historische nederlaag daar en strandt op 4,9% van de stemmen. Het is de eerste keer dat de partij bij een deelstaatverkiezing niet boven de drempel van 5% komt en dus ook geen zetel heeft in het deelstaatparlement. Bij de verkiezing in Mecklenburg-Voorpommern werd de radicaal-rechtse AfD de grootste partij met ruim 38% van de stemmen. Ook in Berlijn waren er deelstaatsverkiezingen. Het resultaat voor de CDU was daar minder dramatisch. De radicaal-linkse partij, Die Linke, werd er de grootste. Bondskanselier Merz heeft laten weten dat hij zich verantwoordelijk voelt voor het slechte resultaat van zijn partij, maar hij zet geen stap opzij. In Groot-Brittannië heeft Charles Spencer, de broer van prinses Diana, in een interview met de BBC scherpe kritiek gegeven op koning Charles en de Britse pers. Dinsdag verschijnt een boek van Charles Spencer over zijn zus. Correspondent Lia van Beckhoven volgde het gesprek.
1: Wat hij vandaag zei, Charles Spencer, de broer van Diana, in een interview met de BBC, een lang interview. Hij herhaalde wat hij eerder had gezegd in het boek, hè, dat prins Charles, toen hij verteld werd van de dood van Diana, dat hij klonk als een loterijwinnaar, dat hij opgewonden en verrukt klonk. Hij herhaalde ook dat Diana dus meerdere malen geprobeerd zou hebben om zelfmoord te plegen. En hij zei, de manier waarop de Britse pers Harry en Meghan behandeld, dat hem heel sterk doet denken aan hoe ze achter Diana, achter zijn zus, aanzaten.
0: In Colombia bedreigt een grote natuurbrand een toeristisch stadje in het centrum van het land. Eén hotel werd al geëvacueerd. De brand heeft al een gebied van enkele honderden hectare verwoest, maar is nog niet onder controle. Er zijn zo'n 250 brandweerlieden ingezet en ook enkele helikopters van het leger. Bosbranden komen wel vaker voor in Colombia, maar ze zijn dit jaar intenser door het weerfenomeen El Niño. Op dit moment woeden er in het land in totaal nog 18 natuurbranden. En in het wielrennen is Remco Evenepoel voor de vierde keer op rij wereldkampioen tijdrijden geworden op het WK in Canada. Hij was bijna 1 minuut sneller dan de Italiaan Filippo Ganna. Evenepoel is de eerste wielrenner die 4 keer op een rij een WK tijdrijden kan winnen. En hij was tevreden met zijn tijdrit.
2: Vandaag was het echt de bedoeling om volledig te focussen op de koers en van tussentijd naar tussentijd te gaan. En ja, het was meteen goed. Ik had echt het gevoel dat ik mijn bochten supergoed nam en dat alles echt perfect verliep vandaag. En dat ik van punt tot punt echt aan het uitlopen was, wat dat ook het doel was. Dus ja, het kon niet beter gaan vandaag.
0: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog met temperaturen rond 11 graden. Na de ochtend zonnig weer.